You are Ujala Radio Headlines. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

ठोकरें खा रही हर कदम हर नजर, ठोकरें खा रही हर कदम।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Hey, hallo allemaal. Je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder. Dit is jouw sound.

You are. Ujala Radio Headlines. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं?
1: काले से डर गए क्या?
2: हमें काले हैं।

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. Iran dreigt met grotere aanvallen op Amerikaanse en Israëlische doelen als nieuwe aanvallen volgen. Het Israëlische leger meldt inmiddels dat de directe dreiging voorbij is en dat burgers de schuilplaatsen mogen verlaten. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Het bedrijf verkocht producten als lamsvlees, terwijl deze grotendeels bestonden uit vet, huid en goedkopere vleesresten van andere dieren. Daarnaast moet het bedrijf ruim 3 ton aan proceskosten betalen. De rechter sprak van bewuste en langdurige fraude. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. De bestuurder negeerde vervolgens een stopteken en vluchtte via de A27. De politie vond de Mercedes later terug in Houten en hield de bestuurder alsnog aan. Zijn rijbewijs is ingevorderd, de auto is in beslag genomen en het CBR is geïnformeerd. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Hij zei tegen Fox News dat Iran zijn vergeldingsactie heeft uitgevoerd en nu moet terugkeren naar de onderhandelingstafel om een akkoord te sluiten. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. Dan nog het weer. In de nacht blijft het droog met wolkenvelden en opklaringen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wordt het warm met 20 tot 22 graden en af en toe wat zon. In de middag ontstaan in het westen buien die later oostwaarts trekken. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Live.
3: Doe Janne hij toch?

You are. Ujala Radio Headlines. De Iraanse revolutionaire garde noemt de raketaanval op Israël een waarschuwing na de Israëlische luchtaanvallen op Beirut. De Britse kebabproducent Kismet Kebabs heeft een boete van circa €581.000 gekregen wegens jarenlange voedselmisleiding. Een automobilist is zijn rijbewijs en auto kwijtgeraakt nadat hij met bijna 240 km per uur over de A2 reed. Daar is 100 km per uur toegestaan. Donald Trump heeft na de Iraanse raketaanvallen op Israël opgeroepen tot de-escalatie. Trump erkende dat een mogelijke deal tussen de VS en Iran door de recente ontwikkelingen verder uit zicht zijn geraakt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep hij later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week, verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. In het noordelijk deel van het land loeiden de sirenes, waarna de legerleiding de inwoners met klem heeft opgeroepen om dekking te zoeken voor mogelijke inslagen. Er zijn nog geen berichten over schade of slachtoffers. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim 580.000 euro betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vette huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Volgens de rechter heeft het bedrijf de boel lange tijd de klanten flink opgelicht. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. Het ministerie van Justitie ligt sindsdien zwaar onder vuur. Veel mensen zijn woedend omdat gevaarlijke personen niet genoeg in de gaten worden gehouden. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raasde over de A2. Toen agenten de bestuurder wilden controleren, negeerde hij het stopteken en ging hij er met een noodgang vandoor. Zijn Mercedes werd kort daarna achtergelaten teruggevonden in Houten. De man die was er vandoor gegaan, maar toch liep die later tegen de lamp toen de politie een andere auto controleerde waar hij intussen was ingestapt. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio. Krishna, Krishna.

0: सब कुछ उसी
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Voor de eerste keer sinds de wankele wapenstilstand tussen Israël, de Verenigde Staten en Iran zijn er vanuit Iran raketten richting Israël gelanceerd. Een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van ruim €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in na de moord op de 11-jarige Liana. En de politie heeft gisteren het rijbewijs en de auto van een wegpiraat ingenomen nadat deze met bijna 240 km per uur raaste over de A2. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk half vroeg viel op de A50 vanuit Os naar Eindhoven, tussen Sint-Oederode en Sonnenbreugel. 4 kilometer en een kwartier extra. Het is onbekend wat daar precies is gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

half zeven geweest in de uitzending van Ojala Radio. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. Good Day with RJ is nu weer van start gegaan. Het programma met daarin de actualiteiten. Ik heb al het een en ander voor u geselecteerd. En ook wat de liedjes betreft. Ja, ik hoop dat ik u niet zal teleurstellen. Weer wat mooie liedjes bij elkaar gesprokkeld. En een van die mooie liedjes vind ik toch wel deze. Dus daarom start ik ook weer hiermee. Goedemorgen Nederland namens de crew. En directie van Ojala Radio. Swagatam, Khushamdeed, Namaskar, Satriyakal, Assalamu Alaikum. Nieuwe week is van start gegaan. Het is 8 juni.

Wat een prachtig lied, hè? Wat een mooie song is dat om mee te beginnen, hè? Tujo Mile. En zo gaan we ook weer verder. En deze is ook weer uit de film Frederick.

prachtige song ook weer hebben gehad hier in het programma Good Day with RJ. Een mooie dag wens ik u allen toe. Het is wat koud vandaag. Maar ja, later op de dag zal het wel wat warmer worden. Ongeveer een graadje of 21 wordt het. Maar nu op dit moment geeft de Weerplaza aan dat het toch wel zo'n 13 graden is. Dus best wel chilly. Ja,

Jazeker, Mijn Hoe. En deze Mijn Hoe was van Shreya Ghoshal. En even kijken wie nog allemaal met haar heeft meegezongen. Dat was dus Ayaan Lal. Uit de film Mater Bhumi. May War Rest in Peace. Nou ja, dat zou wel goed zijn als dat in die landen waar er zoveel gevochten wordt, er eindelijk vrede komt. Want ja, de kranten die koppen er allemaal mee. Gaat nog allemaal gewoon door. Net 7:15 geweest, nu op dit moment 7:14. En de dag die begint vandaag met hoge bewolking, waar de zon nog vaak doorheen kan prikken. Maar in de loop van de dag wordt de bewolking toch wel weer wat dikker en gaat het broeierig aanvoelen. Al met al wordt het tussen de 20 en 22 graden vandaag. Met geleidelijk aan toenemende wind. Ja, gisteren was het ook al te merken, hè, dat we wat wind erbij hadden. Maar goed, zo hoort dat nou eenmaal. Hè. Wat het weer betreft, hebben we het niet voor het zeggen. Dan heb je het maar te nemen, hè. In elk geval zijn al wat appjes binnengekomen. Dank je wel daarvoor. In de tussentijd ga ik nu op zoek naar mijn 90s song. Te beginnen met Mujhe Tujhse Kuch Kehna Hai. Is van Alka Yagnik en Kumar Sanu. Uit de film Himmat van het jaar 1996. Goedemorgen Nederland.

Zo krijg je al die prachtige songs te horen hier bij Ojala Radio. Een mooie song van Kumar Sanu en Alka Jeeva, stad uit Himmet. En dan heb ik nu ook weer een andere, ook weer uit 1996 voor je. En dankjewel bij de wede mensen die me al appjes hebben gestuurd. Anderen zeggen ik ben vandaag lekker vroeg. Ja, dat is goed, want als je het een en ander te doen hebt, dan moet je wel jezelf vroeg klaarmaken. Een ontbijtje gebruiken voordat je uit huis gaat is altijd goed. De anderen die nog in bed liggen, even wat rek- en strek oefeningen doen. Dat is altijd weer lekker om op gang te komen. Tanden poetsen, een koffietje drinken of misschien chaudrans. En ook toch wel ook iets eten voor je uit huis gaat. Dat is alle energie voor de dag eigenlijk, hè? Een goed ontbijt. Zeggen dat niet voor niets, maar het is inderdaad wel zo. Geeft je eigenlijk kracht voor de hele dag. Dus zeker en niet vergeten om dat te doen. Anderen zeggen van, ja, maar ik heb geen tijd. Ik moet snel. Hup. Ja, maar toch, even iets eerder opstaan. Dat kan geen kwaad, hoor. In elk geval, ik zei al dat ik nog eentje uit 1996 voor je heb. Panudit Narayan en Alka Ji. En we gaan luisteren naar O Hamsafar Dilke Nagar. Uit de film Vrede.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kizika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Table, the Ujala Table, the new video and audio podcast on Ujala, special for ambitious young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel, één role model, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: Yo Jala Radio, Ujala Radio, feel the rhythm. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. De Filipijnse president heeft de inwoners opgeroepen om direct naar hoger gelegen gebieden te vluchten. Als reactie op de Iraanse raketaanval heeft het leger van Israël afgelopen nacht militaire doelen in Iran bestookt. De eerdere beschieting door Teheran was volgens de Iraanse regering bedoeld als vergelding voor het opgelopen conflict in Libanon. De nieuwe escalatie in het Midden-Oosten zorgt direct voor onrust op de financiële markten. De olieprijzen zijn vandaag met ruim 3% omhoog geschoten. De Franse minister van Justitie grijpt hard in naar de moord op de 11-jarige Liana. Binnen 5 weken moeten er 70.000 klachten over kindermisbruik worden onderzocht. De dood van het meisje zorgde voor veel ophef en legde grote fouten in het Franse rechtssysteem bloot. En een Britse kebabproducent moet van de rechter een boete van €580.000 betalen. Het bedrijf verkocht jarenlang vlees als lamsvlees, terwijl er eigenlijk vooral vet, huid en goedkope vleesresten van andere dieren in zaten. De BBC meldt dat de fabrikant daarnaast nog eens ruim 3 ton aan proceskosten moet vergoeden. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker, zegt hij. Orham, Aap Se Baatkeringe. 020-363-0808. Ujala Radio Kist, WhatsApp nummer.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse-Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse-Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan op gang. We zitten nu net boven de 100 kilometer, alles bij elkaar opgeteld. Vooral veel dagelijkse files, zoals op de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Wageningen en Veenendaal. 4 kilometer, 10 minuten. Ook de A27 naar Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 10 minuten oponthoud. En tot slot de A50 naar Arnhem, tussen Paalgraven en Ravenstein. 4 kilometer, waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisa. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisa. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Zo, en inmiddels is het geworden 7 minuten over... Nee, ik jok 8 minuten over 7. Ik moet wel bij de tijd blijven, hè. Want u moet op tijd uw bus pakken, of de tram, of de metro. Anderen springen op de fiets. Maar ja, je hebt gehoord, hè. Wat voor weer het wordt vandaag. Straks zal ik het nog eventjes doorgeven. Wat we allemaal kunnen verwachten wat het weer betreft. In elk geval heb ik weer een paar leuke songs. En oh ja, de appjes gaan we eerst even doornemen. Aasje uit Haarlem, dankjewel voor je appje. De groeten aan de kinderen en de kleinkinderen. En ook Wimla daar in Den Haag. Ook aan Ine en Paul. De vakantiegangers hier in Nederland. My Matchmaker in Amstelveen, een fijne dag toegewenst. En Ravien, hartelijk dank voor je appje. Ook Suslina in Enschede luistert altijd weer trouw naar Jala Radio. En my broer Rakesh, een fijne werkdag ook aan jou toegewenst. Wij Haji Abdul Wahab Dennis, welkom ook. Satya, jij bent lekker vroeg vandaag, hè. Een fijne dag ook toegewenst wat je allemaal ook gaat doen. En ook Ria is van de partij. Ria zegt ook weer aan de crew ook een fijne dag te wensen. Dankjewel. En Letchman G, jij bent ook al wakker. Of u bent ook al wakker, moet netjes blijven. Uit Scheveningen, een fijne dag ook voor u. En blijft allen afgestemd op your favorite radio station. 10 minuten over 7 inmiddels. Van harte welkom.

en dat brengt ons bijna naar 7:15. Ik zei het al, de dag begint vandaag dus met hoge bewolking, waar de zon nog wel even doorheen zal kunnen komen. En in de loop van de dag wordt de bewolking wat dikker. Het voelt ook broeierig aan. Dat zal het vandaag zijn met zo'n 20 tot 22 graden en een geleidelijk aan toenemende wind. En aan het eind van de middag zullen de buien toch wel vanuit het westen over het hele land trekken. Nou, houd daar rekening mee dat er voor vanavond een drukke spits zal zijn. Dus iedereen wil op tijd naar huis gaan. Maar ja, 's avonds trekken de buien weer weg. Maar ja, je moet er rekening mee houden dat ze er morgen weer zijn. Want morgen wordt een uiterst wisselvallige dag. En dan wordt het wel iets minder warm als vandaag. Anyway, we gaan eens even kijken wie ik allemaal nog meer strakjes blij kan maken. Met hun naam hier op de radio. In elk geval, we hebben daar net zo'n tanden en parampara tanden gehad. Met Jean Denis. En wat heb ik dan nu voor je? Oh ja, deze heb ik lang niet voor je afgedraaid. Salim en Suleiman hebben de muziek gemaakt. En af en toe hoor je ze ook wel in het koor meezingen. Chayla van Shreya Ghoshal en Sunidhi Chauhan.

Chayla, Mire, Chayla was dat ook weer van Shreya en Sunidhi. Samen met Salim en Suleiman, A Merchant. Ze hebben er een leuke chill song van gemaakt. Ze waren samen even gezellig in de Coke Studio. En dachten van, kom, we gaan eens even jammen. En dit is eruit gekomen. Een mooie song. Het is vandaag maandag 8 juni. Met de nieuwtjes voor je aan het sprokkelen. En de jongelingen die zijn waarschijnlijk vrij of ze hebben komkommerweek op school. Want je weet, ze wachten op de uitslagen van hun examen. Anderen wachten, hebben misschien een repetitieweek of zo. Om over te gaan naar de volgende klas, want straks is het alweer vakantie, hè? Ze hebben hier meer vakantie dan wat anders. In elk geval op donderdag 11 juni verwachten degenen die examen gedaan hebben de uitslag. Iedereen knijpt hem van, kan ik de vlag dan buiten hangen? Kan ik de tas buiten hangen aan de vlaggenstok? Dus het hangt ervan af hoe je denkt dat je gewerkt hebt. Dan weet je het ongeveer als je er een potje van hebt gemaakt. Of als je juist zo met duimpje op hebt gewerkt. Na Chayla Miri Chayla gaan we naar Hoonahi Saketa van Soham Nek en Antramitra.

0: nee, sukkata, wa, kja, Ghana, hè, je. En even kijken, is gewoon een popsong geweest. Een prachtig lied ook nog wel. Brengt ons naar 7:58. En mensen die lekker vrij zijn nu ook weer, hè, Gisla in Groningen. Dankjewel voor je appje en geniet van je vakantie, van je vrije dagen. Je begint altijd zo vroeg, hè. Dus is het even lekker, maar ik denk dat het in je ritme zit dat je niet kan uitslapen. Misschien hooguit een half uur langer blijven liggen. Dat heb ik tenminste, hoor. En Margriet en de Golden Girls in Estepona. Ja, Waldo geniet hier zo ook lekker. Hij blijft nog eventjes op één oor liggen. Met de radio aan, uiteraard. Dus Margriet, Femia, Bea en Malti, een fijne tijd in Estepona. Ook Auntie Jessie wens ik een mooie dag toe. Gisla heb ik net al genoemd. En ook Albert uit Woerden is erbij. Een fijne werkdag ook aan jou toegewenst, Albert. En Kees, ja, diehard fan van mij misschien. Of van Ojala Radio gewoon, hè. Dankjewel dat je erbij bent ook weer. Op hoeveel meter hoogte? 25 of 30? Altijd wel leuk zo deze dingen te weten. En ook nog wat je voor je ontbijt hebt, hè. Sommige mensen zeggen van, nou, wij gaan met bakken paard van start. Anderen zeggen weer van, nou, wij houden het op bami. Ja, in Suriname is het normaal. Je bent nauwelijks op het werk of, maar ik kom er al aan met haar bami. En nasi. En de mensen kopen het ook graag. Ze eten het graag al heel vroeg 's morgens. Hier weet ik het niet. Vandaag is niet aan mij. Dat is echt niets voor mij. Ik heb liever een beschuitje of gewoon één sneetje brood. Of vla, dat soort dingetjes. Zachte kost een beetje. Maar in elk geval genoeg gekletst. Laten we gauw maar gaan naar deze song waar iedereen zo van houdt. En by the way, mensen, dankjewel ook voor de appjes, hè. Ook de andere mensen die niet appen, doe het eens een keertje. Hoor je naam ook erbij. Dus op 020-363-0808 kun je dus je appje sturen. Enjoy this one.
1: Yo, honey, sing.

Kan je ook wel inderdaad ook zo brengen als hun, hè? En ja, dan weet ik weer dat we nog wat even kijken, nieuwtjes hebben. En daar gaan we dan nu mee van start, nietwaar? Zo, in alle kranten die koppen hiermee. Israël en Iran die hebben vanochtend vroeg over en weer aanvallen uitgevoerd. De aanvallen zijn een nieuwe escalatie, terwijl een mogelijk vredesakkoord steeds verder uit het zicht verdwijnt. Israël voerde in de nacht van zondag op maandag voor het eerst aanvallen uit op Iran, sinds het staakt het vuren van kracht ging in april. Volgens Iraanse staatsmedia zijn er explosies gehoord in Teheran, Tabriz en Isfahan. En Israël spreekt van vergeldingsaanvallen voor de Iraanse raketten die enkele uren eerder op het land werden afgevuurd. En die zijn volgens Israël allemaal onderschept. Enkele uren later meldt het Israëlische leger een nieuwe golf van raketaanvallen vanuit Iran op het land. En luchtafweersystemen zijn bezig met het onderscheppen van de raketten. Amerikaanse media, waaronder CNN, spreken van de ergste escalatie in het conflict sinds april. Dus is dat de vrede lijkt nog verder weg te zijn, kan je zeggen. Dat is toch wel erg, hè? Ze houden maar niet op, deze mensen. Maar ja, daar hebben we nog andere dingen, andere zaken. In de Filipijnen zijn zeker 8 mensen omgekomen na een aardbeving met een kracht van 7,8. De beving was voor de kust in het zuiden van de archipel en meer dan 200 mensen raakten er gewond. Op het zuidelijke eiland Mindanao is er veel schade en zijn er gebouwen ingestort. En dat gebeurde onder meer in de stad General Santos, waar zo'n 700.000 mensen wonen. Na de beving waren er zeker 16 naschokken, waarvan de zwaarste met een kracht van 6,5. De Filipijnse president heeft mensen opgeroepen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. En omdat de beving op zee was, werden er onder meer in Indonesië en Japan tsunami-waarschuwingen afgegeven. En langs de Indonesische kust zijn er vloedgolven gezien. Het zou gaan om golven van ongeveer 1 meter hoog. En over schade, daar is niets bekend gemaakt. Ja, het zit er altijd weer in, hè. Nou, maar wat voor nieuws hebben we nog meer? Ja, voetbal, dat zit er dik in nu, hè. Iedereen zit te wachten op het WK met vreselijke dure kaartjes. Maar goed, dit moet ik ook aan je doorgeven, want Feyenoord heeft trainer Robin van Persie per direct ontslagen. Van Persie was sinds eind februari vorig jaar hoofdcoach bij Van Feyenoord, dat hem tussentijds weghaalde bij SC Heerenveen om de ontslagen Brian Priske op te volgen. En het ontslag van de 42-jarige trainer wordt vanavond bevestigd door Feyenoord, nadat eerder meerdere media daar al over hadden bericht. Het ontslag volgt kort na de aanstelling van algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Davy Rigo. En zij vertelden afgelopen maandag tijdens een persconferentie in de Kuip later te beslissen over de toekomst van Van Persie, die na een goede seizoenstart ver terug viel met Feyenoord en zich met Rotterdammers ternauwernood als nummer 2 van de Eredivisie voor de Champions League wist te plaatsen. Ja, zodra je niet goed scoort met je ploeg, dan moet je het veld ruimen. Dat blijkt dus nu ook weer voor een van de goede en beste voetballers van Nederland toen ter tijd te zijn geweest. Dat is dus Robin van Persie. Tja, nou, wij gaan maar weer even door met muziek. En wat heb ik dan ook weer voor je uitgekozen? Zal ik deze doen? Ja, uit 1975. Ja, we doen dat uit de film Die Waar.

Great song by Asha Bhosle and Kishore Da uit de film Divaar. Goedemorgen Nederland. De nieuwtjes ben ik voor u aan het doornemen. En ik heb weer wat gevonden. Het gebruik van AI-modellen als ChatGPT, Gemini en Claude dringt steeds verder door in ons dagelijks leven en ook op de werkvloer. Regels voor het gebruik zijn er vaak nog niet, waardoor organisaties nauwelijks zicht hebben op de informatie die werknemers in de modellen stoppen. En deskundigen waarschuwen voor de risico's die dat met zich meebrengt. Werknemers in allerlei sectoren hebben inmiddels ontdekt hoe generatieve AI, zoals deze modellen worden genoemd, hun werk efficiënter kunnen maken. Een arts kan het gebruiken om snel een verwijsbrief op te stellen, een advocaat om een dossier samen te vatten, een journalist om een interview uit te werken. Maar deze handelingen zijn niet zonder risico. Persoonsgegevens, bedrijfsgeheimen of vertrouwelijke dossiers kunnen zo ongemerkt in openbare AI-systemen terechtkomen. En AI gebruik door werknemers dat buiten het zicht gebeurt van de organisatie waarvoor ze werken, wordt Shadow AI genoemd. Shadow AI. Nou, de grootste risico's zitten in medewerkers die willen werken met AI, maar niet goed weten hoe ze dat veilig moeten doen. En dat zegt Jan van der Put. En hij is ethisch hacker en directeur van een cybersecurity bedrijf dat veel werkt met of voor de Rijksoverheid. En volgens hem gaat het vooral mis bij organisaties die nog geen duidelijke afspraken hebben gemaakt over AI-gebruik. Ja. Soms weet je ook niet als een lied inderdaad ook echt door zangers en zangeressen gezongen is, of dat het door AI zangers en zangeressen is ingewerkt. Hoe moet je het anders zeggen? Ingepropt als het ware. Maar dan hoor je wel een goede stem en dan denk je van oké, wat een mooi lied. Nou, is het dan wel van die film of niet? Dat weten we dan ook nog steeds niet. In... Ik heb nog meer, even kijken, nog wat nieuws voor je. Zal ik deze doen? Nee. Ja, toch wel. De Belgische hulpdiensten hebben gisteravond meerdere lichamen onder het puin gevonden na een zware brand in een loods in de Brusselse gemeente Anderlecht. De brand was snel onder controle, maar het nablussen duurde nog urenlang. Het dodental kan nog verder oplopen, zo schrijft het laatste nieuws. En de hulpdiensten zoeken nog naar meerdere vermiste personen, zo bevestigde het Brusselse parket. En de brand die brak gisteravond uit in een loods waar onder meer bouwmaterialen en elektrische steps worden opgeslagen. En vanwege het grote instortingsgevaar kon de brandweer de loods aanvankelijk niet betreden om het vuur binnen te bestrijden. En enkele uren later had de brandweer het vuur alsnog onder controle, waarna het nablussen en beveiligen van de site kan beginnen. Ja, hoe de brand is ontstaan, dat moet dan nu ook nog weer onderzocht worden. Anyway, muziek wat ik nog meer voor je heb.

Just be my mehbooba. Geweldige song was dat ook weer hier bij Ujala Radio. Amal Mendelik had de muziek gemaakt. Dursun Rawal en Niti Mohan heb je gehoord uit de Miranda Brothers. Bijna een kwart voor. Ja, het is nu gewoon kwart voor acht. Cybercriminelen die kunnen heel eenvoudig klantgegevens van bewindvoerders buitmaken. En daardoor kunnen persoonsgegevens van mensen met financiële problemen, een groep die extra kwetsbaar is voor fraude en uitbuiting, in verkeerde handen vallen. Het gevaar schuilt in slecht beveiligde oude e-mailadressen. Het blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws en de bewindvoerder die regelde financiële zaken van iemand die daar zelf niet meer toe in staat is, bijvoorbeeld door schulden of een verstandelijke beperking. In Nederland staan honderdduizenden mensen onder bewind. Bewindvoerders hebben heel veel gevoelige data van hun cliënten in hun bezit. En die gegevens komen binnen per e-mail. En daar gaan veel bewindvoerders erg slordig mee om. En door het lek liggende namen, woonadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en informatie over hun contracten en schulden zo op straat. En ja, dan denk je van, nou dat zal me niet gebeuren, dat bedrijf is staat goed aangeschreven. Maar het kan overal zijn dat er even slordig mee wordt omgesprongen. Dus voorzichtig, altijd goed navragen van, is mijn dingen goed aangekomen? Of iets dergelijks, altijd goed kijken als dat bedrijf wel goed staat aangeschreven. Dat ook zeer zeker. En ja, en dan check ik ook weer eventjes de appjes voor u. Nou, dat gaan we strakjes dan doen. Laat ik eerst even gaan naar een andere mooie song. Even een mooie, lekkere uptempo erbij halen voor je. Van Adnan Samiji.

lipstick lega ke. Ja, een mooie song was dat van Adnan Samidji. Hij is dus weer terug. En dat vind ik een geweldige song van hem. Oké, ik heb nog wel wat nieuwtjes, maar even kijken wat ik heb aan appjes. Ja, die zijn er ook alweer. Shanta Tagalu, dankjewel voor je appje. Ook aan jou een mooie maandag toegewenst. En Sujit Hardwarji, namaskar. En dan heb ik ook nog van Chandra een appje gehad. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. Ook Roos wens ik een mooie dag toe. Marianne uit Groningen, dankjewel ook voor je appje. Ook Andrew en Chitra, die zijn erbij uit Maarssenbroek. Ook aan jullie een hele fijne dag toegewenst. Mila, dankjewel. Ook Raj, fijne werkdag toegewenst allemaal. En even zien, dan heb ik nog van Boyke uit Beuningen. Boyke G uit Beuningen. Ook een fijne werkdag. Heb ik Mieke al genoemd, want ik had ook een appje van Mieke gekregen. Ook bij deze aan jou een hele fijne dag. Amina uit Den Haag, Amina uit Zuidoost. Allemaal blijf afgestemd op Ujala Radio. Goed, na dit liedje van daarnet gaan we naar deze toe. Deze, wauw,

0: Wauw.
1: Wauw, dat is zeker een van die wauw-songs hier bij Ojala Radio, hè. En dan checken we eventjes wat het verkeer ons te melden heeft. Ja, er zijn aardig wat files, moet ik zeggen. Even zien. Ik zie iets van 54 filemeldingen. Dus de ANWB-collega's, die hebben toch wel wat te melden strakjes. Blijf afgestemd. En even kijken, hoe is het met de gezamenlijke lengte? Want voor vanmiddag, vanavond, dan hebben ze dan... wel een drukke avondspits verwacht, dus voorzichtigheid. Nu al. Ja, ik zie 54 meldingen met een gezamenlijke lengte van 193 kilometer. Oké, dan gaan we maar naar deze song toe uit de film Menurunjan.

live vanuit de hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40 jaar.

0: maart vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam, rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Voor het eerst sinds het bestand in april hebben Iran en Israël elkaar weer bestookt. Nadat Iran gisteravond raketten afvuurde op Israël, sloeg het Israëlische leger vanochtend terug met aanvallen op Iraanse steden. Ondanks een oproep van de Amerikaanse president Trump om dat te laten. Intussen lijkt Iran opnieuw te hebben gereageerd. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers gemeld. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond, die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. En de inzet om speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Een maatregel die bedoeld is om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer, de nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt verder en verder op gang. We zitten nog altijd onder de 200 kilometer, dus wat dat betreft valt het onderweg nog wel mee. Toch zijn er wel meerdere files langer dan 10 minuten. Bijvoorbeeld op de A1 richting Amersfoort. Bij Kootwijk staat een vrachtwagen met een lekke band. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf Apeldoorn een file van 20 minuten. Verder goed nieuws over de A12 Arnhem-Utrecht. Bij Veenendaal is de weg weer vrij na een ongeluk. De file kan u oplossen. Vanaf Oosterbeek nog wel een kwartier vertraging. Dan file bij Rotterdam op de A16, komende vanuit Breda. Vanaf knooppunt Ridderkerk ongeveer 20 minuten door een ongeluk. En tot slot ook een ongeluk op de A59 naar Den Bosch. Bij Den Bosch-West is de weg weer vrij, maar vanaf Drunen nog wel een file. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day. Goedemorgen. Good morning met RJ. Good day with RJ.

7 minuten over 8 geworden in de uitzending van Ujala Radio. Ik wens u allen een mooie dag toe. Het is maandag 8 juni. Iedereen die jarig is, feliciteren we bij deze dan ook heel, heel hartelijk. Voor degenen die ziek zijn, van harte beterschap toegewenst en de jarigen onder u ook proficiat. Nieuwtjes hebben we allemaal zo'n beetje gehad, dus dan kijk ik alleen nu nog naar als ik wat Bollywood gossip voor je heb. Of als ik het andere, wat andere berichten heb die belangrijk zijn om aan u door te geven. Dus u blijft gewoon afgestemd op your favorite radio station. Dankjewel allemaal voor de appjes, ookelijk biertje daar in Purmerend. Een mooie dag toegewenst, bent u in de auto, rij voorzichtig.

Hij is in de gig, Galilegale, Suresh Hartkar hebben we gehoord. En dat was dus met de muziek van Ilaya Raja. Prachtig lied, hè? Zo hoor je ze alleen bij Ujala Radio. En dan gaan we nu richting de uptempo songs. De andere songs die ik nog meer voor je erbij heb. En ook Jasmin zit lekker in de metro op weg naar het werk toe. En de groeten ook aan mijn bhai Akbarji. Ook Nazmoen wil ik een hele fijne dag toewensen. Hartelijk dank ook voor je appje. En ik weet dat Nazo ook meeluistert. Af en toe met half oor hoort ze de naam niet. Ja toch, maar ik hoop vandaag wel. En ook de mensen die ik gisteren heb ontmoet die aan ons tafeltje zaten, wil ik bij deze dan ook een hele mooie dag toewensen. Was leuk gisteren. En we hebben er allemaal van genoten.

2024 was deze Imi Imi. En alle Imi's bij deze, een groet aan jullie. En ook Yvonne Doulet zegt van, ik luister ook mee hoor. Nou, bij deze meisje, waalaikum salam. Een hele fijne dag ook aan jou toegewenst.

Uit Crack, uit die movie is het gehaald. Even kijken. Diega to Diega. En zo hebben we ook die andere nieuwe songs voor je erbij gehaald. Mashuka bij Raghav Chaitanya, Rwakei en Ma.

Zo krijg je al die geweldige liedjes te horen. Ook eentje van een tijdje geleden hebben we erbij. En dan weer van nu. Zoals deze. Een echte uptempo song heb ik nog niet voor je gedraaid. Maar dat hoor je dan nu. Tjunnery, tjunnery.

dat was Tunerie Tunerie uit Hey Giovannito, Is Kahuna, hè. En na deze Welcome to Jungle song heb ik wat ballen

Ja, nou zei ik het al dat ik wat Bollywood-gossip voor je heb. En dat betreft Janhvi Kapoor. Ze is nu ontzettend hot, kan je zeggen. Iedereen wil haar in films hebben. Maar ze heeft al dit al vanaf het begin eigenlijk al wat kritiek over zich heen moeten verdragen. Dan was het weer haar stem die niet goed was. Het is nu wel, ze bewerken het een beetje, waardoor het minder, ja, rauwig klinkt als in het begin. Maar goed, de kritiek op de rol van Janhvi Kapoor in de film Paddy reikt verder dan haar acteerprestaties en heeft ook een breder debat op gang gebracht over de manier waarop vrouwelijke personages in commerciële films worden neergezet. Veel kijkers vinden dat Aichiyama te weinig inbreng en belang heeft en meer functioneert als zeg maar glamoureuze liefdesinteresse dan een volledig uitgewerkte personage. En dat komt wel vaker voor, dat de jongelingen, ja, ze worden dan wel veel gevraagd, maar ze hebben niet veel inbreng in de film. En dat gebeurt bij Janhvi maar al te vaak, zegt men. De discussie benadrukt ook nog de bezorgdheid over de mannelijke blik, waarop vrouwelijke personages dus vaak meer worden gewaardeerd om hun uiterlijk dan om hun individualiteit en invloed op het verhaal. Hun karakterrol in de film dus. Het is meer de mannelijke hoofdrolspeler die dus alle aandacht krijgt, die dus ook goed wordt neergezet en de vrouw alleen maar komt als ja, mooi wezen en een liedje zingen en dat is het dus. Vroeger was het ook al het geval hoor. En dat werd naarmate anders. Maar nu we in deze moderne tijd leven, dan verwacht je toch wel veel meer. Kijk maar naar Kangana Ranaut. Die neemt geen genoegen met kleine rolletjes. Oh nee. En Vidya Balan al helemaal niet. Die is vaak de kern waar het allemaal om draait. En Janhvi heeft dat allemaal nog niet gevonden, vindt men. Voor critici gaat het dus niet zozeer om het feit dat Janhvi de rol heeft aangenomen, maar meer om de vraag waarom grote films vrouwen nog steeds secundaire rollen geven in verhalen die draaien om de mannelijke helden. Het debat rond Paddy weerspiegelt een groeiende vraag naar sterkere vrouwelijke personages naast commercieel succes. En dat wil je natuurlijk ook voor haar, dat het beter moet gaan.

Chicory Chicory was dat uit de film Paddy van Mohit Chauhan. Oké, we weten al dat Don Drie er aan zit te komen, maar er is nu een conflict ontstaan rond de Don Drie tussen de acteurs Ranveer Singh en Farhaan Akhter. En dat is behoorlijk uitgegroeid tot een veel bredere discussie over de werkcultuur in de filmindustrie. Terwijl de Producers Guild of India onlangs haar bezorgdheid uitte over acteurs die op het laatste moment uit projecten stappen, heeft Ranveer Shore zich nu in de discussie gemengd met een tegenargument. Ranveer Shore dus, die richtte de schijnwerpers op de producenten en vroeg zich af wat er eigenlijk gebeurt als projecten plotseling worden opgeschort of geannuleerd, vaak zonder dat er wordt gesproken over vergoeding voor de acteurs en de crewleden die door het besluit worden getroffen als plotseling iets dreigt te gaan stoppen. Nou, en dat conflict was dus eigenlijk van, zeg maar, Ranveer Singh en Farhaan. Want het was dus zo dat Ranveer Singh dus de slechterik erin zou spelen. Maar hij wilde bepaalde dingen, want je weet, hij is nu een van de beste op dit moment. De best betaalde acteurs van dit moment. En hij eist dan natuurlijk ook dat hij inbreng heeft in bepaalde stukken van de film. En Farhaan die zit ook erin en die vindt eigenlijk ook wel van, nou ja, je moet het gewoon maar nemen zoals het op je afkomt en er het beste van maken. Maar ja, dat is nog ook weer de moeilijkheid om dat te doen. En hij zegt van, gelukkig kunnen we nog wel door één deur. We hebben geen ruzie met elkaar. Maar we zijn het alleen maar over bepaalde dingen wat het werk betreft even niet eens met elkaar. Dus moeten ze nog een gulden middenweg gaan zoeken om te kijken wat het allemaal zal worden en hoe ze dat gaan bewerkstelligen. En dan zoek ik even weer waar mijn liedje gebleven is. Nou, dan ga ik maar naar deze toe, want dit is ook een van de mooie songs in de film. In een van de Dawn movies.

Sunny Chauhan was er met deze versie van Je Mera Dilla. Chabosley had hem in de tijd ook wel gezongen uit Don, niet waar? Maar goed, dan heb ik nog een kleinigheidje over de acteur, zijn bodyguard. En dat is dus Ram Charan, zijn bodyguard. Ram Charan speelt in de movie Paddy, samen met Janhvi ook. En hij speelt ook in de film Acharya, in RRR, in heel wat films is hij dus te zien. Hindi movies, hij is van Zuid-India en daar is hij een huge guy, kan je zeggen. En hij moet dus overal ook gaan met een bodyguard, één of twee. En één van de bodyguards die moet nu zelf eigenlijk een bodyguard inhuren, want de journalisten, de media, die zit nu hem te filmen in plaats van, hoe heet die vent, Ram Charan. Die is dus nu echt wel op hem afgegaan om hem dus iedere keer weer te filmen, want hij oogt heel groot en hij ziet er zo robuust uit en hij ziet eruit als een acteur, kan je bijna zeggen. En je zou bijna zeggen van, nou, hij moet dus ook maar een bodyguard gaan aanschaffen, want men wil alleen hem nu op de gevoelige plaat zetten. Nou, RRR, wat deze prachtige song.

0: Ja, Leila zet hier een poppetje voor me. Van dansende poppetje. En die schudt ook aardig mee. Dankjewel voor je appje, Leila. Een fijne dag ook aan jou toegewenst. Rachid uit Amsterdam. En ook maar Bia Vinoot wens ik een hele mooie dag toe. Oké, Paris en Gerda, moet je luisteren ook altijd mee naar Rojala Radio, hè? Dus bij deze ook voor jullie een nice day. Even kijken wat ik allemaal nog meer heb aan appjes. Nou, laat ik even gaan naar de film Mascara. Ik heb het niet over mascara. Maar een mascara met daarin Verang Reina. En wie is dat meisje die ook daarin speelt, is voor mij een nieuweling die erin zit. In elk geval, Imtiaz Ali heeft een geweldig liedje geschreven. Mijn wapens Aunga voor de film Mascara. En Vedang Reina heeft hem gezongen. En dat was dus toch wel even kijken. Nilanjani. Ja, zij heeft het dus gezongen. En ze praten hier zelf ook eventjes dialoog erbij.
1: Queen Victoria की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी मालिका तिल फरेब.

0: tekort. Had eventjes wat langer gemogen, maar dat was dus mijn wapens. Aunga van Diljit Dosanjh heeft ook meegewerkt eraan, want hij heeft Vedang, tenminste de credit gegeven om het zelf te zingen. En deze acteur is veelzijdig, hij kan het ook inderdaad. Hij heeft geweldig gezongen, hè? Er is nog een liedje uit deze nieuwe film Mascara met de muziek van Ir Rahman.
1: Ladki ko rakhna, jise 78 years se dekha tak nahi hai.

0: Dampers ook!
1: Dan is ook een van zo'n leek in mijn vier wapens Aungi. En dat is morgen al, ben ik er alweer om u ook weer aangenaam bezig te houden. Blijf dus gewoon afgestemd op het Jala Radio 24/7 at your service. Zometeen krijg je ook weer wat leuke songs, zie ik staan erin. Dus je blijft gewoon afgestemd op de best radio station in town. En ga je zometeen in het verkeer deelnemen. Dan zeg ik rij voorzichtig. Files zijn nu al wat minder geworden. Dus je bent zo op je werk als je wat later begint. Ik wens je een hele fijne dag toe en heet je morgen wederom welkom. Om 6:30 ben ik er. Graag tot dan. Signing off voor Jala Radio. RJ, Shubdinek, Mubarak Din. Namaskar, Allah Hafiz, Gate, Gungunate, Aur Muskurate, Rehna.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaaij op Ujala Radio. Vandra Vermaaij, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shah die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Mark Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag voort. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken cruciaal zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen kinderen vaker en langer buiten laten spelen. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. Het gaat om een projectiel van 500 pond. Die werd afgelopen december al ontdekt tijdens werkzaamheden onder het stationsplein. Om de operatie veilig te laten verlopen moest een groot deel van de Eindhovense binnenstad tijdelijk worden afgezet. Bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen. Vooral op het eiland Mindanao is de ravage groot en zijn verschillende gebouwen ingestort. Na de hoofdbeving van 7,8 volgden zeker 16 naschokken met uitschieters tot een kracht van 6,7. In meerdere landen, waaronder Japan en Indonesië, is een tsunami-waarschuwing afgegeven. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindoestaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisover Uitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisover Uitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits stelt vandaag gelukkig verrassend weinig voor. Momenteel staat er zo'n 60 kilometer file nog. Op de A6 Emmeloord-Muiden, de langste file van het land. Ongeveer een kwartier tussen Lelystad Noord en Almere Oostvaarders. Het komt door een eerder ongeluk, de weg is weer helemaal vrij. En verder alleen maar files van ongeveer 5 minuten, niet langer dan 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Ujala's Sona Chireya. Chireya. Chireya. Chireya. Chireya.

0: Udělás Sona Čireja.
1: Udjala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Udjala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are just perfect.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

0: से
1: यू आर
2: Ujala Radio Headlines.
3: De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat vandaag de tweede week in van de verhoren. Als eerste verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam-Abbing voor de commissie. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. In Eindhoven is vannacht een Britse vliegtuigbom opgegraven. En bij een aardbeving in de Filipijnen zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

सजना सजना ओ सजना।

0: live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden golven van 1,5 meter waargenomen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook gezien en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. Waar de dieren vandaan komen en hoe lang ze in het gebied zullen blijven is niet bekend. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit doordat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en langer buiten laten spelen. En de inzet van speciaal getrainde BOA's om gesis en seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd, dat meldt het AD. Sinds 1 juli 2024 is het wettelijk strafbaar om iemand indringend seksueel te benaderen met opmerkingen, gebaren of geluiden. Dit is een maatregel om vrouwen op straat beter te beschermen. Het weer nog. De nieuwe week zal wisselvallig gaan verlopen. Het is ook vrij koud voor de tijd van het jaar. Vandaag is het nog 19 tot 22 graden, maar wel met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag kans op stevige buien met onweer.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorgaat hi hai. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ujana's Sona Chireya.

0: Ujala's Sona Chiraiya. Chiraiya. Chiraiya. Chiraiya.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Er vielen zeker 15 doden en 129 gewonden. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen 1 of mogelijk 2 dolfijnen gespot. Steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. En de inzet om speciaal getrainde BOA's om seksuele straatintimidatie aan te pakken heeft nauwelijks effect gehad. Een 2-jarige proef in 7 grote gemeenten heeft uiteindelijk 6 boetes opgeleverd.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De nieuwe week verloopt wisselvallig en het is vrij koud voor deze tijd van het jaar. Vandaag wordt het zo'n 19 tot 22 graden met toenemende bewolking. En aan het eind van de middag vallen stevige buien met ook kans op onweer. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
1: You are just perfect.

0: de nieuwe video- en audio-podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Mujala Table op Mujala Radio en via de sociale media van Mujala. De Mujala Table, where captains share their journey.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो, तू जाने है तो
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
2: You are. Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Pashinyan zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. De Israëlische legerradio verwacht dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. In de Waddenzee voor de kust van Lauwersoog zijn de afgelopen dagen één of mogelijk twee dolfijnen gespot. De dieren zouden meerdere keren op beeld zijn vastgelegd. Vrijwilligers van SOS Dolfijn hebben de dieren zelf ook waargenomen en maken zich vooralsnog geen zorgen. Zij gaan ervan uit dat de dolfijnen zich prima kunnen redden. En steeds meer kinderen zijn bijziend, waardoor ze op de basisschool al een bril nodig hebben. Volgens oogartsen komt dit omdat kinderen minder buiten spelen. Omdat daglicht en in de verte kijken belangrijk zijn voor een gezonde oogontwikkeling, hopen artsen dat scholen de kinderen vaker en ook langer buiten laten spelen. Het weer tenslotte. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
4: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
5: Remember masoom the bekhabar.
4: अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाज़ें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाज़ें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een autobrand viel op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Bij Weert Noord is één rijstrook dicht. Vanaf Kelpen-Oler een file van 20 minuten en 6 kilometer. Verder is het druk aan de Duitse grenscontrole op de A12 komende vanuit Arnhem. Ongeveer 3 kilometer en 15 minuten vanaf Zevenaar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala radio, I love you.
3: Ujala's Sona Chireya. Chireya. Chireya. Chireya. Chireya.

बेमिसाल गीत, खूबसूरत गाना, हम नवा मेरे तू है तो मेरी सांस चले ja, de prachtige mooie versie van Jubin Nautiaal, een heerlijke live versie en Ghana dat recht uit het hart komt. Ja, het is een live uitvoering en het geeft het liedje toch wel een beetje extra emotie, waardoor elke regel ja, een beetje extra binnenkomt. Het gaat over het gemis van iemand die ooit een belangrijk deel van je leven was, maar ook de herinneringen die altijd blijven bestaan. Ja, sommige mensen verlaten je leven, maar ze verlaten nooit je hart. En ja, misschien, heel misschien, is dat ook de kracht van de muziek. Want ja, een liedje kan verdriet raken, maar tegelijkertijd ook warmte geven. Dus ja, koester de mooie herinneringen en kijk vooruit naar nieuwe momenten. En onthoud ook vooral, elke nieuwe dag biedt ook weer ruimte voor iets moois.

En dat was de prachtige mooie Ghana Hamne Wamere. De live versie van Jubin Nautial. Ja, het is een nieuwe dag, een nieuwe kans en weer heel veel mogelijkheden die deze dag vandaag te bieden heeft. Ja, of je nu onderweg bent naar je werk, thuis aan de koffie zit of al volop bezig bent. In ieder geval fijn dat je erbij bent vandaag hier bij Ujala Radio Orwobi Amit Jairamkezat. En ik geef je vooral mee een glimlach. Zet hem op vandaag, hè. Een glimlach kost niets, maar kan iemands hele dag veel mooier maken. Helemaal perfect. Dus ja, wat je ook gaat doen, zet in ieder geval die glimlach op en draai het volume een tikje harder en laat de Ghana je volop energie geven vandaag. Ja, ik ben er, jij bent er. En samen zorgen we voor gezelligheid, de mooiste verhalen en natuurlijk ook de beste Ghana op je favoriete radio.

Ja, echt geluk zit niet in wat je bezit, maar in wie je aan je zijde hebt. En dat hoor je ook terug in deze prachtige mooie zin. Arginico Kiancha hier. Ja, wat heb je nog meer nodig om gelukkig te leven? Ja, Tumile Dilkele, een van die zeldzame liedjes die al na de eerste noten ja, een fantastische glimlach op je gezicht tovert. Ja, het nummer draait om een eenvoudige, maar ja, ook een krachtige gedachte. Als je de juiste persoon in je leven hebt gevonden, ja, dan voelt alles completer en veel, maar dan ook veel mooier. Ja, een mooie herinnering dat de grootste rijkdom vaak niet in dingen zit, maar in liefde. En niet alleen liefde, ook in vriendschap en de mensen die kleur geven aan je leven. Ja, en zo is Ujala ook jouw beste vriend die kleur brengt in jouw leven. Geniet van deze mooie dag, koester de mooie momenten en blijf luisteren voor nog meer heerlijke Ghana die recht uit ons hart komt. Ismar uit de film Ik Kies, de stem van Aziz Kaur samen met Vishal Mishra on the vocals. Organica naam heet Sajida.

Ja, film kan naam he Ik kies. Organa kan naam he Sajda. Een heerlijke gana dat laat horen. Hoe liefde soms voelt als een overgave. Ja, en Sajda. Letterlijk betekent het een buiging of een eerbetoon. En ja, dit liedje staat dan ook symbool voor een liefde die zo diep gaat dat je hart er volledig voor wordt opengesteld. Ja, en die stemmen. De prachtige mooie vocals van Vishal Mishra en Aziz Kaur geven dit nummer toch wel een warme sfeer. Ja, ware liefde gaat niet over iemand veranderen, maar over iemand waarderen zoals die persoon is. Ja, een Ghana vol gevoel. Dat was deze uit de film Ik kies. Ghana Kanam Raha Sajda. Ja, elke dag wordt een stukje mooier met heerlijke Ghana. Een glimlach en ook een positieve gedachte. Dus ja, zet je schouders naar achteren. Breng je hoofd omhoog. En geniet van dit prachtige mooie moment hier bij Ujala Radio. Ja, de soundtrack van jouw dag, je hoort het vandaag hier aan Dunya Kamajur, Hindustani Hit Radio. En ja, vergeet niet, een goede dag begint niet met perfectie, maar met de keuze om er iets moois van te maken.

मैं जब भी जवां तेरे नाम मांग खुदा दे ja, jij bent alles wat ik wens en ik blijf bidden dat jij in mijn leven blijft. Een heerlijke Punjabi flavor. Een flavor die draait om pure toewijding. Om liefde en de wens om altijd verbonden te blijven met degene die jou dierbaar is. Ja, wanneer iemand een plek in je hart krijgt, ja, dan wordt elke wens eigenlijk maar één wens. Ja, en dat is misschien ook wel de kracht van echte liefde en vriendschap. Niet hoeveel je hebt, maar wie je hebt om je mooiste en moeilijkste momenten mee te delen. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana, je hoort ze vandaag. Lach, geniet en zet het volume een klein beetje harder. Want dan ga je gegarandeerd nog meer genieten. Ik zie heerlijke Ghana, de beste Ghana, hier op Ujala.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. Het is vrij warm voor de tijd van het jaar met temperaturen die oplopen tot zo'n 20 tot 21 graden. In het oosten en zuidoosten lokaal nog iets hoger. Later op de dag trekken er buien richting het oosten van het land. En de komende dagen blijft het wisselvallig met een afwisseling van zon en wat buien. Het wordt dan een stukje koeler, 16 tot 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: sorry. Zo, we hebben alweer heel wat vragen om op hem af te vuren. Op Ujala's politiek-economisch analist Robby Mukka, hartelijk welkom.
1: Dankjewel RJ, goedemorgen, namaskar iedereen.
0: Nou Robby, we gaan maar gelijk van start met, het is vandaag 7 juni en we weten allemaal dat het 37 jaar is van de SLM-ramp. Maar misschien dat je strakjes daar het een en ander over kunt zeggen. Maar we hebben voor nu eerst eventjes over de procureur-generaal. Die is formeel geïnformeerd of in kennis gesteld van de beschuldigingsstelling waarbij 3 voormalige politieke ambtsdragers betrokken zijn. In hoeverre heeft de procureur-generaal nog enige zeggenschap?
1: Ja, ze heeft sowieso zeggenschap, heel veel. Kijk, ik had het vorige keer erover, hè, die wet welke behandeld is voor die 3 politieke ambtsdragers, dus Brontosso Mohardjo en Riyad Noor Mohammed en Gilmer Hoefdraad. Dat is eigenlijk een koloniale wet. Het is iets van oud-grondwet van Nederland. En die wet, het heet wet WIPA, in staat van beschuldiging, stelling, politieke ambtdragers, moet langs Nationale Assemblée gaan. Kijk, als het een normale burger is die het doet, dan hoeft de Nationale Assemblée dat niet te behandelen, deze wet niet te behandelen. Maar dit is gewoon oponthoud, politieke oponthoud. Dus het is nodig voor de procureur-generaal om de wettelijke procedure, dus de grondwettelijke procedure, te volgen. Maar ze heeft zeggenschap en eigenlijk is ze als winnaar uit de bus gekomen. Want stel dat de coalitie had gezegd, dus coalitie met NDP en Percaya Luhur en NPS, van nee, we stemmen tegen. Dus dat betekent dat je niet verder kon gaan en dan zou bijvoorbeeld een Brontosso Mohardjo of Hoefdraad nooit verder vervolgd kunnen worden. Dus ze heeft zeggenschap. Gelukkig is de Nationale Assemblée wijs geweest en gelukkig was er jugu-jugu in de coalitie, want de NDP wilde anders stemmen. AB Jones bijvoorbeeld heeft het verslag niet eens ondertekend. Sommige mensen hebben tegengestemd, sommige mensen zijn weggelopen van de zaal, maar vooral VHP, NPS, ABOP, BEP hadden de meerderheid. Dus het is ook een beetje kentering daar. Dus ze heeft zeggenschap, het gaat door. En het parlement heeft een brief al opgesteld, zoals je zelf zegt, richting het Openbaar Ministerie. Dat heeft Ashwin Adin gedaan als assembleevoorzitter. En die kennisgeving is voor 2:00 middags afgelopen vrijdag gestuurd naar het OM. En dat betekent dat OM nu een officiële mededeling heeft gekregen dat de volgende fase van die procedure ingezet kan worden. En dat betekent van dat je over kan gaan tot het instellen van het onderzoek, het vaststellen van schuld, de beoordeling van de feiten en de eventuele strafrechtelijke aansprakelijkheid bij de rechter. Dus rechtszaak gaat door. Lang leven de rechtsstaat Suriname. Het is weer een beproeving geweest. Maar eigenlijk moet iedereen van Suriname weten dat deze wet WIPA eigenlijk gewoon in de prullenbak moet. Want als die kleine man die een gasbom heeft gestolen aangehouden wordt en geen DNA, waarom moet de ex-minister? Je oppers hem een chorikari, ja niet je chorikari. Iedereen moet gelijk zijn voor wet en recht.
0: In principe wel. In principe moet dat inderdaad ook zo zijn. Maar goed, andere zaken nu, zoals brandstof, dat kost de overheid zo'n 300 miljoen per maand. Een fors bedrag is dat dus. Maar er komen ook steeds meer nieuwe auto's bij. En we weten dat in Suriname geregeld de stroom uitvalt. Want dan rijdt er iemand weer tegen een mast aan. Daar heeft de omgeving dan weer geen stroom. Hoe zullen de mensen dan doen, waarbij ook in Suriname dus nu de elektrische auto's wordt geïntroduceerd, als de onderbrekingen zo vaak voorkomen?
1: Ja, laat me met het laatste beginnen. Die elektrische auto's zijn er, maar op verschillende plekken in Paramaribo hebben ze van die elektrische meters gezet, wat je kan opladen. En die worden dan bediend weer met generatoren. Dus je hebt op verschillende plekken en er gaan nog meer van die plekken komen. Dus ze gaan een beetje op een groene manier rijden en minder gebruik maken van benzine. Maar dat is dieren. Het heeft lang in Nederland geduurd alvorens je dat kreeg. En de overige landen gaat het ook allemaal goed geïmplementeerd worden. Maar de olieprijzen in Suriname, daar heb je groot gelijk in. Een liter benzine, zeg maar, kost 53 SRD, 27. En in euro is dat 1 euro zoveel. Let er wel op. Internationale marktprijzen zijn veel hoger. Diesel is 48 SRD. Dat is ongeveer 1 euro. Dus zegt de president van Suriname, Jennifer Simons, daadwerkelijk van luister, wat wij nu doen is dat wij 300 miljoen SRD eigenlijk subsidiëren. Dus brandstofprijs kost de overheid maandelijks 300 miljoen en ze zetten dat als compensatie, want anders gaan die consumenten die prijzen, los van dat ze niet kunnen betalen, ze zullen dus ook dat merken in prijzen van goederen en diensten. Want als je diesel niet vooral gaat subsidiëren, dan gaat vervoer van brood ook toenemen, dan gaat de productie van Fernandes producten ook toenemen, dat is frisdranken en brood. Maar alles wordt dan duurder, want ook een bedrijf als meelfabriek De Molen bijvoorbeeld, die blom maakt als vervanging van brood, zo'n pisangbanauwe waar mensen roti maken en alle meelproducten maken, dat gaat ook duurder worden. Dus de vraag is van, hoe ga je dat subsidiëren richting industrie, hoe ga je dat subsidiëren richting consument? Vooralsnog 300 miljoen. Maar de vraag is, hoe lang is dat vol te houden? Want wereld met oorlogbaar, internationale conflicten, we weten precies wat er gebeurt op de energiemarkt. Ook in Nederland is het steeds duurder en duurder wat het wordt. Kortom, zij geeft aan, Jennifer Simons samen met de minister van Financiën, we subsidiëren. Maar RJ, dat is eigenlijk niet het punt. Het punt is, en Simon moet eerlijk zijn, want ik heb ook die persconferentie beluisterd. En ze moet ook eerlijk zijn in het verhaal, in het vertellen van het verhaal. Kijk, Santokhi deed het ook, maar die had een economisch plan. En die zei van, ik subsidieer deze maand, maar over 4 maanden doe ik het niet meer, want ik werk met IMF. En die had duidelijk gezegd, die maatregelen gaan pijn doen, dus ik ga over naar Monikarta. Dus wat Simons verkeerd doet, je moet nooit een object subsidiëren. Je moet een subject subsidiëren. Stoppen met objectsubsidie gaat moeilijk, dat snap ik ook wel, maar je doet het nu niet. Maar je moet dus de consument subsidiëren. Dus je moet voor die hele markt, want rijke mensen krijgen ook een goedkope benzine en arme mensen ook. En dus het verhaal is stoppen met objectsubsidie en gaan naar subjectsubsidie. Dus er is een nieuwe begroting in de maak in Suriname. En ik denk dat 15 juni aanstaande, volgende week, zullen ze beginnen waarschijnlijk met die begrotingsbehandeling. Het is nog niet officieel. En die nieuwe begroting gaat uit van een uitgavenstijging van 16 miljard SRD en een tekort van 51% van de BBP. Dus kijk wat er gebeurt. Dus weer 15 miljard extra uitgaven. Maar er wordt niet aangetoond in die nota van wijziging. Kijk, ze man pijs wat verdienen. Misschien een volgende keer meer, maar de totale uitgaven van Suriname gaan dan naar 61 miljard SRD en de ontvangsten naar 54 miljard, een tekort van 3,5% van BBP. En wederom oproep aan Suriname, aan die economen, luister jullie een beetje naar de Vereniging van Economisten, ga je begroting op orde maken, want een toename van dat bedrag wat ik heb genoemd, 16 miljard, is ongeveer 26,8%. Dat wil zeggen, het leven kan weer duurder worden. Dus ze wachten op geld van staatsolie en dan zullen we verder zien. Maar voor nu is het niet mooi dat zoveel gesubsidieerd wordt en we dus geen subjectsubsidie hebben met objectsubsidie.
0: Goed, dan iets heel anders. We hebben daar net immigratiedag gehad, Hindoestaanse immigratiedag gehad, 153 jaar. Hoe is het in Suriname gevierd?
1: Ja, geweldig, geweldig. Heel mooi gevierd, zoals ze altijd doen. En Suriname leeft op de een of andere manier Baba en Mai en cultuur veel meer dan in Holland. Laat me iedereen feliciteren met 153 jaar Parwasi Divas. Parwasi Divas, zeggen ze allemaal. Kijk, je kan erbij stilstaan door bijvoorbeeld naar het immigratiemonument te gaan aan de Kleine Combiweg. Dat hebben ze ook in Suriname gedaan. Ze zijn op verschillende plaatsen, hebben ze culturele manifestaties gehouden. Chris Ramkelauen heeft gezongen. Ons liedje, het You Are liedje, Aisule Morkahania, hebben ze met AI ook gemaakt. Allerlei dingen. Kinderen hebben dat ook gezongen. Saman Yatka Rigaki, Baba en Mai naar Suriname zijn gegaan om dat te doen. Dus verschillende buurtverenigingen, organisaties, sportcentra, noem maar op, hebben dus aandacht daaraan besteed. Maar Suriname met vooral Kleine Combiweg naast het kabinet van de president. Wahapeba Immigratiemonument en Baba en Mai, voor de luisteraars, ook voor de kinderen, betekent vader en moeder. Hoe kan het anders? Het is een standbeeld opgericht ter herinnering aan de komst van de eerste Hindoestaanse immigranten naar Suriname. Beeld is 25.000 kilo massief aluminium. Het is dus iets waarbij het vroeger bekend stond, bijna wil ik het woord niet gebruiken, maar zo staat het in de geschiedenisboeken, willen als een coulis depot. Coulis moeten we nooit gebruiken, mm-hmm. maar ik noem het zo omdat op intranet of internet en in boeken dat zo staat, afkeurenswaardig. Maar het is dus een depot. Het is een standbeeld ontworpen door Krishna Prasad Khedu en het is in aluminium gegoten. Nogmaals, je zei het mooi, het is 153 jaar Hindoestaanse immigratie en onze eerste contractarbeiders kwamen uit Calcutta, RJ. En hier in Den Haag hebben ze ook een Baba en Mai beeld daarbij, het Gandhi-project. Ik heb begrepen dat Rotterdam het ook wil doen. Mensen in Rotterdam, vooral Hindoestanen in Rotterdam, bundelen zich. En die willen ook ergens in Rotterdam zo met een beeld komen, een Baba en Mai beeld. Ik hoop dat Utrecht het ook doet. Ik weet niet van of Amsterdam, weet jij zo, RJ, uit het hoofd of Amsterdam een monument heeft voor Baba en Mai? Of iets
0: met nee, voor Baba en Mai nee. niet. Nee, wel voor nee. de slavernij. Want dat is ook strakjes en dan gaan ze weer allerlei dingen daar zo houden. En ja, van alles en nog wat. Dus dat is voor de Surinamers over het algemeen.
1: Klopt, die van slavernij kennen. Ja. Maar het zou goed zijn dat Hindoestaanse organisaties, Surinaamse organisaties ook komen met, al is het een gedenkplaat, in Amsterdam en Utrecht, zeker de grote steden. Op die manier kunnen we onze contractarbeiders, kantrakische manbolle, waarderen. En soms kan het simpel zijn in een tehuis met een lota, een beker en een thali, een koperen eetschaal. En je kan dus daarbij ook op die manier gedenken. Dus dit jaar is het wederom groot gevierd. En ik meen te weten dat ook in Den Haag straks er wandellopen zijn en sportbijeenkomsten, wagaira, wagaira. Dus nogmaals, alle stichtingen Hindoestaanse immigratie, Kali Suriname, Kena Yadkarie, die Holland meer Yadkarie, want het is ook iets dat te maken heeft met citaten van Mahatma Gandhi en zorg ervoor van dat het beeld of het minimaal een bord geplaatst wordt, want er wordt altijd aangegeven van dat 153 jaar een keertje natuurlijk steeds meer aandacht gaat krijgen, want laat het ook zo zijn van als slavernij zoveel aandacht krijgt, dan kunnen we best wel als organisaties iets op dit stuk gaan doen. Dus alle mensen die luisteren, Yadkarie, een shoep parwasi die was, en bedenk dat ook op een actieve manier.
0: Maar Hindoestanen zijn wat dat betreft een beetje stiller, ze uiten zich niet zodanig als de anderen. Dus ook de Javaan en de Chinezen zijn allemaal wat rustiger, komen niet zodanig voor zichzelf op. Hè? Dus ik weet niet als dat echt wel leeft hier in Nederland, om dat ook te gaan doen hier.
1: Ja, omdat dat heeft ook te maken met dat de slavernijmensen, zeg maar de slachtoffers, de stichtingen, de mensen, veel meer tramalang maken, veel meer klachten indienen, veel meer gesprekken voeren met de Tweede Kamer. Dus je hebt goed gezegd. Daardoor krijgen ze veel meer subsidie en aandacht, allerlei dingen. Kijk, de Nederlandse bank, een bank gevestigd in Amsterdam, dichtbij Dappermarkt, heeft ook 10 miljoen ter beschikking gesteld voor excuses aanbieden aan Suriname. Dus natuurlijk zal dat veel meer leven, maar nogmaals, slavernij, afschaffing slavernij is 1863. Dat van Parwasi Divas immigratie is 1873, 10 jaren verder. Maar we kunnen het ook op een bescheiden manier doen. Ik weet dat Stichting ICTA in Den Haag het doen, maar ik heb begrepen dat Rotterdam het doen. Misschien dat Rotterdam kan starten. Ik ben bereid om adviezen te geven om te helpen vanuit afstand. Maar alle Rotterdammers, als u ook vandaag naar UR luistert of morgen naar de uitzending en ook Amsterdammers, wat ga je dat noemen, maar op Yadkarie, laat ons gezamenlijk de krachten bundelen en Baba en Mai op een manier gaan herdenken zoals het mooier, dus zodat het mooier geëtaleerd wordt.
0: Robbie, nou, ik heb nog veel meer vragen voor je, want ook over die vliegramp hadden we graag willen praten. Of over die man die overleden is met 82 cocaïnebolletjes in zijn lichaam. Over voor alles en nog wat valt er heel veel te vertellen. Dus volgende week dan weer verder gaan? Ja, toch?
1: Zeker hoor, geen enkel probleem. Maar nogmaals, je hebt het goed gezegd, SLM ramp 1989. Dus dat kunnen we ook blijven herdenken. Maar het is goed om stil te staan bij Baba en Mai als gedenkmoment vandaag, omdat het 7 juni is. Dan doen we SLM ramp een andere keer. En bolletjeslikkers, ach, daar kan ik elke week erover vertellen. Want her hapta bolletjeslikkers, AWH, noem maar op. En dat is dus iets dat constant gebeurt. Maar voor dit moment zijn er drie mooie vragen, RJ. En Jabdelik Doeser, Baba en Mai gedenkplaat naar heen. Dan ben jij Mai en ik ben Baba en dan gaan we die mensen blijven servicen.
0: We gaan ze blijven servicen, inderdaad. Ik wil je weer heel, heel hartelijk danken. Een fijne zondag verder toewensen en graag tot volgende week. Rabbi Makka.
1: Dankjewel, RJ. Oh, nogmaals, voor iedereen die luistert en altijd complimenten geeft aan RJ. Aisulne morka haniam aya Surinam. Alle granny aan jou. Laat ons dit blijven onderhouden. Mooi serie, een fijne zondag toegewenst. Ram ram, namaste, assalamu alaikum. Goedemorgen, brasa. Een fijne 7 juni toegewenst.
0: Dankjewel.

0: Ruud Odin. Subha or Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: We staan 14.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Batwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week van de verhoren. Allereerst verschijnen Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, en topambtenaar Mark Roskam Abbing voor de commissie. Bruls schoof destijds regelmatig aan bij het Catshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zelf wordt aanstaande vrijdag verhoord. De huidige premier van Armenië, Pashinyan, heeft de parlementsverkiezingen gewonnen. Hij zet in op een betere relatie met de Europese Unie, maar de oppositie pleit juist voor sterkere banden met Rusland. Hoewel een daadwerkelijk EU-lidmaatschap nog ver weg is, richt het land zich voor de korte termijn op het realiseren van visumvrij reizen naar Europa. Een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 129 gewonden. De aardbeving leidde ook tot een tsunami-alarm, maar dat is enkele uren later opgeheven. Uiteindelijk werden de golven van bijna 1,5 meter waargenomen. De Israëlische legerradio meldt dat de militaire operaties tegen Iran nog meerdere dagen in beslag zullen nemen. Volgens een verslaggever van de zender treft de krijgsmacht voorbereidingen voor een grootschalige mobilisatie van de reserves, waarbij naar verwachting diverse reservebataljons zullen worden opgeroepen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaardberichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: you are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A15 vanaf de Maasvlakte naar Rotterdam. Voor de Thomassen Tunnel 2 kilometer en ongeveer 10 minuten extra. Er is een ongeluk gebeurd en er zijn 2 rijstroken dicht. Verder ook file voor de Duitse grenscontrole op de A12. Vanuit Arnhem een file van ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are Amesha.
3: Ujanas Sona Chiria.

ये है उजाला कॉफी एंड चाय मेदक शो, यहां से शुरू किया जा रहा है। सुनो वालों, खुई मेदक उजाला कॉफी चाय मेदक शो। Het is vandaag maandag 8 juni, Aart Tariq Jun ka programma aap sun rahe hain. Main hoon Lloyd Mahabir en zometeen doet mee Anand Chandrika Singh. Aur sun walo, hum ek hedum aap se bedaan wel hain. Wij brengen een stelling in het programma Koffie en Chai op onze Facebookpagina. Facebookpagina Hege Aaska Stelling. Koffie en Chai stelling van de week. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantische sausje. Nou, dan mag je gaan stemmen. En je hebt keuzes of 4. Dus ga naar onze Facebookpagina van Ujala. En stem op wat jij denkt wat bij deze stelling past. Dus... Doe jaldi ker. Laat het ons weten en we maken bekend in het programma Coffee Chai Middag Show mee. Wat jij of wat jullie erover denken. Dus ask je stelling in Hega. Coffee Chai stelling van week. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantisch sausje. Ik ga wat toezoenen, toch? Sajna hè. Dus ik moet me klaarmaken. Ik moet verzorgen eruit zien. Wagera. Voor mijn sajna. Dus sajna hè, sajna klier.

Economen verwachten gematigde groei van de Nederlandse economie, terwijl hogere energieprijzen en internationale spanningen voor onzekerheid zorgen. De aandacht blijft uitgaan naar de betaalbaarheid van wonen, energie en dagelijkse boodschappen. De voorbereidingen op het WK 2026 zorgen voor gloeiende belangstelling rond Oranje. Zometeen in Ujala's Coffee Chai Champions. Oranje Champions. Financiële markten kijken deze week gespannen uit naar een belangrijke rentebesluiten van centrale banken, waarom de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank waarschuwt banken voor nieuwe cyberrisico's door de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie. In Brussel start deze week de digitale Ocean Week, waar AI, klimaat en technologie samenkomen. Nou ja, denk je toch? AI, hamlokik gaat in. Mooi kamkerika, als je het goed gebruikt. Wereldwijd groeit de discussie over hoe AI veilig en verantwoord kan worden ingezet in economie en samenleving. Wat opvalt vandaag? Het heer AI kebare mehege. Namaskar, goedemiddag Nederland. Welkom bij een nieuwe editie van Ujala's Midday Coffee Chai. Het is maandag, een nieuwe week vol nieuwe kansen, nieuwe verhalen en natuurlijk het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Van economische ontwikkelingen dichtbij huis tot snelle opmars van kunstmatige intelligentie wereldwijd. Pak je koffie of chai of water erbij. Mijn hoeloid maar weer. Ujala's Coffee Chai Middagshow. En een speciale groet aan mevrouw Leiloen Jahangir in Den Haag. Aap programma Kusumte hè? Aap Ujala ke Jabberjust fan hè? Hamari taraf se Ujala Radio ke full tink terusre. Ik shubjaam aap ko hum keh rahe hain. Een hele fijne middag mevrouw Leiloen Jahangir. Jo Den Haag mein sunte hain via DAB+. Welkom in Ujala's Coffee Chai. Aur hum jaane na tu coffee chai bhi sunega toch?

0: Uit de romantische stemming met Bart hier naartoe. Janne toch?
1: Koop, koop, kom leed toe. Kon je me bole luid?
0: Ha?
1: Nator over het, ja?
0: Oh, maar
1: bole luid ke bole bata die, hè?
0: Ha?
1: Ki hum cha chatta ghat suti la bhi.
0: Cha chatta ghat suti hai ga.
1: Hum suchi u kaise ba. Hoe kun je als een cha chatta slapen, luid?
0: Ik weet niet.
1: Hoe slaapt een cha chatta?
0: Zeker tangadiya.
1: Wat bedoel die man?
0: Tangadiya upar karke hatwa bhi tani. Ik weet niet. Je kruipt.
1: Hamna niet, ja. Hamna niet, ja. Hamna chit samjila ma somag chit na. Iwali hamna samjila.
0: Nee, ja.
1: Ki cha chatta ghat adam ya sutal ba. Wat wil je daarmee zeggen?
0: Dus je ligt, waarschijnlijk lig je op je zij. En dan gooi wat er niet opper kerke, had wat niet in die kabel bij elkaar.
1: Ik wil
0: niet.
1: Een tekening zien. Ja. Mag je een foto? Mag je een uitleg? Ik heb chachatta, hoe slaapt een chachatta? Of hoe slaapt een mens als een chachatta?
0: Boy, ja, stuur een WhatsApp-bericht via 020.
1: Misschien bedoelen ze daarmee.
0: Ja, ja.
1: Misschien bedoelen ze daarmee, Lloyd. Kijé, ik de morsu, dus binnen een haid hoewe.
0: Oh, ja.
1: Dat kan, hè?
0: Dat kan ook, ja. Dat kan ook, ja.
1: Dat je heel hard buiten hebt gewerkt, je stinkt helemaal door kaprapra makega.
0: Ja.
1: En toen jaiga soet jaiga daarmee. Ik wil chachatta gehad.
0: Chachatta.
1: Nee, niet, ja. Ik weet niet. Mino sabi, Lloyd. Kijk eens, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja, het is,
1: ja, maar we hebben lekker. Het over die chachatta gehad, hè?
0: We hebben over die chachatta gehad, ja. Door en, Australië mee kunnen matig importeren. Ja, illegaal.
1: Ja, maar plotseling, Ohidinoa.
0: Ha.
1: Kregen we op tv.
0: Ja.
1: De chachatta partij te zien.
0: De chachatta. Het kan gelijk partij.
1: Toen naar Rijlen. Ham Janil toe kan Rijlen. Toen dus zeg Rijlen. Toen toch gehommeld rijden. Mouch kan het rijden.
0: De kakkerlakke partij.
1: Cockroach Janta Party.
0: Hier kan je bij.
1: In India.
0: In India.
1: Cockroach Janta Party. CJP. Ja,
0: CJP.
1: Het is echt een partij.
0: Ja.
1: Het is geen normale politieke partij. Dus
0: nee.
1: Je hebt de BJP.
0: Ha.
1: BJP.
0: Ha.
1: Toch?
0: Ha.
1: Maar je hebt dus nu de CJP.
0: Oh ja, ja.
1: Cockroach Janta Party. Nee, dus dat is de kakkelige partij. Dheran miso chato is op kabat jaiga. Na sunne walo. Het is echt waar. Ina haiga ego joke. India me, dus kabhail ego rechtsakra.
0: Hum log kabhi thoro joke karila.
1: Hum log kabhi na joke karila. Hum log har dam serieus baat karila.
0: We zijn heel erg serieus. Ik wil serieuze radio bij ja, dus ja.
1: Ja, absoluut. Serieuze radio, serieuze radioprogramma. Serieuze radiomakers. Orkalie. Ons hele leven is serieus, Lloyd.
0: Ha, inderdaad.
1: Nee, maar chachatta partij dus. Cockroach. Janta Party. Cockroach Janta Party heb je daar. En hoe is het shuru bhalba? Dus India me ego rechtsaak raha.
0: Ja.
1: De ego upper rechter, na gewoon rechter, thora upper wali rechter.
0: Ha, upper
1: wali. Oker naam is Surya Kant.
0: Surya
1: Kant. Rechterwa ke naam. Rechterwa ke naam, cha Surya Kant.
0: Ja.
1: U bolega van zoon. Sommige werkloze jongeren.
0: Ja.
1: Met valse diploma's. I deswa met herba. En die heeft hij vergeleken met kakkerlakken.
0: Ah.
1: Wat hebben de jongeren vervolgens gedaan, die wel een diploma hebben ook?
0: Ja.
1: Die hebben gezegd van, wat ik kontje wat jij gaat hem, ja, die opperrechter. Wij hebben een diploma, we komen niet aan werk. We moeten eigenlijk naar het buitenland verhuizen, maar niet iedereen kan gaan.
0: Ja.
1: Want als je excellent bent in India, dus door cijfers koop hoog, dan kun je gaan.
0: Ja.
1: Maar al die mensen die gemiddeld zijn, ja, die komen dus niet aan bod.
0: Ja.
1: Dus die jongeren met diploma's, gewoon universiteitsdiploma's, wat doet deze rechter?
0: Ja.
1: Dus die hebben toen gedacht van, weet je wat, toen hem lokke kakkelak bolega, wij beginnen de kakkelakke partij.
0: Nou ja, wij hebben
1: het is een hele...
0: Ja. Okay.
1: Ja, het is een hele beweging geworden dus in India. Tegen jeugdwerkloosheid, corruptie, onderwijssysteem, jonakamaiga, examenfraude. Dus een heleboel dingen komen nu samen daar.
0: Ik vind het mooi. We moeten ze blijven
1: volgen. Het is een hele slimme satirische ding eigenlijk. Leuk.
0: Ja.
1: Opstand. Als je jongeren opstand bolse krijgen. Als kontje ze maar gebruik krijgen humor... Of ze hebben maskers van huisbaar. Dus van iedereen heeft dan zo'n...
0: Ik zie die masker zelf om, hoor.
1: Ai. Maar ja. De jongeren... Dus, maar de boodschap, John Heijga, die is wel eigenlijk serieus, hè? Ja. Ze doen het wel met humor, maar ze voelen zich genegeerd natuurlijk, de jongeren.
0: Ik kan me voorstellen...
1: Door politiek, door onderwijs, door arbeidsmarkt. Dus
0: ja.
1: Goesame, zeg maar.
0: Maar ik kan me voorstellen dat hun aanhang groeit. Ook
1: hun
0: vanwege...
1: aanhang?
0: Ja.
1: Ja, maar goed punt, Lloyd. Dus als je kijkt naar de cijfers op dit moment... Ik heb het eventjes bij me nu.
0: Ja.
1: Even om Kojeline te verdwalen. Instagram, 22,7, dat is 23 miljoen volgers.
0: Dat is toch veel?
1: En daarmee zijn ze online dus op Instagram... Lahamboli online, Lahamboli Instagram, zelfs groter dan de BJP.
0: Zo.
1: Hoe vind je die?
0: Nou ja, dat het is een ware concurrentie voor
1: nou,
0: BGB,
1: dat
0: toch?
1: Is het, dat is het nog lang niet. Dat is het nog lang niet. Maar online zijn ze wel groot,
0: ja,
1: op straat.
0: Zeker.
1: In het echt zijn ze nog helemaal niet groot.
0: Maar stel je voor dat ze gaan meedoen met de verkiezingen. Dan kan het natuurlijk... kunnen ze flink wat zetels binnenhalen.
1: Nou ja. Dus het is Kaisaboli, ego-virale beweging. Heiga.
0: En vooral
1: dus
0: omdat het de jeugd betreft. De jeugd zit op social, dus ja.
1: Het zou zomaar kunnen, hoor, Lloyd. Dat ze best wel... Ik denk niet dat je BJP kunt verslaan. Ik denk het niet in India, eerlijk gezegd.
0: Nee.
1: Maar je kunt wel iets doen.
0: Ja.
1: Je kunt wel aandacht vragen voor dit probleem.
0: Ja.
1: De Cockroach Janta Party.
0: De Cockroach Janta Party. Ja, misschien moeten we dat ook in Nederland ergens mee beginnen. Maar
1: kakelijke partij.
0: India met naar de heer Hega, nou Johan Hega. Die mensen hebben we straks hier in Europa nodig, hoor. Dus ja, het gaat wel die kant op waarschijnlijk. Johan Logma, Hega, John Hamlok en Japi, heel biekers.
1: Nou ja, kijk, Nederland met je parhalikhalba.
0: Ja.
1: Lahomboli HBO geschoold of universiteitsgeschoold. Meestal ze maar een keer kaam mil jij, gatje.
0: Ha.
1: Niet altijd op hun eigen niveau, niet altijd binnen hun eigen terrein, doen met studiekarisma.
0: Klopt.
1: Maar ook er bahar bij mil ze kijken. Dus Nederland met meestal je parisba ook een redelijk mooi kaam mil jij.
0: Ja.
1: Kito shuru se, kito snel. Maar ik kijk dus met China mee bijvoorbeeld, Lloyd.
0: Ja.
1: Sunewalo zei, Janet, hoe ga je dat bij? India me erg ba, ki dheran mi diploma leke chalega jongeren. Kam na mila saman ke, becharen ke. Op Barisan saman paris ba, maai baap itna investeer karis, offers gebracht. Universiteit saman paris hai, maar ze krijgen geen werk.
0: Ja.
1: Maar China me or erger ba, chijwa.
0: Ja.
1: In China, hem ook behandeld, kan liggen, maar
0: Vorige week hebben we dit behandeld, ja.
1: Hebben we dit vorige week behandeld?
0: Ja, we hebben dit vorige week behandeld, want Chinese
1: boy,
0: jongeren...
1: Boy, maar moet je met je ja?
0: Want Engels begonnen naar mooie dingen, ja, dus dat is wel een probleem voor hem. Die Indiërs, die kunnen wel overal naartoe natuurlijk. Hè,
1: juist, nee, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen... Ja, dit klopt natuurlijk, maar feitelijk helemaal correct, Lloyd, maar... China mee, die jongeren die geen werk kunnen vinden, dat is een schande voor hun familie.
0: Ja, dus heb jij zogenaamd kantoren,
1: nepkantoren, nepbanen. En wat gebeurt er? Ze blijven de hele dag daar. Dus Sabere, ze man, gaar ze niet krijgen. Op een maaibakke groet kerken.
0: Ja.
1: Maar ja, hamjaila op kampen, raadke, sanjake abe.
0: Is erg.
1: Dus moeder is blij, of vader is blij. En dat kind gaat weg. Maar dat kind heeft geen werk. Maar die wil niet thuis blijven hangen.
0: Ja.
1: Maar net op haar bhar hasi, oké, mai bhab ke. Dus schaamte ke mara uchal jayega. En dat betalen ze nog om op een nepkantoor te mogen zitten. Hoe vind je die?
0: Ja, dat is ook
1: met elkaar.
0: Dat is een gouden business.
1: En juist. En dan heb je echt duizenden. Ja, ik had zo duizenden van die jongeren met diploma op zak die op een nepkantoor een nepbaan hebben. En daar ook nog eens moeten betalen voor koffie, thee en weet ik veel wat allemaal. Het kost ze geld. Dus het is wel triest, hoor, dit soort dingen.
0: Ja, nou, koffie,
1: dus
0: chai...
1: in Nederland hebben we het maar goed.
0: Ja, koffie, chai, mee, je hebt eigenlijk wel stelling op Facebook-pagina van Ujala. Koffie, chai, mee, stelling is, heb je verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantische sausje. Dus als je wil stemmen, kan je nu stemmen op onze Facebook-pagina. Maar hoezo komt dit nu opeens in koffie en chai, zo'n stelling
1: koffie,
0: van de week?
1: Koffie en chai is natuurlijk zo somme.
0: Ja.
1: Gratis. Hamlo koffie en chai batila. Hamlo koffie, maar koffie je eigen luid.
0: Ja, koffie, chai, kipjaar, hamlo batila. Koffie, chai, kipjaar.
1: Nee, gewoon echt koffie en chai.
0: Echt koffie en chai. Maar...
1: Wat ook nou hoort de luid kebelker hier, toch lai?
0: Ja, zeker.
1: Ik had mijn dozen op een chai hier.
0: Zeker, koffie, chai.
1: Sonia.
0: Want mevrouw Leiloen Jahangir in Den Haag. Oh, hoe is nu kerkeraar?
1: Wacht even. Leuk dat je Sonia.

0: Hey, dit is een handelsmerk geworden, hè, van koffie en chai.
1: Het is zeker een handelsmerk geworden. En,
0: lekker vies drinken, lekker vies. Ongegeneerd, ongegeneerd, schaamteloos.
1: Zo, so, nou, mevrouw... Dus
0: hamlokke laadje toro bij jou.
1: Nee, hamlokke koeien serum laadje bij jou. Ham zoekke Gary op een leuke school. Was een feestje en toen kwam ik iemand tegen. Overal waar ik naartoe ga, komen mensen naar me toe. En dan praten ze opeens plotseling over koffie en chai. Toen maat ik Orana, de wego klacht. Die we ook mevrouw Leilun, Jahangir Kibetwa.
0: Gussamera.
1: Gussamera. Ham ik ook klacht.
0: Lloyd, ik heb een klacht.
1: Ik heb een klacht, Lloyd. Want toen een bolleke is geholpen, behoon moes hij ga... Maar mij in hem kwaraig is je was zoenke. En mevrouw Leilun.
0: Dat ging over die moes, ja. Ja,
1: en mevrouw Leilun Jahangir is natuurlijk een grote fan van Ujala. Hoe sap je? Op een saplerken, belker, sapke waarschuwker.
0: Samjadis.
1: Kitoen voorzichtig.
0: Chatouni.
1: Ik vond het een mooi verhaal. Ik vond het een mooi verhaal.
0: Mevrouw heeft dat heel goed gedaan.
1: Ja, mevrouw. Huh? En mevrouw die, ondanks dat ze dus niet goed kan zien, woont ze zelfstandig. En alleen. Ja. En ze doet
0: wel
1: alles
0: heel
1: zelf.
0: Goed, hè?
1: En ze doet alles wel zelf, hè? Pakawe, Viega. En alles doet. En ik verbaas me dus dat ze voor zichzelf kan zorgen. Ondanks de beperking.
0: Dus doe je rekken met mij. Ik ga John Kebba goed zelf medelijden.
1: Ha.
0: We gaan zo meteen trouwens terug naar die stelling hoor, van koffie en chai. Kijk op, kijk op. Maar zo nou, van de hak op de tak, hij is een geblokbaat. Hij is een programma. Dus doe je rekken met mij, Bahamre Jan. Ik ga John Kebba goed zelf medelijden.
1: Je bedoelt Tjachan?
0: Zelf medelijden.
1: Of zelf medelijden, geen Tjachan?
0: Nee. Okay. Niet per se Tjachan. Maar mannen hebben ook heel veel zelfmedelijden.
1: Ja.
0: Hato? Oké, dan is er gewoon piraar hier.
1: Nabol.
0: Dan zoek je dolaar. Amlok chotar elita maaike lege dolaar. Later vriendin lege dolaar. Later aurat lege dolaar. Later bij je kinderen dolaar. Dus mannen zijn wat dat betreft een beetje...
1: Larka.
0: Dolaarzuchtig.
1: Dolaarzuchtig, ja. Dat is een mooi woord,
0: hè? Dolaarzuchtig.
1: Dolaarzuchtig, ja.
0: Deze vogel toe in Van Dalen, tja? Dolaarzuchtig. Je bent dolaarzuchtig, Lloyd.
1: Ja.
0: Hamo dolaarzuchtig, Batitja. Maar wij hebben een beetje... We zijn een beetje... Ja, deze ook een baby thuis, heb je, Johan. Hoe stoer we ook zijn voor de rest. Maar als we een beetje griep hebben, een beetje gorur piraiga. Hatut piraiga, kom petut piraiga. Boy.
1: Hé. Dan heb je een jai wala bati hem leuk, hè?
0: Mritjoek is aan mij. Echt waar, alsof we doodgaan. Maar mannen zijn echt wat dat betreft. Echt.
1: Erg, we zijn erg.
0: Moeilijk. Maar we kunnen er niks aan doen. Hamlokke aard is in. Hij is in Oeperwali hamlokke banais.
1: Ja.
0: Dus we kunnen er niks aan doen.
1: Hamlokke bood dolaar milo. Ik had in.
0: We kunnen er niks aan doen. Maar dus doe je rekam met mij, Hamre Jan. Ego heiga, Johnke tani mani goor had piraiga. Op een gegeven moment willen ze niet meer bewegen.
1: Ja.
0: बैठा ले एक जगह अगोरीगा कि कोई आए उकर कुछ कर दे ओके खाए पानी दे दे
1: वो
0: एक ग्रुप आएगा दिखा नहीं मैं नब्बे तो दिदुत ओक नीट साइन ऑफ हर बेस्ट और एक ग्रुप आएगा लोइत चाहे मुइती से कोनो बेदी उठ उठ के चलीगा इधर उधर घरवा में तनी से चली निचवा जाई तनी से बाहर तनी से चलीगा अपन खाइक मांगी बनावे बोंकी मांगी काटे दुस चाहे हाथ गोर ना मोई चलेगा सा सैन तोख बेइसग
1: या
0: ये बग्राइब वाते गुदू दोस ट्वे सोर्टे एन दी मेंसे दी दोर ब्लाइफ गान
1: हाँ
0: दार हब इक वेल ग्रोटे बवंडरिंग फोर
1: या
0: एन दैट फिंड इक वेल हिल मोई
1: रिस्पेक्ट या
0: चाहे समन के मुइते हैगा चाहे रोलातो लेके चाहे जैसे सब ब्लाइफ दोर गान इस एक्ट हिल एरग क्नाप हिल एरग क्नाप दो सुनने वालों आपन जीवन में ऐसे एन फोरबेल्ट तो लिए ना जाइए बाई जाइए कोना में ओम द चंबी जो पेन है पथ ऑफ सो ना कोशिश करिए om actief te zijn, fysiek भी, lichamelijk भी actief रहिए थोड़ा से.
1: Neem een voorbeeld van mevrouw Leilun Jahangir in Den Haag. Ook er घर में जो लड़कन आ जाए और ook er झाड़ू कोनो एक जहाँ पे जोन रहा और दूसरे जहाँ पे धर देस तो डायरेक्ट बेल करके बोले कि के हमा झरीवा फरप्लास करे इस तो मोय हु कैन दैट नाउ हु कैन दैट ओके
0: ने मैं दैट सेंड द एक्टिव मेंसर दिस आई से चाहिए रहे के भी
1: आई से चाहिए ना या मोय फॉरबिल मोय फॉरबिल कॉफी चाय के स्टेलिंग है कॉफी चाय
0: ओ हां स्टेलिंग वाला गलो ग्रेली
1: वार कम दिस ऑन स्टेलिंग
0: वार कम दिस स्टेलिंग
1: वंदा वार कम दिस स्टेलिंग वंदा
0: Dus de redactie heeft gedacht, Lloyd. Hey, die redactie is actief geworden, toch?
1: Suna, je hebt ze koffie, chai, chillen. Ik
0: kon redactie naar
1: Ik kon redactie naar maar snap je actief houden?
0: Snap je, je hebt ook activeer, kan je laten zeggen, toch? Snap je, en al de oudere mensen, senioren, John Kelly, maar toen ook een activeer, kan je hem
1: ook. Ja, zeker, zeker, zeker.
0: Ik ben Lloyd, chala, je gaat jabber gana op, maar koop naar je, sajna ke liye.
1: Sajna ke liye.
0: Ay, daarover moet het ook hebben, Lloyd, sajna ke liye.
1: Sajna okay. hai, sajna
0: maar die stelling dus, dus de redactie heeft gemeend ha. Om ons een handje te helpen, Lloyd.
1: Eindelijk.
0: Of het goed, of het goed, of het goed gaat uitpakken of niet, Mino Sabi.
1: Ik doe redactie los, namelijk really, op een paisa los, kon je namelijk een paisa erbij, op zo'n actief. Okay.
0: Behalve kinderloos.
1: Kinderloos, nee. No.
0: Genoeg kinderen, Lloyd heeft genoeg.
1: Oké.
0: Okay. Nee, dus redactie heeft gemeend om ons een handje te helpen. Om onze luisteraars nog meer erbij te betrekken bij Koffie en Chai. Koffie en Chai betrekt al iedereen erbij. Want inderdaad, JJ Sunega, ik wakke betawe, ik wak charcha karega.
1: Ja.
0: Uiteindelijk luisteren er steeds meer mensen in het hele land. Gelukkig zijn we ontzettend blij mee en heel erg... Ja, trots op ook, dus dat vervult ons met trots. Ja. Lloyd, ham met jij mooi sabolikke. Maar we zijn er vooral blij mee.
1: Zeker.
0: En redactie, ham luk heb mange ondersteun kunnen, omdat ham luk succesvol wat die. Hebben we nu een redactie gekregen? Alles namilat ham luk een redactie. En redactie heeft gezegd: weet je wat, ik ga proberen, wij gaan proberen, om één keer in de week proberen, hè Lloyd?
1: Ja.
0: Ze hebben nog geen toezegging gedaan, hè?
1: Nee.
0: We gaan proberen om één keer in de week, maar we willen eerst zien of het behoefte aan is, of het leuk is, of het aanslaat, precies.
1: Ja. Ja.
0: Gaan wij een stelling poneren.
1: Ja.
0: Dus stelling wat de eigen hamlokke Facebookpagina pe van Ujala. Dus toen je wel, JJ is uit mobiel bad, torpas.
1: Ja.
0: Begin naar onze Facebookpagina te gaan, ujala.nl.
1: Ja.
0: Facebook.com/ujala.nl. Na je je kan hoe arang marang rommel jaga, Ujala.
1: Ujala.nl.
0: Wapen je je. En dan zie je een stelling staan. En dan kun jij gewoon klikken.
1: Ja.
0: Of je het mee eens bent of niet.
1: Ja.
0: Stelling wel ik heb bij hem Jaila, Lloyd.
1: Ja.
0: En dan kunnen we zien hoeveel mensen al geklikt hebben of niet. Laten we dat over een paar minuten doen, stel ik voor.
1: Ja.
0: Maar we kunnen wel die stelling alvast vertellen, toch? Kikon stelling, Haiga.
1: Ja.
0: Toen betaalde de stelling wat al?
1: Ja, een stelling. We gaan Pierce de Horijla voor de mensen. Dus je gaat naar onze Facebookpagina en dan kan je stemmen. Koffie Tjaike, stelling van de week. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantisch sausje.
0: Or antwoord doen, Konchiba.
1: Nou, antwoord 1, hè, klopt. Echte liefde heeft tijd nodig. Hè? Ik is Samikje Baat, hè. Nee hoor, soms weet je het meteen. Nou ja, misschien heb je meteen connectie.
0: Tweede optie dus.
1: Dat is de tweede optie. Derde optie, ik dacht het ooit, maar ik ben genezen. Op derde wallen, hè.
0: Hamouwa die stem, Karila Chaloy.
1: Op derde wallen, hè. Die derde wallen is dat je kan in Bollywood mee horen.
0: Oké. Dus bekijk de stelling, luisteraars. En geef je mening. Klik op dat ding. Klik.
1: Ja, ik dacht het ooit, maar ik ben genezen.
0: Oeali, helemaal lekker passen.
1: Oeala, afhand jij keer parlebati. Dus ik heb maar. Maar hem eerst wel op een keuze kunnen. Ik ben misschien te serieus op ingegaan. Maar het is een serieuze stelling. Redactie.
0: Ik ben van optie 3 hoor.
1: Ik dacht het ooit, maar ik ben genezen. Ja.
0: Dus dit is leuk, we gaan het proberen. Ujala ke Facebook.
1: Dus toen al,
0: En we gaan het onderwerp ook behandelen nu hier. We gaan hetzelfde onderwerp nu behandelen. Dat is de bedoeling. Dus die stelling wordt geplaatst.
1: Ja.
0: Hij wordt geponeerd en wij gaan erover praten ook.
1: Nou.
0: En intussen moeten onze luisteraars alvast beginnen met stemmen.
1: Tolong, daarna dan stemker.
0: is toch leuk? Dus wij gaan zo meteen over die stelling praten.
1: Ja.
0: Hamangila keekadgo admi haldi haldi kieskere. Laat het stijgen.
1: Ja.
0: Ik 100 gojo hoige, dan ben ik al blij.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Binnen een paar minuten. Ja. Als we 100 stemmen hebben. Dus,
1: tijdens ons programma, koffie en chai. Ja,
0: laat ons niet in de steek. Hè? Dus begin te klikken. Klik. Zodat we minimaal 100 halen nu.
1: Ja, toch? Zeker.
0: En dan gaan wij erover praten zo meteen. Maar eerst, hè, Lloyd.
1: Ha.
0: Toch toen ik ook Ghana Sunawe ga hem lokken.
1: Ha.
0: Or hame rate raad.
1: Raad ke baat.
0: Toen dat soete ga boy. Het na gussa lage ga.
1: Wat een klein stukje Sunade voor de mensen. Die hebben het ook gehoord.
0: Asha Bhosle ke Ghana Bapurana.
1: Asha Bhosle en uit de film Saudagar. De clip met Amitabh Bachchan erin.
0: Boy, ik heb het vast wel gezien.
1: Die film had na de clip. Eigenlijk heb ik alle films van Amitabh Bachchan gezien. Maar deze heb ik nog niet gezien.
0: Ik heb Magila Torsangeta.
1: Dit is een mooie gave, hè? Als je boos.
0: Prachtig.

0: En Anand, hier worden de hits geboren, toch? Bij Ujala.
1: Zeker, zeker. Hier ontstaat het allemaal. Orkan hape.
0: Dus ik kan dan Soenli dus vorige week. Maar, ham na mooiste Soenli, toch? Ik werd een beetje afgeleid. Maar dus, wie kent wat mij, heb dan niet... Buitje hem mooiste
1: kan Soenli.
0: En dan hoor je het woord Sajna. En Sajna heeft twee betekenissen hierin.
1: Zo is het. Dus Sajna is natuurlijk je partner.
0: Ja.
1: Je Sajan.
0: Ja.
1: Je Sajna.
0: Ja.
1: Maar Sajdhajke betekent dat je je heel mooi maakt. Je klaarmaakt.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, ja.
1: Je moet er mooi uitzien.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, bolehiga, je moet er mooi uitzien voor je partner.
0: Maar waarom moet ik voor mijn partner mooi uitzien? Waarom niet voor mezelf?
1: Je moet altijd mooi uitzien voor jezelf.
0: Voor jezelf, toch?
1: Maar ja. Ook voor de ander.
0: Ja.
1: En zeker voor je partner, Lloyd.
0: Zeker, zeker.
1: Toen heb ik een verwaarloosd geleerd tot er ouderd biboli of tot het mi biboli. Maar pahile, toen we elkaar leerden kennen, 10 jaar terug, 20 jaar terug, 30 jaar
0: toen
1: terug.
0: Toen deed hij je best.
1: Toen was het de andere persoon.
0: Ja.
1: Ja, toen deed hij zijn best of toen deed zij haar best. En toen zag ze er niet zo labba-labba uit. En
0: labba.
1: Hij zag er niet zo... en hij zag er niet zo verwaarloosd uit. Op lekker scheerke dat raha. Mooi kapra bijna tra, das bijna tra.
0: Ja, parfum,
1: en kijk hem nu lopen hier.
0: Oudeurlijk uit tra.
1: Precies. En kijk hem nu lopen op zijn slipper en een t-shirt.
0: Ai, sang.
1: Kijk erover een batiaila, Lloyd. Ik heb het bijna over mezelf, boy. Salam lagega, Lloyd.
0: Maar je hebt ook belangrijke onderdelen hè, in een relatie, toch?
1: Verwaarloos jezelf niet. Je moet er ook leuk uitzien.
0: Ja.
1: En leuk uitzien doe je voor jezelf in eerste instantie.
0: Ja.
1: Niet voor iemand anders.
0: Nee.
1: Jij moet er leuk uitzien.
0: Ja.
1: Jij moet in de spiegel kijken en moet dan zeggen... Ja, ik ben tevreden met mezelf.
0: Ha, toch?
1: Ik zie iemand die leuk is. Ik
0: Oi.
1: Zie iemand die... er mooi uitziet.
0: Ainoam met takie tu boli, ay kitna handsome dekhai la match.
1: Ha to, atu ainoam takie ego ka cha cha ta dekhai. Ego jural cha cha ta is niet goed hè, Lloyd. Je moet er niet uitzien als een jural cha cha ta.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee,
0: man.
1: Je moet er leuk uitzien, zodat je vriend of partner of wie dan ook vriendin of ouderd een beetje verliefd wordt elke keer op jou.
0: Ja.
1: Elke keer, John Toke Tikiu.
0: Elke dag, man, hè?
1: Elk moment,
0: elk moment,
1: dag, boliga yeah. van, ey,
0: ai.
1: Hamar adam ja mooi lagega dekat, hamar aurat ja mooi lagega. Ik hoef niet naar de buurvrouw te kijken. Ja. Ik hoef niet naar de buurvrouw. Ik heb zelf een kanjeriel. Hamme opne, ik wel. Dus doe je best.
0: Zorg goed voor jezelf.
1: Wat ik trouwens heel vaak heb gezien, hè, Lloyd.
0: Ah, kon je de klep op?
1: Sonewalubi, site herkennen, karatoi site na, ik struikel bijna over mijn eigen woorden.
0: Ja.
1: Het na jaldi jaldi hemangla betawetje doa. Omdat hama moria jald durpo moet je. Dus soms zie je dat de man of de vrouw...
0: Ja.
1: Een beetje zichzelf verwaarloost.
0: Ha?
1: Bewust.
0: Waarom bewust?
1: Weet je dat ze dat soms bewust doen?
0: Waarom?
1: Dus als die partner van hun...
0: Ha?
1: Er niet leuk uitziet...
0: Ja.
1: Dan le ubahut... Boerja de Heiligel of Boerwa of onaantrekkelijk.
0: Ha.
1: Dan denkt die partner, die er wel heel leuk uitziet,
0: ja.
1: van hé, dit kan niet, jongen. Ik moet een beetje meegaan daarin. Want anders
0: nee,
1: ziet mijn partner er heel lelijk uit straks en onaantrekkelijk. En ik ben dan te aantrekkelijk nog.
0: Ach.
1: En dat brengt dan ook problemen in die relatie, Lloyd.
0: Ja, ga maar
1: baatbiswaske toe. Dus die partner die er leuk uitziet, die gaat zichzelf nu verwaarlozen.
0: Ay, mi gado, dat is heel...
1: Echt waar.
0: Nee, dat kan toch niet?
1: Dit gebeurt toetak najaar. Kijk om je heen.
0: Ja.
1: Kijk om je heen.
0: Ah,
1: hoe je bewust of onbewust verwaarlozen partner zich. En gaan ze naar dat niveau toe van die andere partner.
0: Ja. Ja.
1: En niet dat ze dan die anderen eruit trekken en zeggen van... Sunna, begin jij een beetje te sporten of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Of iets te doen aan je kleding. Of... Nee, ze gaan zelf mee daarin.
0: Ja.
1: Een negatieve trend.
0: Hoe
1: Nietje.
0: Dan? Hoe dan? Kijk, nou ja, ik snap er niks van. Ik ga dus laat me maar ook zo eruit zien. Nee, ik kan toch niet.
1: Wel Lloyd. Geloof me.
0: Nou ja,
1: bewust of onbewust. Echt waar. Want stel je voor, die man... Of die vrouw. Die vrouw ziet er super mooi uit.
0: Ja.
1: En die man ziet er niet meer uit. Dan heb je toch een probleem in die relatie.
0: Dan heb je een probleem in de relatie.
1: Adam, ja, steeds bolly van ik ga maar over het jak, sap kooi taken. Je gaat
0: dus
1: naar aandachtbaar.
0: Dus dat?
1: En ik dan dus die man. Kali probleem hoor je gaat. Of je hem zijn na eens bij dat je wat betaalde. Want wij praten niet over dit soort dingen,
0: nee,
1: toch?
0: Nee,
1: omdat het best wel lastig is om erover te praten.
0: Ja,
1: maar zo'n wel ook, of je een chai te soenie, dan gaan we ook een soort wabe. Jij moet nadenken of je dit herkent of niet herkent. Misschien niet bij jezelf, maar misschien bij iemand die je kent. En ik weet niet hoe je dit moet oplossen. Ik weet niet hoe je het moet aanpakken.
0: Arend, je hebt veel fans, hè, behalve mevrouw Leiloen Jahangi, die echt een grote fan van jou is. Shanta Tehilu uit Den Haag zegt goedemorgen of goedemiddag. Arend en meneer Arend Tokebolehia. Meneer Tokebolehia. Arend en Lloyd, ik luister altijd naar jullie programma. Koffie en chai, tenzij ik moet werken. Vind jullie programma heel leuk en heel leerzaam. Jullie zijn zo gezellig en grappig. Wat jullie over mannen zeggen, is helemaal waar. Maar er zijn ook mannen die niks zeggen en verdragen hun pijn. Oh ja, dit gaat over die doelaarzuchtige mannen, hè? Of mensen.
1: Ja, ik begrijp het. Ja. Maar dat zijn de gevaarlijkste mannen.
0: Allee?
1: Hoe heet die mevrouw?
0: Shanta Tehilu.
1: Mevrouw Tehilu zoon. Juist die mannen die niks zeggen. Die mannen zijn het gevaarlijkst. Bachaike. Je kunt liever een man hebben die af en toe iets zegt en van zich afbijt.
0: Ja.
1: En zegt van, na moeilijke ietsjejwa. Ietsjejwa na moeilijke. Tokenantja isekereka. Je kunt liever zo eentje hebben.
0: Ja. Nee, maar
1: dan iemand in die andere fase.
0: Ietsjejwa zijn de roerend eens waar die toe zegt.
1: Als die man niks meer zegt, maar ja, red flags. Dan weet je dat je relatie eigenlijk ten einde is.
0: Don.
1: John Dienst en meneer, ik om naam bolte. Bhaiyo, John Dienst en bhaiyo, na boli kut.
0: Hey, daar hebben we het ook een keertje over gehad. Hè?
1: We hebben het erover gehad,
0: ja.
1: Betekent dat die man klaar is ermee?
0: Dan is hij klaar.
1: Hoe ga je agora exit?
0: Exit.
1: Hoe ga je exit strategie op zo? Je kan hem niet krapje, maar hij heeft geen tijd meer.
0: Ik moet ook voor die mannen even een beetje opkomen. Hoor. Ja, dat geldt ook voor de vrouwen.
1: Welke mannen? Dus dit praat makkelijk toch? Luid, wij zijn mannen. Ik hoop dat we mannen zijn tenminste. Dus wij zijn mannen, dus wij kunnen makkelijk over mannen praten. Kijk hoe saai hem lukt, we zijn zelf mannen.
0: Ja, natuurlijk. Kijk,
1: als wij lelijk over vrouwen gaan praten, gaan die vrouwen zeggen... Ja, jullie zijn mannen, daarom praten jullie zo.
0: Ja.
1: Mevrouw Tegloop, ik hoef aan jij hamlo Cooper. Maar mannen mogen wel over mannen praten, punt. Hamlo Ohibe, Mati. We zitten in dezelfde schuitjes.
0: Priet Pangi, hamlo Batiala.
1: Mannen, wij zijn matties. Wij zitten in dezelfde schuitje.
0: Meneer Arend, ik moet zeggen, wijze woorden voor vandaag... met betrekking tot mannen die dus voor zichzelf moeten zorgen... En mannen die niks zeggen. Red flag.
1: Echte red flags. Machaike.
0: Nee, dus maar dat zijn,
1: kom
0: maar
1: niet in die fase
0: wel,
1: terecht.
0: Maar dat zijn wel rode vlaggen hoor. Inderdaad. Ik bedoel.
1: Kom niet in die fase terecht. Ik waarschuw Karila, mevrouw. Kom niet in die fase terecht. Bara garbar fase. Trouwens, blijf stemmen hè, op dat ding van ons.
0: Ja, direct. Koffie
1: en chai, stelling van de week.
0: Stelling van de week van Koffie Chai. Herhaal ik er die. Die aardige stelling van Koontje Higa. En voor de hele week dus. Hè, dus je hebt de tijd om te stemmen. Ham die klaar admin daarna dan een kabel stem kregen.
1: Wel leuk. Ja.
0: Dus stelling I heb takke Higa. Ga naar onze Facebookpagina. Facebookpagina Ujala. Wagera. Oké. Verliefd.
1: Nou, wagera. Ja. Ujala.nl. Wagaira. Straks gaan mensen wagaira invullen. Zo nemen we gewoon ujala.nl invullen hier netjes.
0: Ja, dus de Facebookpagina en dan ga je daar naar ujala.nl. Oké, verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantische sausje. Eerste keuze is, klopt, echte liefde heeft altijd tijd nodig. Of heeft tijd nodig. Tweede keuze is nee hoor. Soms weet je het meteen. Je hebt meteen
1: direct connectie.
0: Direct. Toen Akia se milieu. Toen direct. Van ai. Dit is na...
1: De hiba.
0: De hiba.
1: Dan is het einde. Ik heb een gore trek niet.
0: Ik heb maar jannet heiga. Oké. En de derde is... Ik dacht het ooit, maar ik dacht genezen.
1: Ai.
0: Maar aan het verliefdheid is toch maar voor een korte periode, toch?
1: Kent ook een bolie zijn.
0: Hoe zien die waar gaat in regen? Het hangt er vanaf hoe je eruit ziet, hoe je jezelf natuurlijk elkaar triggert. Hè? Dan kan je elke dag verliefd zijn. Hè?
1: Zindagi bhar nahi bhulenge, basaat ki raat.
0: Of vierde keuzes. Dit soort dingen gebeuren alleen in films in Bollywood.
1: dus ga stemmen. Ga stemmen, Sunevalo. Hey, laat weten hoe je erover denkt.
0: Doe het gewoon,
1: Nederland luistert dus.
0: Wanneer krijgen we de uitslag te horen, Anand?
1: We blijven erover praten. Maar we moeten nu eigenlijk wel over het onderwerp doorpraten, Lloyd.
0: Oha.
1: Want dat is de bedoeling. Redactie Hemelijke Bolli Sassoon. We gaan wel die stelling voor je plaatsen.
0: Ja.
1: Maar jullie moeten er wel over praten.
0: Ik ga
1: mooi feest bij baten. Koop gezellig, Ega. Plotseling zie je eentje binnenkomen.
0: Ja.
1: Door Aki Gail Udhar.
0: Dat gebeurt altijd bij mij.
1: Toen zocht je icon. Ikeba. Ikahan se aigeba. Hè?
0: Ha?
1: Je denkt, je hart, John Haiga, door deal. हां शुरू करी ढक और जल्दी करे के
0: बॉय है या
1: तो के प्यास लगे लगल प्लॉट सेलिंग तू खाली अबे दिख ले ओके है मत तू एकदम रोस्टक खड़ा बात है जोने कोई ना मेरे करे कुछ तो निमत मत वेर के दादा इंसान द हंट लाइक ये स्टार्ट रोस्टक मा बितर में तोर आग जोन हैगा बॉलीवुड के विंड मशीन जोन हैगा फ्यूल म्यूजिक जोन हैगा खेले लगल बा तोर अंदर में
0: हां
1: तोर अंदर में बाजा बजे लगल बा और तू बाहर से एकदम रुस्तक बॉलीवुड के बाजा एकदम फ्योल म्यूजिक चोई चोई चोई
0: तुझे okay. देखा तुझे जाना सनम
1: आई दोस्त अब फ्रकवा है क्या बस्तात है Verliefdheid op het eerste gezicht. Bestaat het echt?
0: Ja, echt waar.
1: Hoi, Kega. Of is het gewoon dat je hormonen sneller gaan? Dus je hormonen, die hebben sneller besloten eigenlijk dan je verstand. Door verstand ben je kamaisba. Maar door hormonen bol deze van, je keer dek, param sundari.
0: Maar dat is toch meestal zo, toch? Je hormonen wat aange chillen dan je verstand.
1: Dus inderdaad, Lloyd, wetenschappelijk gezien... Oh. Inderdaad, je hebt gelijk. Lloyd, ik ben wetenschapper, ja.
0: Ervaringsdeskundige, maar...
1: Oké, ik kan het niet, Lloyd.
0: Ervaringsdeskundige, maar daar weet je gewoon...
1: Toen op de kelelkoedel, maar...
0: ik krijg weer klachten. Je bent weer lelijk aan het doen tegen Lloyd.
1: Hé, Lloyd. Nee. We zijn wetenschappelijk aan het doen. We zijn wetenschappelijk onderzoek aan het doen. Nee, maar wetenschappelijk gezien, hè, Lloyd?
0: Ja, ja.
1: Is verliefdheid op het eerste gezicht
0: ja.
1: geen diepe liefde? Logisch toch? Want inosabasma.
0: Nee toch.
1: Dus het is directe aantrekkingskracht.
0: Aha.
1: Het is geen liefde, het is aantrekkingskracht.
0: Ja.
1: Door buddhi jonba, door moori jonba, door brein jonba.
0: Harvest.
1: Na. Itna jaldi se scan karega. Binnen een paar secondes, hè?
0: Ja.
1: Lloyd?
0: Ja.
1: Je moet niet denken dat het in minuten gebeurt. Het gebeurt in secondes.
0: Ja.
1: Razendsnel.
0: Ja.
1: Toen ook er uiterlijk takje. Over het jakje. Of het hem jakje.
0: Maar dat is het eerste waar we naar kijken.
1: Toen ook er stem zoen lie. Jij zei, Hamar hoort door stem.
0: Ja.
1: Ja, net ook. Mooi lagega. Toker uitstraling dekh je, ki khushi dekhayega ki na. Toker houding dekh je, ki ego pagla neergedraag kare ki netjes.
0: Inderdaad.
1: Toker buurt me eigenlijk ook er geur toe ook er zong lie.
0: Migado.
1: Jij zei hamar geluksgeur, baba. Or ego or chij belangrijk, baba, ook er energie.
0: Energie, positieve
1: dus
0: energie.
1: Dus iedereen heeft inderdaad. Een bepaalde energie, toch? Ha, toch?
0: Ha.
1: Jij go negatief admi reta tu bolie namang in i hame na moy jana aega.
0: Nou se dure
1: ego, ego admi jon ha energie ba ko moye energie to.
0: Ja.
1: Binnen een paar seconden zegt je hoofd dus, zegt je buddhi
0: ha
1: van deze i interessant ba. Iedem, ja.
0: Zeker.
1: Of iorat, ja. Dus eigenlijk is het geen liefde op het eerste gezicht, hè, Lloyd. Het is aantrekking op het eerste gezicht.
0: Oké. Okay.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Want echte liefde heeft tijd nodig bij jou.
0: Hoe toch zeker?
1: Echte liefde met Tujanega, waar het om gaat, dat draait het om andere dingen. Dan draait het niet om geur. Dan gaat het om respect, het gaat om je gedrag, het gaat om vertrouwen, het gaat om communicatie. Kan je zetten wat jij gaat, toch?
0: Ja. Het gaat niet direct om intimiteit. Hè?
1: Nee. Hoe iemand, of iemand stabiel is of niet. Ja. Hoe je omgaat als het moeilijk wordt. Ja, weet je? Het gaat niet meer om hoe je eruit ziet.
0: Nee.
1: Dus daar moet je eerlijk in zijn, toch?
0: Ja,
1: Lloyd?
0: Zeker.
1: Je voelt meteen wel iets.
0: Ja.
1: Maar dat is iets anders dan verliefd zijn.
0: Aha. Klopt.
1: Dus Torbuddhi Jonba, die geeft, wetenschappelijk gezien, die geeft dus dat stofje weer vrij. Dat stofje kennen we inmiddels, dopamine.
0: Dopamine, ja.
1: Dat geeft je een lekker gevoel.
0: Heerlijk.
1: Ik wil beloning. Gevoel wat, toch? Ik wil beloningsgevoel, maar spanning, verlangen, dat soort dingen. Dus toen je dekhlele, ik param sundari ki kahun
0: pe. Param sundari.
1: Of en dat dinwa bhar, raat bhar, gaat het door je hoofd malen. Tu khali oi ke dekhiye.
0: Tu raat bhar sutna pe ye, tu raat bhar.
1: Jaisi di person. Dinwa bhar, oké, sochiye van man. Terwijl 2-3 minuut khali bat jaile ho se tu.
0: Dus dat.
1: Of door dinwa bhar, haptwa bhar tor.
0: Hapta bhar, girl, in hem klaar doen.
1: Is best wel gevaarlijk, hè? Is best wel gevaarlijk, hè? 10 minuten wat jij leert. Of toen conclusie trekken lele ai.
0: Ja.
1: Lloyd lobby kan leren, kan ik je mooi.
0: Soms kan het heel...
1: Ja, kan je zeggen, giga.
0: Soms kan het heel stormachtig zijn. Maar de abneketje heeft ook eens samharike zo'n wallo. Prius zo'n wallo. Dus je moet jezelf wel in controle houden, hè?
1: Dus na direct toe fantaseer ik een lille keer. Maar ja, hoe gaat ons huwelijk eruit zien? Je kent elkaar 3 minuten.
0: Je mistake nakkerie.
1: Ja, dus je kent iemand nog net. Eigenlijk toen had je nee gauw. Door buddhi bolde is bij ai. Je geschikt tegen. Maar eigenlijk is dat een fantasieplaatje. Wat jij het hoor als. Dus je wordt verliefd. Deskundige mooiste liedjes, ba. Je wordt verliefd, Lloyd, mooiste zo niet, op een trailer.
0: Op een
1: en
0: trailer.
1: Niet op de hele film.
0: Niet op de hele film, hè.
1: Abbe tu film waar. Moana dik, leba.
0: Pura film.
1: Tu trailer waar dikker verliefd van je.
0: Nee, ja, oké. Okay. Ja, dus verliefdheid is niet iets wat houden heeft, toch? Dus dan mensen denken niet meer met hun verstand, maar met hun hart. Ja.
1: Oh, kabi trailer wat kloppen we film was, hè?
0: Kabi,
1: maar niet. Dan wil je, film was mooi raha. Inderdaad, trailer was bij mooi raha. Maar soms, ego aflevering takle, duigo takle.
0: Doon.
1: Or derde wali lage, bol je naam. I garbar hai, i romantik na raha, i dusar kits raha, coach.
0: Dus, koffie, jij de stelling, hey, je hebt takke leer zo'n wallen. Dus ga massaal en stem erop. Verliefdheid op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantische sausje. Dus toch ik kies, kijk, klopt. Echte liefde.
1: Ja, maar iedereen heeft dit gedacht ooit, hè, Lloyd. Dus je ziet iemand en je denkt meteen, ai
0: dit is hem.
1: Dit is de. Dit is hem. Tien hapta baat, sabdon.
0: Ai, boy.
1: Gali irritatie, badje.
0: Maar vandaag hebben we weinig over serieuze dingen gehad, hè, vandaag.
1: Hoe bedoel je? Serieus lachen?
0: Nee, serieus nieuws.
1: Hamangila sunne walo se bhi poochhe hai,
0: Lloyd.
1: Aage lao to se poochhe.
0: Hamse poochhe, hamse. Oké.
1: Tor meest dramatische, hè? Liefde op het gezicht moment komt hier. waar ben je echt zwaar in getuimeld? Ki ego lage sochle van ehi waliba. En dan komt er een poosje later achter van noma, ik heb me helemaal erin vergist.
0: Boy.
1: Iedereen heeft dat gehad. Dus kom me niet vertellen dat je niet hebt gehad.
0: Jawel.
1: Maar
0: jawel.
1: Ik wil van jou weten, wees eerlijk. In radio, bij radio, per eerlijk, jij rekken. Ik koffie en chai, maar hier hebben we geen geheimen. Hè? We delen alles met onze luisteraars. Dus Wat was jouw... Nee, zo niet wel ook heb je mangela poetje. Dus soort. Ik weet dat je nu 30 bent, 40 bent, 50 bent. Maar ik heb je toe jaman rehlebe. Ga even terug. Ga even graven in je geheugen. Jouw meest dramatische liefde op het eerste gezicht moment. Op wie ben je echt verliefd geworden?
0: Op wie ben je echt gewoon verliefd
1: dikke,
0: geworden?
1: Gewoon dikke. Gewoon dikke. Bam.
0: Dikke en dan maar
1: het bleek later een groot drama.
0: Ja, nou ja.
1: Je hebt het meegemaakt?
0: Ja, ik heb het meegemaakt.
1: Maar dat doet dat meemaken. Eigenlijk vraag ik het aan de verkeerde persoon.
0: Nou, Hamse na poets.
1: Jij bent buiten referentiekader.
0: Ja, objectief na Bartie. Dus ja.
1: Nee, maar ben je ooit verliefd geworden op iemand? Die, weet je, zonder dat je die persoon echt kent. Ik denk dat als je jong bent, dan overkomt jou dat soort dingen.
0: Ja, toch.
1: Ha, toch?
0: Ha.
1: Je kijkt naar de ogen, je kijkt naar de lach, je kijkt naar Kaiser Pahinisba Kapra. Ook een stem dat je. Ouder lukken wie taken, chouder lukken wie taken, kon autobatcha trouwens.
0: Ja.
1: Wist je dat?
0: Oh.
1: Als je in een Ferrari komt, ja, maak je betere indruk dan in een Fiatje.
0: Ja. Chouder in taken auto, hè?
1: Abhi, en terecht.
0: Ja.
1: Zo naast iemand komt met een brokko auto. En die beweert heel succesvol te zijn. Toen was wasker je?
0: Nou ja.
1: Nee toch?
0: Nee.
1: Dus je ogen worden verliefd, Sunewalo. Maar je verstand, die is op vakantie op dat moment. Dus terras bachaike.
0: Ja.
1: Hi boy, tagali ham tose batiaat loy. Kijk, die vonk die ontstaat in 1 seconde toch loy. Toen ja, nee, in 1 seconde zo takken ze. Maar PR John hij ja, zo nee, de koffie en chai, hebben we toch een gyan ke baat delen.
0: Koffie en chai.
1: PR John hij liefde John hij die moet zich bewijzen in de tijd.
0: In de tijd.
1: Dat gebeurt niet in 1 seconde, zo nee, dat kan je. Liefde in 1 seconde kan niet. Verliefdheid kan, holder de bolder worden kan. Dat zo, maar verliefdheid. Kon je een boelie? Wat kan wel nooit? Je kunt hè, denken van, hé, hey, mooi legega. Dus vlinders in je buik en dat soort dingen. Maar
0: ja, het heeft zijn tijd liefde, nodig. Liefde heeft zijn tijd nodig.
1: Moet zich bewijzen in de tijd.
0: In de tijd. Nou, heel mooi gezegd. Mooi zo boelie. En toen verhaal ik naar het mooiste theater. Toen dacht ik bij mezelf van, eigenlijk, toen mooi kan ik haar niet betalen.
1: Bara kan niet betalen. Maar de stelling wat is hemelijk dat jij geloofd?
0: Ja, de stelling gaat goed, maar jij kan veel beter kijken dan ik, denk ik.
1: Ik ga even kijken. Hoeveel mensen...
0: Dus onze stelling is verliefd op het eerste
1: gezicht. Bij Boot Kamtiar, Hallo.
0: Jullie moeten wel nu gaan stemmen, want dan kunnen we wel bekend gaan maken van hoe jullie denken over verliefdheid of verliefd op het eerste gezicht.
1: Ja, we hebben nog minimaal de helft nodig, ja.
0: Hato, dus toelong stemker.
1: De mensen die nog niet gestemd hebben, Nandje, je doet die stemken, anders delete je die andere. Dus je moet 1 keer stemmen.
0: Ja.
1: Koffie en chai stelling van de week. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht.
0: Met een romantisch sausje.
1: Sausje.
0: Boy.
1: Klopt? Hè?
0: Ja.
1: Nee hoor, ik dacht het ooit, maar ik ben goed genezen. Alleen in Bollywood. Dus toe hamlokke batade. Kaise hega, chau na.
0: Chau na, kaise hega.
1: He, Lloyd, thangali batiaat, batiaat, boy.
0: Hi boy, echt jongen, serieus. Maar we hebben vandaag weer heel veel gelachen. We hebben nog wat tijd. Koffie, chai, champions. Ja, over een paar dagen dan begint het WK 2026. Hebben we al oranje koorts?
1: Ik wel. Ik ben al begonnen om in supermarkten af te struinen. En te kijken van koontje oranje. John Cic oranje, maar een boelie sap. Mijn vrouw heeft opdracht gekregen. Oh nee, ze heeft het zonder opdracht al gedaan hoor. Sorry. Mijn vrouw heeft zonder opdracht alle oranje spullen die ze tegenkomt.
0: Alle oranje spullen.
1: Gewoon batorkela, wega.
0: Ja.
1: Maar of het gebruiken of niet, maakt niet uit.
0: Eerste wedstrijd, oké, hebben jullie aanstaande donderdag. Is het s'avonds of is het s'nachts? Hoe laat begint het allemaal? Wie begint als eerste?
1: Eigenlijk op de hoogte naar wat hij mooi zei. Eén moment, we zomaar coach Boleke, dus dat ga ik ook niet doen.
0: Nee.
1: Maar dat dan. Toen zat je hem lopende encyclopedie, wat ik al
0: Toen kwam er een ujalijke AI, wat er.
1: Nee, maar zo'n. Die Fufusela. Die Fufusela, die ken je wel, toch?
0: Gaat die ook naar Amerika, die Fufusela?
1: Die Fufusela.
0: Huh.
1: Dus dat soort dingen zijn verboden, hebben ja.
0: Oh ja?
1: Dus geen trompetjes, geen poei, blaasdingetjes. Ja,
0: maar
1: mogen niet het stadion in.
0: Hoe krijg je dan sfeer in een stadion?
1: Door te gillen, door te schreeuwen. Maar die Fufusela is irritant.
0: Oké, dus dat mag niet meer. Dat is,
1: mag niet. Kom niet het stadion binnen.
0: Okay.
1: Toen smakkelijker kledje je luid, gaan ze jou buiten zetten.
0: Oh ja?
1: Met je Fufusela.
0: Het na streng. Ja. Mikado.
1: Ice, ik het ook in die kaartje bij recordingen. Dit is wel barbe. Nee, maar dit is geen grap. Dus je mag niet met blaasdingetjes naar binnen.
0: Maar dit is Amerika met een heer migranten rega. En die zijn natuurlijk voetballiefhebbers. Want die komen uit Zuid-Amerika, Midden-Amerika. Zijn echte voetballiefhebbers. Hoe ze draad naar hoe je gaat, stel nu met jijke. Want ice bij jijke, hoe ze pakken een keer leed jij.
1: Nou, ze gaan niet naar die wedstrijden kijken.
0: Oh, zeker,
1: als je, nee, zeker als je illegaal verblijft in Amerika. Dat gaan ze niet doen. Dus ze hebben hun eigen feestje. Ze organiseren dat in hun eigen community. Doen ze prima. Prima. Trouwens, in New York, hè, als je de wedstrijden gaat bezoeken, hè, Lord, daar in de buurt. Dan moet je met openbaar vervoer gaan. Want het is veel te gevaarlijk om te lopen.
0: Oh,
1: hoe vind je die?
0: Hoe kijk, hè?
1: Ja, het is veel te gevaarlijk.
0: Hoezo gevaarlijk?
1: Je kunt overvallen worden, er kan jou iets overkomen. Dus er wordt aangeraden om gewoon met OV te gaan. Hoe vind je die?
0: Ja, dat vind ik erg. Dat vind ik erg.
1: Ja, dus ooit dan deze, ja,
0: dus Amerika. We krijgen geen loopmars van oranje fans die dan naar links en naar rechts gaan op het ene.
1: Nou, onder begeleiding wel. Onder begeleiding wel. Ja. Trouwens, als je raad kijkt over een wedstrijd, hij gaat bij om 8:15.
0: Nederland speelt dan tegen?
1: Tegen dingen, hoe heet dat jaar? Gek elftalletje.
0: Oh?
1: Abbe Hembatijla. Abbe Hembatijla. Zou je toe gaan dat je dat je me gaat helpen?
0: Ja, goed. Ik
1: heb ook niks aan
0: ik
1: je.
0: Ik ben ook niet voorbereid op het WK 2026. Abbe Hembatijla komt zo naar je toch? Dus daarom.
1: Tunesië.
0: Oh ja, Tunesië. Oh, maar ze spelen ook tegen Tunesië in het Echi natuurlijk ook, hè? Toch?
1: Nee. Oh ja, dat spelen ze tegen Tunesië. Vandaag spelen we tegen. Boy.
0: De klet, toch?
1: Hoe weet ik dat niet, Lloyd?
0: Ja, maar niet.
1: Algerije.
0: Nee. Algerije, oké. Okay,
1: nee, Algerije hebben we net gehad.
0: Ja.
1: Vandaag. Oezbekistan. Ik moest even nadenken, boy. Vandaag spelen. Ja, Oezbekistan. Daarom vergeet je die naam toch? Oezbekistan.
0: Oezbekistan.
1: Yadkale.
0: Pakistan.
1: Oezbekistan.
0: Oezbekistan.
1: Vanavond dus okay. Oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, Lloyd. Hij gaat dus. Dus Kahoyga Aj. Het volgende gaat gebeuren, Sonewalo.
0: Ja.
1: Die wedstrijd heb je. Tegen Oezbekistan, 2 keer 45 minuten. Nederland gaat zo min mogelijk wisselen, heeft Koeman al gezegd.
0: Ja.
1: Dus de basiself voor de eerste wedstrijd tegen Japan, die ga je bijna al zien vandaag in actie.
0: Okay.
1: Ik doe je wisseling hoi, maar John A. Tudekje, de 11 spelers,
0: ja.
1: Dat zal waarschijnlijk de basis worden tegen Japan.
0: Tegen Japan.
1: Nou, en wie er in de spits komt te spelen is nog onduidelijk, maar. Ja. Er gaan geluiden dat het Malen is.
0: Huh.
1: Het is nog niet bevestigd dat Malen in de spits speelt en niet Depay. En aan de rechterkant, die hele rechterflank, wordt gevormd door die nieuwe jongen. Hoe heet die? Ik heb helemaal niks aan je.
0: Ja, helemaal niks aan. Die nieuwe jongen, Nicky van de Ven, Somerville.
1: Ja. Ah, ik heb wel iets aan je. Somerville speelt rechtsvoor.
0: Ja.
1: En achter hem heb je Dumfries.
0: Dumfries, hey, dat is een
1: dus
0: mooie
1: hij
0: combinatie.
1: Wil dat tandem, hij wil dat tandem wil hij zien.
0: En die jongens zijn snel ook, hè?
1: En Somerville die komt naar binnen. Die trekt een beetje naar binnen altijd. Waardoor Dumfries ruimte krijgt op die rechterflank om door te stomen.
0: Okay.
1: Dus dat wordt leuk om te zien of dat goed marcheert of niet.
0: Yeah.
1: Ze gaan dat uitproberen. Als dat goed werkt, dan wordt dat het dus tijdens het WK ook.
0: Kunnen ze vandaag
1: dan krijg
0: ook
1: je
0: even
1: die combinatie.
0: Ja.
1: Dat gaan ze vandaag testen. En dan heb je nog een vraagteken. Wie speelt er naast Virgil van Dijk? Is dat Jurrien Timber? Want Jurrien Timber heeft lang niet gespeeld. Maar hij is eigenlijk de betere verdediger.
0: Ja.
1: Die kan ook aanvallen, die kan ook inschuiven. Of wordt het toch Jan-Paul van Hekken?
0: Ja.
1: En Jan-Paul van Hekken heeft het niet slecht gedaan.
0: Nee.
1: Dus dat is wel spannend om te zien wat hij daar gaat doen.
0: Nou ja.
1: Wie er naast Virgil van Dijk gaat spelen. Eigenlijk zijn dat de twee belangrijkste. Oh nee, er is nog één ding natuurlijk. Uhiga op het middenveld.
0: Ja.
1: Of hij met Kluivert gaat spelen. Dan heb je... hoe heet die? De jongen van een dingen, Gravenberg.
0: Ja.
1: En je hebt De Jong.
0: Ja.
1: Gravenberg en De Jong.
0: En De Jong, ja.
1: En Reinders.
0: Ja.
1: Maar in plaats van Reinders zou het kunnen dat Kluivert gaat spelen vandaag.
0: Okay.
1: Dus dan heb je op middenveld De Jong, Gravenberg en Kluivert.
0: Ja.
1: En Kluivert is meer aanvallend en een beetje iets ander type. Want de meeste mensen vinden dat Gravenberg...
0: Ha.
1: En Reinders een beetje elkaar niet goed begrijpen.
0: Ah.
1: En ongeveer hetzelfde type spelers zijn.
0: Ja.
1: Een beetje.
0: Okay.
1: Niet helemaal hoor, maar een beetje. Terwijl het betere spelers zijn dan Kluivert.
0: Ja.
1: Alleen als je één type hebt, ik kit je Juabat ook, dan gaat het fout.
0: Ja.
1: Dus daarom zou het kunnen dat Kluivert vandaag wel gaat spelen. Hoizakega. Dus we gaan het zien.
0: Nou, we gaan het zien.
1: Dus je hebt die eerste wedstrijd, 2x45 minuten. Daarna heb je een tweede wedstrijd.
0: Ja.
1: Van 2x35 minuten, Lloyd.
0: Ha?
1: Van de reserves tegen elkaar.
0: Oh.
1: Dus Nederlandse reserves tegen de reserves van Oezbekistan.
0: Nou ja, maar misschien komt er wel iets goed uit.
1: En dat is ook oefening. Dat is, dat is geen officiële oefenwedstrijd.
0: Ja.
1: Maar het is wel om te zien van, hoe doen die reserves dat ook? En die reserves krijgen dan ook het gevoel dat ze ook belangrijk zijn.
0: Dat ze ook meedoen. Nou.
1: Dus Aartje Raadke, Isab Cic, Hoiga, Njaap, Nederland.
0: Nederland mee. Maar... niet in Nederland, toch? Want ze zijn al in Amerika, die jongens van ons.
1: Is waar. Ja, nou, maar Nederland kesat.
0: Ja.
1: Oranje kesat. Ah, je bent kritisch.
0: Hamlok Nederland, Nederlandse televisie bij dik hebben. Hè? Aatje
1: Hamlok dik hebben, Aatje Raadke, Hamlok dik hebben.
0: Anand,
1: Het nera hajer.
0: Het nera, morgen nog meer nieuws. We gaan niet praten over meneer Trump. We gaan niet praten over meneer Netanyahu. Niet over de oorlog en dergelijke. Dit was wel een leuke uitzending voor vandaag.
1: 8 juni hoor je wel uit. Dus
0: 8 juni.
1: De stelling, toch? Nabhulie, Sunewalo. Eventjes jij je hamloke pagina op, ujala.nl.
0: Facebookpagina.
1: Toe even klikker, de kitoke kai se janahiga.
0: Ja.
1: Of dat waar is of niet waar is, klopgewege, naklopgewege. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet.

0: aantrekkingskracht.
1: Mooi.
0: Eens, nou, niet mee eens, et cetera, et cetera. Charco antwoord.
1: Ik ben genezen. Ik ben genezen.
0: De komende dagen gaan we het vertellen. Juist.
1: Oké, dankjewel Arno.
0: Mooi serieus, dankjewel. Okay. Bye bye. Hoi.
1: Ja, de kaarten is toen heen. Oeh, jalas. Koffie, chai, middagshow.

Van regenwolken boven Nederland naar digitale veiligheid, kunstmatige intelligentie en de toekomst van onze planeet. De onderwerpen verschillen. Aanzienlijk, ik erbaren me namelijk heel, maar uiteindelijk draait het allemaal om dezelfde vraag. Hoe zorgen we ervoor dat vooruitgang ook echt vooruitgang blijft voor Aam Admeer? Voor ons, voor de mensen. Dit was Koffie.

gaan we hier samen met me even Anna Chandrika Singh meegedaan, zoals altijd. Wat deze week ook brengt, begin haar met vertrouwen. Harosa ke saath ye hafta shuru kijiye. Met een glimlach, thora se hasiye. En misschien nog een extra kop koffie of chai. Geniet fijne middag, zorg goed voor jezelf. Sajna. Sajna, mooiste Sajna. Zorg goed voor jezelf. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier.

0: Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Als eerste werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Katshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld, maar dat ging Bruls wat te snel gaan, zei hij. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Er is onder meer onvrede over het voornemen van het kabinet het minimumloon te laten stijgen. De hypotheekrentes zijn ondanks de oorlog in het Midden-Oosten weer aan het dalen. Dat meldt hypotheekadviseur Van Brugge. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. Dat was een week eerder nog 4,6%. Het gaat dan om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie. De percentages zakten vorige week al en ook deze week kondigen banken aan dat ze de hypotheekrente naar omlaag bijstellen. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. In ingestorte gebouwen wordt nog gezocht naar vermisten. De aardbeving leidde eerst tot een tsunami-alarm, maar die is enkele uren later opgeheven. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiste du Meer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Rato Dien, Aaphamse Baatkarsak Tehe, Orham, Aaphamse Baatkringer. 020-363-0808, Ujala Radio Kiste, WhatsApp nummer her.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Aktu Janet. Aja.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2. Vanmorgen werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk per 1 januari hun lidmaatschap op van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn de hypotheekrentes weer aan het dalen. De populairste hypotheekrente met een looptijd van 10 jaar is gezakt naar 4,5%. En een zware aardbeving met een kracht van 7,8 heeft het Filipijnse eiland Mindanao getroffen. Daarbij vielen minstens 15 doden en 200 gewonden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in het land. Op de meeste plekken kun je echt moeiteloos doorrijden. Wel vielen bij Delft op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. Reken op 20 minuten extra. En viel op de A12 en de A76 vanwege de Duitse grenscontrole. In beide gevallen een kwartier voordat je de grens over kunt. En tot zover de ANWB

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
11: You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er aan de hand is en of de bus daar iets mee te maken heeft, is niet bekend. Volgens Center AT5 zitten er nog toeristen in de bus. Volgens een politiewoordvoerder is zo'n 100 meter rond de bus afgezet. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moem, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. Hij heeft een aantal zedenmisdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan week 2 van de verhoren. Eerst werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. Hij was regelmatig bij het Katshuisoverleg, waar het kabinet Rutte besloot over de coronamaatregelen. In de zomer van 2020 werden maatregelen versoepeld. Dat ging Hubert Bruls wat te snel gaan, zei hij. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk hun lidmaatschap van de werkgeversorganisatie VNO-NCW per 1 januari op. Het gaat om twee brancheorganisaties die supermarkten en detailhandel vertegenwoordigen, zoals Jumbo en Ahold Delhaize. Ze vinden de contributie te hoog en de organisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind.
13: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
14: Go! Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the beste. Ujala Radio.
15: Tujhe lage na najariya.
16: Binnenkort jarig? Door jinnemdien hai, door saalgrih hai. Of ga je trouwen? Door viva honne wale hai, door shadi honne wale hai. Ya kisi ka moon sanskar hai. Ujala Radio per farmaish aap de sakte hai. 15 farmaish voor maar 100 euro. Op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: WNUR.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar wat remlicht aan de horizon, maar op de meeste plekken kun je moeiteloos doorrijden. Op de A16 naar Rotterdam vanuit Breda wel file voor Rotterdam Prins Alexander. 10 minuten, 4 kilometer. Door een pechgeval is één rijstrook dicht. Verder de Duitse grenscontroles, nu de A12 en de A76. In beide gevallen een kwartier vertraging voor de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. In Amsterdam is rond 12 uur het gebied rond het Leidseplein afgezet vanwege een verdachte situatie. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform MOM, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar gevangenisstraf. De parlementaire enquêtecommissie Corona is begonnen aan de tweede week. Vanmorgen werd Hubert Bruls, voormalig voorzitter van het Veiligheidsberaad, verhoord. En grote bedrijven uit de detailhandel en supermarkten zeggen mogelijk per 1 januari hun lidmaatschap op van werkgeversorganisatie VNO-NCW. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: You are just perfect. Just perfect.

Ja, de formatie Good Vibes uit Suriname. Een heerlijke, energieke mix, Ghana. Ja, waarin verschillende tijdloze hits en moderne vibes samenkomen tot één vloeiende Ghana. Ja, het is zo'n Ghana die je meteen meeneemt van vroeger naar nu, zonder dat je maar even stil hoeft te staan. Ja, het is zo'n mashup Ghana, die hoor je best veel hier bij Ujala. Maar het idee achter zo'n mashup Ghana is eigenlijk heel simpel. Het is simpel, maar heel sterk, want ja, muziek heeft geen tijd. Ja, goede muziek kent geen verleden of toekomst, alleen het moment waarop je het voelt. Ja, want goede beats, goede teksten, die blijven altijd goed. Of ze nou van 10 jaar geleden zijn of net uit de studio komen rollen. Ja, je kunt er altijd van genieten. Ja, laat je lekker meenemen door de flow hier bij Ujala. Vergeet de klok en geniet gewoon lekker van de heerlijkste Ghana on Dunia Kamashur Hindustani Hit Radio Arwobi Amit Jairam Kisat. Want ja, met dit soort Ghana vliegt de tijd sowieso heel snel voorbij.

Ja, de heerlijke stem van Jesleen Royal samen met Bacha on the vocals. Hotope inam tera. Nee, hotope naam tera hè. Tuhi inam mera hè. Ja, zoiets als jouw naam ligt op mijn lippen en jij... Jij bent mijn geschenk, jij bent mijn beloning. Ja, een prachtige, heerlijke Ghana die draait om die ene persoon die zo belangrijk voor je is dat hun naam bijna vanzelf op je lippen ligt. Ja, een gevoel van liefde, een gevoel van trots en een gevoel van diepe verbondenheid die je hoort in deze Ghana, maar die je altijd hoort bij Ujala. Ja, als iemand je hart vult, wordt zelfs stilte een naam die je fluistert. Ja, blijf lekker luisteren en denk aan de mensen die jouw wereld mooier maken. En ga met dat warme gevoel verder je dag in. De prachtige mooie stem van Arijit Singh heb ik hier uit de film Cocktail deel 2. Ja, toch wel een van mijn favorieten van Arijit.

माने में कहीं मेरी तरह कभी चाहेगा ना कोई तुझको. Ja, in deze wereld zal niemand ooit van jou houden zoals ik dat doe. Ja, ook weer een warme en emotionele Ghana. Dat draait om liefde en verlangen en komt uit de film Cocktail deel 2. Ja, het is zo'n prachtig mooie Ghana die je hoort en die dan heel lang in je gedachten blijft hangen. Ja, sommige mensen hoef je niet vast te houden om ze te voelen. Ze blijven gewoon in je hart bestaan. Ja, dus laat die Ghana Tujiko van Arijit nog eventjes met je meebewegen en denk aan mooie herinneringen. Ja, en intussen gaan we gewoon lekker verder met onze dag. Met dat warme gevoel in ons hart.

Ja, Ganneke naam heet Halla Lalo uit de film Paddy. Ja, het geeft je energie en het laat je niet stilzitten. Ja, het is weer zo'n typische track, Ghana, met een feestelijke vibe, met veel ritme en een speelse flow die, ja, perfect past bij een moment waarop je even alles los kan laten en gewoon lekker kan genieten van de Ghana op je favoriete radio. Ja, soms heb je geen plannen nodig om een goede dag te hebben, alleen maar goede muziek, energie en een glimlach op je gezicht. Ja, en die glimlach, die is altijd gratis. Ja, blijf lekker in de vibe hangen hier bij Ujala Radio. Orwobi Amitje Ramke Saat. En laten we samen lekker verder gaan met onze prachtige mooie dag. Isbaar on the vocals. Uit de kookstudio. Ganakanam he Ajinabi.

ऐ अजनबी दिल की लगी का सिलसिला चलते रहने दे रहने दे, laat het doorgaan. Het gaat over een onbekende. En het enige wat die persoon wil is dat het gevoel in zijn hart, in zijn of haar hart, gewoon lekker door blijft gaan. Ghana Kanamhe A. Ajinabi komt uit kookstudio Bharat. Ja, een heerlijke Ghana dat meteen die typische kookstudio-sfeer neerzet. Ja, dat is altijd puur. Het is emotioneel. En een mix van traditionele Indiaanse klanken met een moderne productie. Ja, dat is de vibe van kookstudio Bharat. En dit was zo'n liedje dat voelt als een gesprek met een ajinabi, met een onbekende. Maar toch heel persoonlijk binnenkomt. Ja, sommige ontmoetingen zijn toevallig. Misschien schakel je net toevallig in. En denk je van, hé, wat is dit nou? Ja, dat is dan zo'n toevallige ontmoeting. Maar ja, ze voelen alsof ze altijd al moesten gebeuren. Ja, toch? Zo zijn sommige ontmoetingen. Ze zijn toevallig, maar voelen alsof ze altijd al moesten gebeuren. Ik, heerlijke Ghana, mooi mooi Ghana, groep Surat Ghana. Bemisal Nachwala Ghana, ik heb het allemaal bij me. Orisma, een heerlijke cover Ghana in de categorie Oh God, One More Remix. Maar toch wel weer een heerlijke, fijne remix. Je komt uit de film Welcome to the Jungle. Een van de opvolgers van de Welcome-serie. We genieten van de sfeer, we genieten van de heerlijkste hits. Van die fantastische flow hier op Ujana Radio.

Ja, sommige liedjes veranderen met de tijd. Maar de energie die ze geven, die blijft toch altijd wel hetzelfde. Je komt uit de film Welcome to the Jungle, Ucha Lamba Cat Forever. Ja, zo heet deze Ghana. Een energieke remake met meteen die herkenbare Bollywood party vibe uit het jaar 2007. Want ja, toen kwam het origineel uit de film Welcome met onder andere Akshay Kumar en Katrina Kaif. Ja, samen veroverden zij de dansvloer in deze film. Ja, en ook in de nieuwe versie zie je opnieuw Akshay Kumar terug. Maar dit keer samen met Disha Patani. Ja, het is een onderdeel van de populaire Welcome franchise. Al meerdere delen zijn uitgebracht. En ja, wat deze film toch wel uniek maakt, is dat er meer dan 30 A-klasse sterren in spelen. Ja, een typische mix van comedy. En dan heb ik het over de Welcome franchise. Dit is dus de nieuwste versie. Welcome to the jungle. Ja, laat de hits nog even doorklinken. Geniet van de nostalgie hier op Ujala. En de heerlijke vibe. We blijven lekker in die heerlijke Bollywood-energie die je voelt.

Gunna Kanam heet Sajjan Re. Ja, toch ook weer zo'n frisse, moderne Bollywood track met Bacha. En ook Nora Fatihi. Ja, soms zegt de beat meer dan 1000 woorden. En vooral als het over de liefde gaat.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindoestaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey. Yes.

0: voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Agenten liepen in kogelwerende vesten rond. Midden in het afgezette gebied stond een toeristenbus. Wat er precies gaande was, is nog niet duidelijk. Een woordvoerder van de politie zegt dat het ging om een verdachte situatie, maar kan nog niet ingaan op wat die precies was. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform Moon, is door het gerechtshof van Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. Hij heeft een aantal misdrijven gepleegd met een 15-jarige jongen en meerdere jonge mannen. Het hof verklaarde meer aanklachten bewezen en kwam daardoor tot een fors hogere straf en werd eerder 1,5 jaar cel opgelegd. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Kallas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, en de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Kallas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. De bondsarts laat weten dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De houtmiddenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder op het EK van 2021 al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dat is zijn redding geweest gisteren. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, deze bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, Ujala hi Ujala, deze bhar mein. Haan, har ek gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora, baja dijiye.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog niet zo heel veel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are Holland Hottest Radio Station.
3: Ujana's Sona Chireya. Chireya. Chireya. Chireya. Chireya.

You are Ujala Radio Headlines. De afzetting rond het Leidseplein in Amsterdam is opgeheven. Rond 12 uur werd het gebied bij het Vondelpark afgezet vanwege een verdachte situatie. Martijn N., voormalig directeur van cultureel platform MOM, is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld tot 3,5 jaar cel. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de staat van Hormuz onaanvaardbaar en zeggen dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt waarschijnlijk snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar opvallende files op dit moment. Op beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij knooppunt Markiezaten een vrachtwagen stand met pech. De afrit is daar ook dicht. Er staat zo'n 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. De A12 Arnhem richting Oberhausen. Bij de grenscontroles 10 minuten vertraging. A12 de andere kant op. Vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Bij knooppunt Grijshoord is een vrachtwagen gestand met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je ook 10 minuten. En tenslotte de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten staat ook een auto met pech. De linkerrijstrook dicht, vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Juli bestaat 40 jaar, niet 10.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events. Jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling: de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTV Oost. K. veroorzaakte begin deze eeuw grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in een park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over 2 pleegouders uit Den Bosch offline gehaald, meldt de Telegraaf. Aanleiding is dat 2 oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van 2 kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn ook 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar. Dat heeft EU-buitenlandchef Callas gezegd na een bijeenkomst van de ministers in Cyprus. Daar bespraken ze onder meer de situatie in het Midden-Oosten, waaronder die in de straat van Hormuz, maar ook de recente wederzijdse aanvallen van Israël en Iran. Callas zegt dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En Christian Eriksen wordt snel ontslagen uit het ziekenhuis. De Deense bondsarts zegt dat het goed met hem gaat. Eriksen zakte gisteravond tijdens het oefenduel met Oekraïne in elkaar. De oud-middenvelder van onder meer Ajax kreeg eerder, op het EK van 2021, al een hartstilstand. Sindsdien draagt hij een ICD-kastje dat ingrijpt wanneer het hartritme niet normaal is. En dan nog het weer. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, this is Deepika Padukone.
5: Hi, this is Imran Khan.
6: Hi, this is Sunny Deol.
7: Hi, this is Ajay Devgan.
8: Hi, this is Ranveer Singh.
9: Hi, this is Sonu Sonigam.
10: My name is Shahrukh Khan.
11: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste oponthoud en opvallende files op de volgende wegen. De A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. De andere kant op dezelfde A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Voor knooppunt Grijshoorn staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier. A15 Rotterdam-Nijmegen. Voor afrit Arkel is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog ruim een half uur. En tenslotte is het ook druk op de A58 van Bergen op Zoom naar Vlissingen. Voor Rilland een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ojala Radio is leuk, zet hem aan.
3: Ojala's Sona Chiria.

0: You are, omdat jij bijzonder bent.
1: You are, you are, you are.
2: Dit is het weerbericht op Ojala Radio. De middag start droog met behoorlijk wat hoge bewolking en hier en daar wat zon. De temperaturen lopen op tot 20 of 21 graden. Later vanmiddag trekken er buien in oostelijke richting over het land en er waait een matige zuidenwind. En tot zover het weerbericht op Ojala Radio.

Een heerlijke mix waarin verschillende stijlen en vibes samenkomen tot ja één energieke sound. De stem van Roy Chidi en Safira in deze heerlijke Love Fusion mashup Ghana. Ja, een echte fusion track Ghana, waar liefde en muziek elkaar ontmoeten en alles draait om gevoel. En ja, ook samen genieten. Ja, en het mooie aan zo'n mashup is dat het laat horen dat muziek geen grenzen kent. Want je hoort verschillende stemmen, je hoort verschillende stijlen. En ja, ook culturen die samenkomen in één flow die je meteen meeneemt. Ja, en zo doen we dat hier bij Ujala Radio. Daar waar muziek samenkomt, ja, verdwijnen verschillen en blijft alleen gevoel over. Dus ja, laat je meevoeren, geniet van de beat. En ga lekker verder met je dag. Ga lekker verder met een beetje extra liefde in je oren, die je krijgt via de luidsprekers van je radio.

Men Nachu Tup Tuluk Tu Bole Jup Tuluk. Ja, ook zo'n heerlijke romantische Ghana die om liefde draait. En om liefde die ook blijft hangen, zelfs als woorden soms tekortschieten. Ja, het is zo'n typische Ghana die je meeneemt naar zomerse momenten. Ja, naar herinneringen en die ene blik die je nooit, maar dan ook nooit meer vergeet. Ja, komt dus uit de film Cocktail deel 2. Deel 1 kwam alweer heel wat jaren geleden uit, in het jaar 2012. Ja, werd destijds grotendeels opgenomen op prachtige locaties in Italië en India. Ja, en Cocktail 2, ik moet zeggen, ik heb hem nog niet gezien. Maar het maakt me wel nieuwsgierig als ik al die mooie nummers hoor uit deze film. Het zijn de beste hits hier op jouw favoriete radio vandaag op deze prachtige mooie dag. Wat je ook gaat doen, laat je lekker meevoeren. En geniet van elke Ghana op mijn playlist vandaag hier op Ujala.

Kohinoor. Ja, Tu Mira Kohinoor hè. Ja, een prachtige, mooie Ghana. Wat, ja, als iemand dat tegen jou zegt, hè. Jij bent mijn Kohinoor. Dan moet ik gelijk denken aan een diamant. En ja, een diamant. Die straalt. Heeft veel waarde. Heeft een diepe betekenis. En ja, als iemand dan zegt, Tu Mira Kohinoor hè. Ja, dat denk ik aan iemand die jouw leven veel betekenis geeft en jouw wereld laat stralen zoals de Kohinoor dat doet. Zoals een prachtige mooie diamant dat kan doen. Ja, de heerlijkste hits en de beste Ghana. Aurismar, ik remix Ghana in de categorie Oh God. One more remix, maar dan ook wel eentje die perfect past in deze tijd.

Ajana Chule, Merit Chunaris en Nam. Ja, een bekende Ghana uit de jaren 90. Het originele kennen we uit het jaar 1999. Uit de film Bibi No. 1. En dit is de versie uit 2026 en hoort bij de film Hey Jawani To Ishke Honahe. Ja, en die past in de grote trend waarin Bollywood klassieke hits opnieuw worden uitgebracht met een moderne twist. Ja, past daarom weer perfect in deze tijd. Ja, het zorgt er gelijk wel voor veel discussie, want sommige fans die vinden het vernieuwend, maar anderen missen juist de magie van het originele. In ieder geval hier bij Ujala is het alleen maar Soso Lobby. We houden van alle nummers, we kunnen elk liedje waarderen. Want ja, sommige liedjes veranderen dan wel van vorm. Maar hun energie, die blijft voor mij altijd hetzelfde.

कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे किया। Ja, onderdeel van de formatie Good Vibes van de Sosse Lobby Mix Ghana. Ja, Sosse Lobby, meer dan woorden, meer dan tijd. Het is een gevoel dat je meedraagt waar je ook bent vandaag. Ja, laat je hart spreken, laat de liefde stromen. Want doe jij toch, echte Sosse Lobby, die voel je. Je hoeft het niet uit te leggen. Dus ja, blijf lekker luisteren, blijf lekker voelen. Want dit is jouw Ghana, dit is jouw moment hier op Ujala Radio. Ja, geniet van de heerlijkste hits en de beste Ghana. En samen genieten we van de heerlijkste hits. Local Ghana, Bollywood Ghana, een beetje mix Ghana. Ik heb het allemaal bij me. Sajna Hai Mujhe, Sajna Ke Liye. Een echte Bollywood klassieker vol charme, speelsheid en romantiek. En dit is de vernieuwde versie. Het origineel komt uit de film Saudagar uit het jaar 1973. Destijds gezongen door Lata Mangeshkar. Maar dit is weer een nieuwe versie, compleet in een nieuw jasje.

Ja, ik moet mezelf toch wel even corrigeren hoor. Want ik zei het origineel is uit de film Soudagar uit het jaar 1973 en was toen gezongen door Lata Mangeshkar. Maar ik moet mezelf corrigeren. Want het is geen Asha Bhosle, het is geen Lata Mangeshkar, het is Asha Bhosle. Ja, een verwarring, maar zo gek is het ook niet. Het zijn uiteindelijk twee zussen. En samen behoren ze tot de meest iconische en legendarische playbackzangeressen uit de geschiedenis van de Indiase filmindustrie. Dus ja, geen gekke verwarring. Allebei twee iconische zangeressen. Ja, en sowieso een legendarische Gana. Sajna hai mujhe, sajna ke liye. Ja, het groeide uit tot een tijdloze favoriet. In vele vormen gecoverd. En ja, vooral omdat het die typische mix heeft van elegantie en pure Bollywood-energie uit de jaren 70.

0: Pushing.
1: Never buy investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.
0: You are. Ujala Radio Headlines. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTV Oost. Hij was veroordeeld tot levenslang, onder andere vanwege moord op dieren. Omroep Pound heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders uit Den Bosch offline gehaald. De EU-ministers van Defensie vinden de acties van Iran in de straat van Hormuz onaanvaardbaar en zeggen dat alle partijen terug moeten naar de onderhandelingstafel. En de Deense voetballer Christian Eriksen wordt waarschijnlijk snel ontslagen uit het ziekenhuis en kan naar huis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: You are just perfect.

0: QR.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Normale avondspits tot nu toe met niet al te veel bijzonderheden. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag Zuid 16 kilometer file met 20 minuten vertraging. A9 bij de werkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer ook een kwartier op onthoud. Dan is er wel een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. Er zijn er zelfs twee rijstroken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Ook daar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio. Doe Jana het toch? Mijn favoriete radiostation.

0: You are
1: Ujala Radio Headlines. Rudolf K., ook wel bekend als de Beul van Twente, is overleden, meldt RTV Oost. Hij was veroordeeld tot levenslang, onder andere vanwege moord op dieren. Omroep Poont heeft aflevering.
2: Live vanuit de Hoofdstad.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Is jouw business klaar voor de volgende stap?
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. De Ujala Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodel met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: Maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogenoemde mom of dadfluencers als verdienmodel worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoeken uit het verleden wezen al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Ze kunnen grote impact hebben op hun welzijn en zelfbeeld, met soms mentale problemen als gevolg. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. K. veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. En na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slavende man in een park. Omroep Poont heeft afleveringen van het programma Verboden Liefde over twee pleegouders in Den Bosch offline gehaald. Aanleiding is dat twee oud-deelnemers terecht staan voor het vermeend seksueel misbruiken van twee kwetsbare pleegkinderen. Daar zouden ze ook beelden van hebben gemaakt en verspreid. Op hun computer zijn 1700 afbeeldingen met kinderporno gevonden. Een klas van de middelbare school in Utrecht is ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. Zwaar bewapende agenten gingen het Gerrit Rietveld College binnen en ontruimden het klaslokaal. Eén leerling met het vermeende wapen moest in het lokaal blijven. Ze is gecontroleerd en gefouilleerd, maar ze bleek geen wapen op zak te hebben. De politie heeft de leerling aangehouden voor het doen van een valse melding. Tot slot het weer. Aan het begin van de avond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen later vanavond ook de meeste buien voor. Later vanavond komen vooral in het oosten buien voor. In het westen zijn er nog droge perioden met lokaal nog een bui. En het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Normale avondspits tot nu toe met niet al te veel bijzonderheden. Wat opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 16 kilometer file met 20 minuten vertraging. A9 bij de werkzaamheden van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Kooimeer ook een kwartier oponthoud. Dan is er wel een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Ter hoogte van de Van Brienenoordbrug. Er zijn er zelfs twee rijstoken dicht. Er staat 3 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Ook daar een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw plek voor muziek, plezier en een grote glimlach.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

ये है उजाला कॉफी एंड चाय मेरा शो, यहां से शुरू किया जा रहा है। सुनो वालों, goedemiddag. Oejala, koffie, chai, middagshow. Het is vandaag maandag 8 juni. Aartarik Junka programma op zondag. Mijn hoe Lloyd Mahabir. En zometeen doet mee Anand Chandrika Singh. Olsen Wallo, ik heet hem. Aapse bedankt wel. Wij brengen een stelling in het programma Koffie en Chai. Op onze Facebookpagina. Facebookpagina P. Hega Aska Stelling. Koffie en Chai stelling van de week. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantische sausje. Nou, dan mag je gaan stemmen. En je hebt keuzes of vier. Dus ga naar onze Facebookpagina van Oejala. En stem op wat jij denkt wat bij deze stelling past. Dus... Doe jaldi kar. Laat het ons weten en we maken bekend in het programma Coffee Chai Middagshow mee. Wat jij of wat jullie erover denken. Dus ask je stelling in Hega. Coffee Chai stelling van week. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantisch sausje. Ik ga wat toezoenen, toch? Sajna hè. Dus ik moet me klaarmaken. Ik moet verzorgen eruit zien. Wagera. Voor mijn sajna. Dus sajna hè, sajna klaar.

मैं तो सज गई रे सजना के लिए। भी आपने सुने उजाला से कॉफी चाय में शो में सुन वालो खुई में दखल माओ वेलकम ऑफ दिस मंथ ऑफ मे द हेडवर्स एंड या बाहर के मौसम के बारे में नया laat ik maar daar niet te veel over uitweiden. Het is lekker, het is goed, het is mooi zo. Oejala's headlines van vandaag. Atari Junkelee. Nederland begint de nieuwe week met wisselvallig weer, met buien, wolkenvelden en slechts af en toe zon. Economen verwachten een gematigde groei van de Nederlandse economie, terwijl hogere energieprijzen en internationale spanningen voor onzekerheid zorgen. De aandacht blijft uitgaan naar de betaalbaarheid van wonen, energie en dagelijkse boodschappen. De voorbereidingen op het WK 2026 zorgen voor groeiende belangstelling rond Oranje. Zometeen in Ujala's Coffee Chai Champions. Oranje Champions. Financiële markten kijken deze week gespannen uit naar een belangrijke rentebesluiten van centrale banken, waaronder de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank waarschuwt banken voor nieuwe cyberrisico's door de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie. In Brussel start deze week de digitale Ocean Week, waar AI, klimaat en technologie samenkomen. Nou ja, denk je toch? AI, hamlokje gaat in. Mooi kamkerika, als je het goed gebruikt. Wereldwijd groeit de discussie over hoe AI veilig en verantwoord kan worden ingezet in economie en samenleving. Wat opvalt vandaag? Het heer AI kebare mehege. Namaskar, goedemiddag Nederland. Welkom bij een nieuwe editie van Ujala's Midday Coffee Chai. Het is maandag, een nieuwe week vol nieuwe kansen, nieuwe verhalen en natuurlijk het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Van economische ontwikkelingen dichtbij huis tot snelle opmars van kunstmatige intelligentie wereldwijd. Pak je koffie of chai of water erbij. Mijn hoeloid maar weer. Ujala's Coffee Chai Middagshow. En een speciale groet aan mevrouw Leiloen Jahangir in Den Haag. Aap programma Kusumte hè? Aap Ujala ke Jabberjust fan hè? Hamani taraf se Ujala Radio ke full team ki taraf se ek shubham aapko hum keh rahe hain. Hele fijne middag mevrouw Leiloen Jahangir jo Den Haag mein sunte hain via DAB+. Welkom in Ujala's Coffee Chai. Aur hum jaane na tu coffee chai bhi sunega toh?

0: En die heeft hij vergeleken met kakkerlakken.
1: Ah.
0: Wat hebben de jongeren vervolgens gedaan, die wel een diploma hebben ook?
1: Ja.
0: Die hebben gezegd van, wat ik kontje wat jij gaat hem, ja, die opperrechter. Wij hebben een diploma, we komen niet aan werk. We moeten eigenlijk naar het buitenland verhuizen, maar niet iedereen kan gaan.
1: Ja.
0: Want als je excellent bent in India, dus door cijfers koop hoog, dan kun je gaan.
1: Ja.
0: Maar al die mensen die gemiddeld zijn, die komen dus niet aan bod.
1: Ja.
0: Dus die jongeren met diploma's, gewoon universiteitsdiploma's, wat doet deze rechter?
1: Ja.
0: Dus die hebben toen gedacht van, weet je wat, toen loke kakkelak bolega, wij beginnen de kakkelakkenpartij.
1: Nou ja, wij hebben
0: het is een hele...
1: Ja. Okay.
0: Ja, het is een hele beweging geworden dus in India. Tegen jeugdwerkloosheid, corruptie, onderwijssysteem, jonakamaiga, examenfraude. Dus een heleboel dingen komen nu samen daar.
1: Ik vind het mooi. We moeten ze
0: het is een hele slimme,
1: volgen.
0: Het is een hele slimme satirische ding eigenlijk. Leuk.
1: Ja.
0: Opstand. Als je bolse, jongeren opstand bolse kregen. Als kontje ze maar gebruik kregen humor. Of ze hebben maskers banaisbaar. Dus iedereen heeft dan zo...
1: Ik zie die maskers al van, hoor.
0: Ai. Maar die jongeren... Dus, maar de boodschap, John Heiga, die is wel eigenlijk serieus, hè?
1: Ja.
0: Ze doen het wel met humor, maar ze voelen zich genegeerd natuurlijk, de jongeren.
1: Ik kan me voorstellen
0: door politiek,
1: dat...
0: door onderwijs, door arbeidsmarkt. Dus,
1: ja.
0: Gusame, zeg
1: maar. Maar ik kan me voorstellen dat hun aanhang groeit. Ook
0: hun
1: vanwege...
0: aanhang... Ja, maar goed punt, Lloyd. Dus als je kijkt naar de cijfers op dit moment... Ik heb het eventjes bij me nu.
1: Ja.
0: Even om Kojeline te verdwalen. Instagram, 22,7. Dat is 23 miljoen volgers.
1: Dat is toch veel?
0: En daarmee zijn ze online dus op Instagram... Lahamboli online, Lahamboli Instagram... zelfs groter dan de BJP.
1: Zo.
0: Hoe vind je die?
1: Nou ja, dat het is een ware concurrentie voor
0: nou,
1: BGB,
0: dat
1: toch?
0: Nou, dat is het nog lang niet. Dat is het nog lang niet. Maar online zijn ze wel groot,
1: ja,
0: op straat.
1: Zeker, zeker.
0: In het echt zijn ze nog helemaal niet groot.
1: Maar stel je voor dat ze gaan meedoen met de verkiezingen. Dan kan het natuurlijk... kunnen ze veel flink wat zetels binnenhalen?
0: Nou ja. Dus het is Kaisaboli, ego virale beweging. Heiga.
1: En vooral
0: dus
1: omdat het de jeugd betreft. De jeugd zit op
0: precies.
1: Social, dus ja.
0: Het zou zomaar kunnen, hoor, Lloyd. Dat ze best wel... Ik denk niet dat je BJP kunt verslaan. Ik denk het niet in India, eerlijk gezegd.
1: Nee.
0: Maar je kunt wel iets doen.
1: Ja.
0: Je kunt wel aandacht vragen voor dit probleem.
1: Yeah.
0: De cockroach Janta Party.
1: De cockroach Janta Party. Ja, misschien moeten we dat ook in Nederland ergens mee beginnen. Maar
0: kakkelijke partij. Kakkelijke partij
1: in Nederland. maar zo naar India met Nadir Hega, nou Johanna Hega. Die mensen hebben we straks hier in Europa nodig, hoor. Dus ja, het gaat wel die kant op waarschijnlijk. Jawan Logma Hega, John Hamlokin Japi, heel bikers.
0: Nou ja, kijk, Nederland met je parhalikhalba.
1: Ja.
0: Lahomboli HBO geschoold of universiteitsgeschoold. Meestal ze maar een keer mil jij, gatje.
1: Ha.
0: Niet altijd op hun eigen niveau, niet altijd binnen hun eigen terrein, door mijn studiekarisma.
1: Klopt.
0: Maar ook er bahar bij mil ze kijken. Dus Nederland met meestal je parisba ook een redelijk mooi mil jij.
1: Ja.
0: Kito shurus, kito snel. Maar ik kijk dus met China mee bijvoorbeeld, Lloyd.
1: Ja.
0: Sunewalo zei, Janet, hoe ga je baat bij? India me erg ba, ki dheren met diploma leke chale ga jongeren. Kam na mila saman ke, becharen ke. Op Barisan saman paris ba, maai baap itna investeer karis, offers gebracht. Universiteit saman paris hai, maar ze krijgen geen werk.
1: Ja.
0: Maar China me or erger ba, chijwa.
1: Ja.
0: In China, hamlok behandel, kan liha marian bi.
1: Vorige week hebben we dit behandeld, ja.
0: Hebben we dit vorige week behandeld?
1: Ja, we hebben dit vorige week behandeld, want Chinese
0: boy,
1: jongeren...
0: Boy, maar moet je aan mijn tja ja?
1: Want Chinoen Engels behoorlijk naar mooie dingen, ja, dus dat is wel een probleem voor hem. Die Indiërs, die kunnen wel overal naartoe natuurlijk. Hè,
0: juist, nee, maar wat ik eigenlijk wilde zeggen... Ja, dit klopt natuurlijk, maar feitelijk helemaal correct, Lloyd. Maar China mee, die jongeren die geen werk kunnen vinden... dat is een schande voor hun familie.
1: Ja, dus heb jij zogenaamd kantoren mee.
0: Precies, nepkantoren, nepbanen. en wat gebeurt er? Ze blijven de hele dag daar. Dus सबेरे समान घर से निकलेगा अपन माई बाप के ख्रुद करके मैया हम जाएला अच्छा हम जाएला आप काम पे रात के संजा के आबे मदर इज ब्लाई तो फादर इज ब्लाई En dat kind gaat weg. Maar dat kind heeft geen werk. Maar die wil niet thuis blijven hangen.
1: Ja.
0: Want net op haar waar haar zie je ook een maaibabke.
1: Ja, ja.
0: Dus schaamte ke mara uchal jaiga. En dat betalen ze nog om op een nep kantoor te mogen zitten. Hoe vind je die?
1: Ja, dat is ook
0: met
1: een,
0: elkaar.
1: Is een gouden business.
0: En dat, juist. En dan heb je echt duizenden. Ja, ik had zo duizenden van die jongeren met diploma op zak die op een nepkantoor een nepbaan hebben en daar ook nog eens moeten betalen voor koffie, thee en weet ik veel wat allemaal. Het kost ze geld. Dus het is wel triest hoor, dit soort dingen.
1: Ja, nou koffie.
0: Dus in Nederland hebben we het maar goed.
1: Ja, koffie chai me, je hebt daar ook stelling op Facebook pagina van Ujala. Koffie chai me, keer stelling is, heb daar je verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantische sausje. Dus als je wil stemmen, kan je nu stemmen op onze Facebookpagina. Maar hoezo komt dit nu opeens in koffie en chai, zo'n stelling
0: koffie,
1: van de week?
0: Koffie en chai is natuurlijk zo somme.
1: Ja,
0: gratis. Hamlo koffie en chai batila. Hamlo koffie maar koffie eigen luid.
1: Ja, koffie chai ke piar hamlo batila. Koffie chai ke piar.
0: Nee, gewoon echt koffie en chai.
1: Echt koffie en chai. Maar
0: wat ook nou hoort de luid ke belker je tolai.
1: Ja, zeker.
0: Ik had wat dozen poncha die.
1: Zeker, koffie chai.
0: Sonia.
1: Sunan, want mevrouw Leiloen Jahangir in Den Haag. Oh, hoe is niet kerkraven hega?
0: Acha, wacht iets. Looit de keer, Sunia. Sunia. Lekker! Hey, dit is een handelsmerk geworden, hè? Van ja, koffie en chai.
1: Het is zeker een handelsmerk geworden. En,
0: lekker vies drinken, lekker vies. Ongegeneerd. Ongegeneerd, schaamteloos.
1: Zo, nou, mevrouw. Dus
0: Hamlokke laadje het horen bij jou.
1: Nee, Hamlokke kooi is er een laadje mee. Ham zoeken Gary op een leuke school. Was er een feestje en toen kom ik iemand tegen. Overal waar ik naartoe ga, komen mensen naar me toe. En dan praten ze opeens plotseling over koffie en chai. Toen maat ik Orana, de wee ook klacht. Die we ook mevrouw Leiloen, Jahangir, ik weet wel.
0: Gussamera.
1: Gussamera.
0: Ik heb een klacht,
1: Lloyd. Want toen bolek is geholpen, behoud moes hij gaan. Maar mij in hem gebruiken is je wasunke. En mevrouw Leiloen.
0: Oh, dat ging over die moes, ja. Die dachten van Schiphol.
1: En mevrouw Leiloen Jahangir is er natuurlijk een grote fan van Ujala. Hoe sap ke, ap een saplarken ke belker ke, sap ke waarschuwker.
0: Samjadis.
1: Ja, ki toen voorzichtig je die.
0: Chatouni deze, Chatouni.
1: Ik vond het een mooi verhaal.
0: Mevrouw heeft dat heel goed gedaan.
1: Ja, mevrouw. Huh? En mevrouw die, ondanks dat ze dus niet goed kan zien, woont ze zelfstandig. En alleen. Ja. En ze doet
0: wel
1: alles
0: heel
1: zelf.
0: Goed, hè?
1: En ze doet alles wel zelf, hè? Pakawe, Viega. En alles doet. En ik verbaas me dus dat ze voor zichzelf kan zorgen. Ondanks de beperking.
0: Dus doe je het met mij, hè? Ego, hè? John, ik heb behoed zelf medelijden, hè? We gaan zo meteen trouwens terug naar die stelling, hoor. Van koffie en chai. Ik heb hulp, ik heb hulp. Maar is het nou van de hak op de tak? Hij is een blokbati. Hij is een programma, hè?
1: Ja.
0: Dus doe je het met mij, Bahamrejan. Ego, hè? John, ik heb behoed zelf medelijden, hè?
1: Je bedoelt Tjatjan, hè?
0: Zelf medelijden.
1: Of zelf medelijden, geen Tjatjan?
0: Nee. Okay. Niet per se Tjatjan. Maar mannen hebben ook heel veel zelfmedelijden.
1: Ja, ja.
0: Ha, toch? Oké, okay, dan is het gewoon piraar hier.
1: Nabol.
0: Dan zoek je dolaar. Hamlo chota rehli ta maike lage dolaar. Later vriendin lage dolaar. Later aurat lage dolaar. Later bij je kinderen dolaar. Dus mannen zijn wat dat betreft een beetje...
1: Larka.
0: Dolaarzuchtig.
1: Dolaarzuchtig, ja. Dat is een mooi woord,
0: hè? Dolaarzuchtig.
1: Dolaarzuchtig, ja.
0: Deze voegt goed toe in Van Dalen, tja? Dolaarzuchtig. Je bent dolaarzuchtig, Lloyd.
1: Ja.
0: Hamadou luistert, dat gaat niet. Maar wij hebben een beetje, we zijn een beetje, ja, deze is ook een baby thuis, heb je gewoon mee. Hoe stoer we ook zijn voor de rest. Maar als we een beetje griep hebben, een beetje gorur piraiga, hatut piraiga, petut piraiga, boy.
1: Dan heb je een jai wala bhati hem lukt, hè?
0: Mritjoe kessa, bhai. Echt waar, alsof we doodgaan. Maar mannen zijn echt wat dat betreft. Echt.
1: Erg, we zijn erg.
0: Moeilijk, moeilijk. Maar we kunnen er niks aan doen. Hamlukke aard is in. Hij is in. Hij is in. Oeparwali hamlukke banaise.
1: Ja.
0: Dus. We kunnen er niks aan doen.
1: Hamlukke bood dolar milo. Hoe ik had in.
0: We kunnen er niks aan doen. Maar dus doe je rekam aan mij. Hij gaat. Hamre Jan. Ego hij gaat. John ke tani mani gor had piraiga. Op een gegeven moment beginnen ze, willen ze niet meer bewegen.
1: Ja.
0: बैठल ही एक जगह अगोरीगा कि कोई आए उकर कुछ कर दे ओके खाए पानी दे दे वो एक ग्रुप आएगा दिखात नहीं मैं नब्बे दिदुत दिदुत ओक नीच साइन ऑफ हर बेस्ट और एक ग्रुप आएगा लोहित चाहे मुइती से कोनो बेदी ऊट ऊट के चलेगा इधर उधर घरवा में तनी से चली निचवा जाए तनी से बहरे तनी से चलेगा अपन खाइक मांगी बनावे बोंकी मांगी काटे दुस चाहे हाथ गोर ना मोई चलेगा सा सैन तोख बेसर
1: या
0: ये बखराई फाते कुछ दोस्त ट्वे ट्वे सोर्ट एंड दी मेंस दी डोर ब्लाइव गान
1: हाँ
0: दार हैव इक वेल ग्रोट बवंडरिंग फॉर एंड दैट फिन इक वेल हेल मोई
1: रिस्पेक्ट या
0: चाहे समन के मुई तो हैगा चाहे रोलातो लेके चाहे जैसे सब ब्लाइव डोर गान इस एक्ट हेल एरक नाप हेल एरक नाप दोस्त सुनने वालों आपन जीवन में ऐसे फोरबेल तो ली है ना जाइए बाई जाइए को नाम है ओम द चम्बी चो पैन है कोशिश करिए ओम ओम एक्टिव तो सैन फिजिक भी लिखामलिक भी एक्टिव रहिए थोड़ा से
1: नेम अ फोरबेल फ्रॉम मफ्राउ लैलून जहांगीर इन देन हाग ओकर ओकर घर में जो लड़कन आ जाए और ओकर झाड़ू कोनो एक जहां पर जोन रहा और दूसरे जहां पर धर देस तो डायरेक्ट बेल करके बोले कि के हमार झरीवा फर प्लास कर इस तो मोई हू कैन दैट नाउ हू कैन दैट ओके
0: ने मैं दैट्स एन द एक्टिव फॉर मेंस दिस आई से चाहिए रहे के भी
1: आई से चाहिए नया मोई फॉर बेल मोई फॉर बेल कॉफी चाय के स्टेलिंग है कॉफी चाय
0: ओ हां स्टेलिंग वाला गलो ग्रेली
1: वार कम दिस ऑन स्टेलिंग
0: वार कम द स्टेलिंग फ्रॉम दैट
1: वार कम द स्टेलिंग फ्रॉम दैट
0: Dus de redactie heeft gedacht, Lloyd. Hey, die redactie is actief geworden, toch?
1: Suna, jab se coffee chai chale hega, sab koi
0: actief. Ek ko redactie na,
1: maar sab koi actief hoi lage la.
0: Sab koi, hab log actief fair kari la, dekhle toch? Sab koi ke, en al de oudere mensen, senioren, jon khare, maar toh logan ka actief fair karab hum log.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Suru kar de. Abhe Lloyd chala yego jabar gana upar, khub na chie, sajna ke liye.
1: Sajna ke liye.
0: आज दारोफर मुत्तो तो क्या बोला लोग सजना के लिए
1: सजना okay. है सजना
0: मैं डिस्टेलिंग दोस हाँ दोस दोस दोस दोस द रिडक्सी हैव कमेंट
1: हाँ
0: ओम ऑन्स एन हंच टू हेल्प लोग
1: अरे eindelijk
0: of het goed
1: eindelijk.
0: of het goed gaat uitpakken of niet Mido Sabi
1: ik de redactie los namelijk really per se paisa los koi namelijk paisa de we ab someone actief oké okay.
0: Behalve kinderloos.
1: Kinderloos. Nee. No.
0: Genoeg kinderen. Lloyd heeft genoeg.
1: Oké.
0: Okay. Nee, dus redactie heeft gemeend om ons een handje te helpen.
1: Ha.
0: Om onze luisteraars nog meer erbij te betrekken bij Koffie en Chai. Koffie en Chai betrekt al iedereen erbij. Want inderdaad, JJ Sunega, ik wakke betalen, ik wat charcha krega.
1: Ja.
0: Uiteindelijk luisteren er steeds meer mensen in het hele land. Gelukkig zijn we ontzettend blij mee en
1: zeker.
0: Heel erg... Ja, trots op ook, dus dat vervult ons met trots. Ja. Lloyd, met jij mooi sabolikke. Maar we zijn er vooral blij mee.
1: Zeker.
0: En redactie, Hamluk heb mange ondersteun kunnen, omdat Hamluk succesvol was. Hebben we nu een redactie gekregen? Alles namilat Hamluk een redactie. En redactie heeft gezegd: weet je wat, ik ga proberen, wij gaan proberen, om één keer in de week. Proberen, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: Ze hebben nog geen toezegging gedaan, hè?
1: Nee.
0: We gaan proberen om één keer in de week, maar we willen eerst zien of het behoefte aan is, of het leuk is, of het aanslaat, precies.
1: Ja. Ja.
0: Gaan wij een stelling poneren.
1: Ja.
0: Dus stelling wat de eigen hamloke Facebookpagina pe van Ujala. Dus toen nevalo, JJ is uit mobielba, torpas.
1: Ja.
0: Begin naar onze Facebookpagina te gaan, ujala.nl.
1: Ja.
0: Facebook.com/ujala.nl. ना जे ये कहूँ अड़ांग मड़ांग रोमल जगह उजाला UJALA.nl वहां पे जाइए एंड देन सी अन स्टेलिंग स्टैंड एंड देन कुन जाय गोन क्लिक ऑफ इट मे इन्स बेंट ऑफ नीड स्टेलिंग वाले गे बेम जायला लोइट एंड देन कुन सीन हुफेल मेंस अल गेक्लिक्ड हैव ऑफ नीड लातो दैट ओवर अ पार मिनट डून स्टेल इक फॉर Maar we kunnen wel die stelling alvast vertellen, toch? Kijk, gewoon stelling. Toen betaalde de stelling wat al?
1: Ja, een stelling. We gaan Pierce de Harijla voor de mensen. Dus je gaat naar onze Facebookpagina en dan kan je stemmen. Koffietje, stelling van de week. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantisch sausje.
0: Of antwoord doen, Conchiba?
1: Nou, antwoord 1, klopt. Echte liefde heeft tijd nodig. Ik is Samikje Baat Hege. Nee hoor, soms weet je het meteen. Nou ja, misschien heb je meteen connectie.
0: Tweede optie dus?
1: Dat is de tweede optie. De derde optie, ik dacht het ooit, maar ik ben genezen. Op derde wallen, hè?
0: Amoe, die stem kan je laten
1: Op derde wallen, hè? Die derde wallen is dat je kan in Bollywood mee horen.
0: Oké. Dus bekijk de stelling. Bekijk de stelling, luisteraars. En geef je mening. Klik op dat ding. Klik.
1: Ja, huh? Ik dacht het ooit, maar ik ben genezen.
0: Oeali, hamallige pas oeiga.
1: Oeala, abhamdijke parlebati. Dus ik heb maar... Maar ham eerste wel op een keuzeklim. Ik ben misschien te serieus op ingegaan. Maar het is een serieuze stelling. Redactie.
0: Ik ben van optie 3, hoor. Ik ben van optie...
1: Ik dacht het ooit, maar ik ben genezen. Ja.
0: Dus dit is leuk. We gaan het proberen. Oejalek in Facebook.
1: Dus Sunuwalo, ja.
0: En we gaan het onderwerp ook behandelen nu hier. We gaan hetzelfde onderwerp nu behandelen. Dat is de bedoeling. Dus die stelling wordt geplaatst.
1: Ja.
0: Hij wordt geponeerd. En wij gaan erover praten ook.
1: Nou.
0: En intussen moeten onze luisteraars alvast beginnen met stemmen.
1: Tolong dana dan stemker. Ja.
0: Is toch leuk? Dus wij gaan zo meteen over die stelling praten.
1: Ja.
0: Hamangila keekat hoe admi haldi haldi kieskere. Laat het stijgen.
1: Ja.
0: Ik 100 gojo hoige, dan ben ik al blij.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Binnen een paar minuten. Ja. Als we 100 stemmen hebben. Dus,
1: tijdens ons programma, koffie en chai. Ja.
0: Laat ons niet in de steek. Hè? Dus begin te klikken. Klik. Zodat we minimaal 100 halen nu.
1: Ja.
0: Toch?
1: Zeker.
0: En dan gaan wij erover praten zo meteen. Maar eerst, hè, Lloyd.
1: Ha.
0: Toch toe ik ook gana suna wega hamlokke.
1: Ha.
0: Or hame rate raat bhi kada yo
1: raat ke 12 baje ke baad
0: tu na sutega boy itna gussa lagega
1: ek klein stukje sunade voor de mensen die hebben het ook gehoord
0: Asha Bhosle ke gana ba purana
1: Asha Bhosle en uit de film Saudagar de clip met Amitabh Bachchan erin.
0: Boy, hem behoorlijk geleerd. Maar ik heb het vast wel gezien.
1: Die film had hem net de clip. Eindelijk heb ik alle films van Amitabh Bachchan gezien. Maar deze heb ik nog niet gezien.
0: Ik heb Magila Tor Sangeta Keloy.
1: Dit is een mooie gave, hè? Als je boos
0: Prachtig.

Voor de mensen die thuis luisteren naar koffie en chai, kabikabie willen zoenen, kabikabie ook een gana chalati, dan dit is dus het moment dat we even naar dit nummer luisteren en we gaan zometeen hierover praten.

0: En Anand, hier worden de hits geboren, toch? Bij Ujala.
1: Zeker, zeker. Hier ontstaat het allemaal. Orkan hape, orkan hape.
0: Ham ganwa, dus ik kai dan sunli dus vorige week. Maar ham na mooise sunetri, toch? Ik werd een beetje afgeleid. Maar dus weekend waarmee heb je niet... Buitke ham mooise ganwa sunetri.
1: Dianse sunli.
0: En dan hoor je het woord sajna. En sajna heeft twee betekenissen hierin.
1: Zo is het. Dus sajna is natuurlijk je partner.
0: Ja.
1: Je sajan.
0: Ja.
1: Je sajna.
0: Ja.
1: Maar sajdhajke betekent dat je je heel mooi maakt. Je klaarmaakt.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, ja.
1: Je moet er mooi uitzien.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, bolehiga, je moet er mooi uitzien voor je partner.
0: Maar waarom moet ik voor mijn partner mooi uitzien? Waarom niet voor mezelf?
1: Je moet altijd mooi uitzien voor jezelf.
0: Voor jezelf, toch?
1: Maar ook voor de ander.
0: Ja.
1: En zeker voor je partner,
0: zeker,
1: leuk.
0: Zeker, zeker.
1: Toen heb ik een verwaarloos geleerd tot er ouder biboli of tot het mi biboli. Maar pahile, toen we elkaar leerden kennen, 10 jaar terug, 20 jaar terug, 30 jaar
0: toen
1: terug.
0: Toen deed hij je best.
1: Toen was het de andere persoon.
0: Ja.
1: Ja, toen deed hij zijn best of toen deed zij haar best. En toen zag ze er niet zo labba-labba uit. En hij zag er niet zo... en hij zag er niet zo verwaarloosd uit. Op een scheerker het haar. Mooi kapper op een traha. Das op een traha. En kijk hem nu lopen hier.
0: Oudeurlijk uit traha.
1: Precies. En kijk hem nu lopen op zijn slipper en een t-shirt.
0: Ai, sang.
1: Kijk erover hem dat hij heilig loopt. Ik heb het bijna over mezelf, boy. Salam lagega, leuk.
0: Maar Hamlok, maar hier ook belangrijke onderdelen hè, in een relatie, toch?
1: Verwaarloos jezelf niet. Je moet er ook leuk uitzien.
0: Ja.
1: En zeker. Leuk uitzien doe je voor jezelf in eerste instantie.
0: Ja.
1: Niet voor iemand anders.
0: Nee.
1: Jij moet er leuk uitzien.
0: Ja.
1: Jij moet in de spiegel kijken en moet zeggen, ja. Ik ben tevreden met mezelf.
0: Ha, toch?
1: Ik zie iemand die leuk is. Ik
0: Oi.
1: Zie iemand die... er mooi uitziet.
0: Ainoam itaki tu boli, ay kitna handsome dikhai la match.
1: Ha to, atu ainoam taki ego ka cha cha ta dikhai. Ego jural cha cha ta is niet goed hè, Lloyd. Je moet er niet uitzien als een jural cha cha ta.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee, je moet er leuk uitzien, zodat je vriend of partner of wie dan ook vriendin of ouderet een beetje verliefd wordt elke keer op jou.
0: Ja.
1: Elke keer, John Toketiki.
0: Elke dag, man, hè?
1: Elk moment, elke
0: moment.
1: Dag, boliga van, Hamar adam ja mooi lega dekat. Hamar aurat ja mooi lega. Ik hoef niet naar de buurvrouw te kijken. Ja. Ik hoef niet naar de buurvrouw. Ik heb zelf een kanjeriel. Hamme op nee, ik ga gewoon jobber. Dus doe je best.
0: Zorg goed voor jezelf.
1: Wat ik trouwens heel vaak heb gezien, hè, Lloyd.
0: Ah, kon je de klippen?
1: Sunewalubi, site herkennen, karatoi site na. Ik struikel bijna over mijn eigen woorden.
0: Ja.
1: Het na jaldi gemangila bata, weet je wat? Omdat hij maar moria doorpog moet geven. Dus soms zie je dat de man of de vrouw...
0: Ja.
1: Een beetje zichzelf verwaarloost.
0: Ha?
1: Bewust.
0: Waarom bewust?
1: Weet je dat ze dat soms bewust doen?
0: Waarom?
1: Dus als die partner van hun er niet leuk uitziet...
0: Ja.
1: Dan leu behoed... Boerja de Heilige of Boerwa of onaantrekkelijk.
0: Ha.
1: Dan denkt die partner die er wel heel leuk uitziet.
0: Ja.
1: Van dit kan niet jongen. Ik moet een beetje meegaan daarin. Want anders
0: ziet
1: mijn partner er heel lelijk uit straks en onaantrekkelijk. En ik ben dan te aantrekkelijk nog.
0: Ach.
1: En dat brengt dan ook problemen in die relatie, Lloyd.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar baat biswasker toe. Dus die partner die er leuk uitziet, die gaat zichzelf nu verwaarlozen.
0: Ay, mi gado, dat is heel...
1: Echt waar.
0: Nee, dat kan toch niet?
1: Dit gebeurt toetak najaar. Kijk om je heen.
0: Ja.
1: Kijk om je heen.
0: Ah,
1: hoe je bewust of onbewust verwaarlozen partners zich. En gaan ze naar dat niveau toe van die andere partner.
0: Ja. Ja.
1: En niet dat ze dan die anderen eruit trekken en zeggen van... Sunna, begin jij een beetje te sporten of weet ik veel wat.
0: Ja. Hè?
1: Of iets te doen aan je kleding. Of... Nee, ze gaan zelf mee daarin.
0: Ja.
1: Een negatieve trend.
0: Hoe
1: niet
0: dan?
1: Check.
0: Hoe dan? Kijk, nou ja, ik snap er niks van. Amma Aurtiadam. Ja, ik ga dus lama maar ook zo eruit zien. Nee, ik kan
1: toch niet. Lloyd, geloof me.
0: Nou ja,
1: bewust of onbewust. Echt waar. Want als stel je voor, die man... Of die vrouw. Die vrouw ziet er super mooi uit.
0: Ja.
1: En die man ziet er niet meer uit. Dan heb je toch een probleem in die relatie.
0: Dan heb je een probleem in de relatie.
1: Want Adam, ja, steeds bolie van dik, maar over het jaak, sap kooi taken. Je gaat
0: dus
1: naar aandacht.
0: Dus dat?
1: En ik dan dus die man. Kali probleem hoi ga.
0: Of je
1: hem ze na eens bij radio wat betaalde. Want wij praten niet over dit soort dingen, toch?
0: Nee,
1: omdat
0: het
1: best wel lastig is om erover te praten.
0: Ja,
1: maar zo'n wel ook of je een chai te sunie.
0: Ja.
1: Dan hamlok toch een soort wabe. Jij moet nadenken of je dit herkent of niet herkent. Misschien niet bij jezelf, maar misschien bij iemand die je kent. En ik weet niet hoe je dit moet oplossen. Ik weet niet hoe je het moet aanpakken.
0: Arend, je hebt veel fans, hè? Behalve mevrouw Leiloen Jahangi, die echt een grote fan van jou is. Shanta Tehilu uit Den Haag zegt goedemorgen of goedemiddag. Arend en meneer Arend Tokebolehia. Meneer Tokebolehia. Arend en Lloyd, ik luister altijd naar jullie programma. Koffie en chai, tenzij ik moet werken. Vind jullie programma heel leuk en heel leerzaam. Jullie zijn zo gezellig en grappig. Wat jullie over mannen zeggen, is helemaal waar. Maar er zijn ook mannen die niks zeggen en verdragen hun pijn. Oh ja, dit gaat over die doelaarzuchtige mannen, hè? Of mensen.
1: Ja, ik begrijp het. Ja. Maar dat zijn de gevaarlijkste mannen.
0: Allee?
1: Hoe heet die mevrouw?
0: Shanta Tehilu.
1: Mevrouw Tehilu's zoon. Juist die mannen die niks zeggen. Die mannen zijn het gevaarlijkst. Bachaike. Je kunt liever een man hebben die af en toe iets zegt en van zich afbijt.
0: Ja.
1: En zegt van, na moeilijke ichijwa. Ichijwa na moeilijke. Tokenantje is een kerk. Je kunt liever zo eentje hebben.
0: Ja, nee, maar.
1: Dan iemand in die andere fase.
0: Ichijwa is hem de roerend eens waar hij te zeggen.
1: Als die man niks meer zegt, maar ja, red flags. Dan weet je dat je relatie eigenlijk ten einde is.
0: Don.
1: John Dean zei, meneer, ik om naam bolte. Bhaiyo, John Dean zei, bhaiyo, na boli kuch.
0: Hey, daar hebben we het ook een keertje over gehad. Hè?
1: We hebben het erover gehad,
0: ja.
1: Betekent dat die man klaar is ermee?
0: Dan is hij klaar.
1: Hoe kan hij agora exit?
0: Exit.
1: Hoe kan hij exit strategie op zo? Je kan hem niet krapje, hij heeft geen tijd meer.
0: Ik moet ook voor die mannen even een beetje opkomen. Hoor. Ja, dat geldt ook voor de vrouwen.
1: Welke mannen? Hey, dus dit praat makkelijk toch? Luid, wij zijn mannen. Ik hoop dat we mannen zijn tenminste. Dus wij zijn mannen, dus wij kunnen makkelijk over mannen praten. Kijk hoe saai je moet kopen, we zijn zelf mannen.
0: Ja, natuurlijk. Kijk,
1: als wij lelijk over vrouwen gaan praten, gaan die vrouwen zeggen... Ja, jullie zijn mannen, daarom praten jullie zo.
0: Ja.
1: Mevrouw Tegloop, ik moet saai je moet kopen. Maar mannen mogen wel over mannen praten, punt. We zitten in dezelfde schuitjes. Mannen, wij zijn matties. Nee, wij zitten in dezelfde schuitje.
0: Meneer Arend, ik moet zeggen, wijze woorden voor vandaag... met betrekking tot mannen die dus voor zichzelf moeten zorgen... en mannen die niks zeggen.
1: Echte red flags.
0: Dat zijn wel rode vlaggen hoor. Inderdaad. Ik bedoel.
1: Kom niet in die fase terecht. Oké, waarschuw Karila, mevrouw. Kom niet in die fase terecht. Bara garbar fase. Trouwens, blijf stemmen hè, op dat ding van ons.
0: Ja, direct. Koffie
1: en chai, stelling van de week.
0: Stelling van de week van Koffie Chai. Herhaal ik er die. Kie aanske stelling van Koontje Higa. En voor de hele week dus. Hè, dus je hebt de tijd om te stemmen. Ham die klaar admiloen daarna dan een kabel stem kregen.
1: Wel leuk. Ja.
0: Dus, stelling i habtake Higa. Ga naar onze Facebookpagina. Facebookpagina Ujala. Wagera. Oké. Verliefd
1: nou, wagera. Ujala.nl. Wagera. Straks gaan mensen wagera invullen. Zo nemen we gewoon Ujala.nl invullen. Hier netjes.
0: Ja, dus de Facebookpagina. En dan ga je daar naar Ujala.nl. Oké. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantische sausje. Eerste keuze is, klopt, echte liefde heeft altijd tijd nodig. Of heeft tijd nodig. Tweede keuze is, nee hoor, soms weet je het meteen. Je hebt meteen
1: connectie. Direct.
0: Toen Akia se mille je, toen direct. Van, ai, Dus na de
1: Hiba.
0: De Hiba.
1: Dat is het einde. Ik heb een gorat rally.
0: Ik heb maar jannet heen. Oké. En de derde is, ik dacht het ooit, maar ik dacht genezen.
1: Maar
0: aan het verliefdheid is toch maar voor een korte periode, toch?
1: Kijk ook een bolise.
0: Hoe zien die waar gaat in regen? Het hangt er vanaf hoe je eruit ziet, hoe je jezelf natuurlijk elkaar triggert. Hè? Dan kan je elke dag verliefd zijn. Hè?
1: Zindagi bhar nahi bhulenge, barsaat ki raat.
0: Of vierde keuzes. Dit soort dingen gebeuren alleen in films in Bollywood.
1: Dus ga stemmen. Ga stemmen, Sunevalo. Hey, laat weten hoe je erover denkt.
0: Doe het gewoon.
1: Heel Nederland luistert dus.
0: Wanneer krijgen we de uitslag te horen, Anand?
1: We blijven erover praten. Maar we moeten nu eigenlijk wel over het onderwerp doorpraten, Lloyd.
0: Oha.
1: Want dat is de bedoeling. Redactie Hemelijke Bollywood Seizoen. We gaan wel die stelling voor je plaatsen.
0: Ja.
1: Maar jullie moeten er wel over praten.
0: Ik
1: een mooi feest bij Bate. Koop gezellig, Ega.
0: Plotseling
1: zie je eentje binnenkomen.
0: Ja.
1: Door Aki Gail Udhar.
0: Dat gebeurt altijd bij mij.
1: Toen zocht je, ik kon hè. Je denkt, je hart, John Haiga, door deal. शुरू करी ढक ढक ढक ढक और जल्दी जल्दी करे के
0: बॉय है या
1: तो के प्यास लगे लगल प्लॉट सेलिंग तू खाली अब दिख ले ओके है मत तू एकदम रोस्तक ठड़ा बात है जोने कोई ना मेरे करे कुछ तो निमत मत वेर के दातर इस अंदर हम तेज लोग ये स्टार्ट रोस्त मा बितर में तोर आग जोन हैगा बॉलीवुड के वेंट मशीन जोन हैगा फ्यूल म्यूजिक जोन हैगा खेले लगल बा तोर अंदर में तोर अंदर में बाजा बजे लगल बा और तू बाहर से एकदम रुस्तक बॉलीवुड के बाजा एकदम फ्योल म्यूजिक चोई चोई चोई
0: तुझे okay. देखा तुझे जाना सनम
1: आई दोस अब फ्रखवा है क्या बस्तात है verliefdheid op het eerste gezicht. Bestaat het echt?
0: Ja, echt waar.
1: Hoor ze kijken.
0: Heiga.
1: Of is het gewoon dat je hormonen sneller gaan? Dus je hormonen, die hebben sneller besloten eigenlijk dan je verstand. Door verstand ben je niet kamaisba. Maar door hormonen bol deze van, ik ken dek, padam sundari.
0: Maar dat is toch meestal zo, toch? Je hormonen aangeet je dan je verstand.
1: Dus inderdaad, Lloyd, wetenschappelijk gezien. Oh. Inderdaad, je hebt gelijk. Je hebt gelijk.
0: Arjen,
1: Lloyd,
0: ik ben
1: wetenschapper.
0: Ervaringsdeskundige, man.
1: Oké, ik wil iets aan het Lloyd.
0: Ervaringsdeskundige. Toen ervaringsdeskundige, wat daar weet je gewoon.
1: Toen op de kelalkoedel, man.
0: Hé, ik krijg weer klachten. Je bent weer lelijk aan het doen tegen Lloyd.
1: Hé, hey, Lloyd. Nee. We zijn wetenschappelijk aan het doen. We zijn wetenschappelijk onderzoek aan het doen. Nee, maar wetenschappelijk gezien, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Is verliefdheid op het eerste gezicht geen diepe liefde? Logisch toch? Want inosabasma.
0: Nee, toch.
1: Dus het is directe aantrekkingskracht.
0: Aha.
1: Het is geen liefde, het is aantrekkingskracht.
0: Ja.
1: Door buddhi jonba, door moori jonba, door brein jonba.
0: Harvest.
1: Na. Itna jaldi se scan karega. Binnen een paar secondes, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Je moet niet denken dat het in minuten gebeurt. Het gebeurt in secondes.
0: Ja.
1: Razendsnel.
0: Ja.
1: Toker uiterlijk takje. Aurat jake. Of adem jake.
0: Maar dat is het eerste waar we naar kijken.
1: Toker stem sunlie. Jaise hamar ortor stem wa.
0: Ja.
1: Janet ook. Kitna mooi lagega. Toker uitstraling dekhiye ki khushi dekhayega ki na. Toker houding dekhiye ki ek pagla neergedraag kare ki netjes.
0: Inderdaad.
1: Toker buurt me eigenlijk ook er geur toe ook er zong liye.
0: Migado.
1: Jij zei hamar geluksgeur waba. Or ego or chij belangrijk ba ook er energie.
0: Energie, positieve
1: dus
0: energie.
1: Dus iedereen heeft inderdaad. Een bepaalde energie toch? Ha? Jego negatief admire eta tumulie namang in yame na moy janaiga.
0: Maar
1: ego admi jon ha energiek ba ko mooie energie to.
0: Ja.
1: Binnen een paar seconden zegt je hoofd dus, zegt je buddhi
0: ha
1: van deze interessant ba. Idem, ja.
0: Zeker.
1: Of Jorrit, ja. Dus eigenlijk is het geen liefde op het eerste gezicht, hè Lloyd? Het is aantrekking op het eerste gezicht.
0: Oké. Oké.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Want echte liefde heeft tijd nodig bij jou.
0: Moet dat zeker.
1: Echte liefde met Tujanega, waar het om gaat, dat draait het om andere dingen. Dat draait het niet om geur. Dan gaat het om respect, het gaat om je gedrag, het gaat om vertrouwen, het gaat om communicatie. Kan je zeggen, Batjaiga, toch?
0: Ja. Het gaat niet direct om intimiteit, hè?
1: Nee. Hoe iemand, of iemand stabiel is of niet, hoe je omgaat als het moeilijk wordt. Ja, weet je? Het gaat niet meer om hoe je eruit ziet.
0: Nee.
1: Dus daar moet je eerlijk in zijn, toch?
0: Ja,
1: Lloyd?
0: Zeker.
1: Je voelt meteen wel iets.
0: Ja.
1: Maar dat is iets anders dan verliefd zijn.
0: Ha. Klopt.
1: Dus Torbudhijonba, die geeft, wetenschappelijk gezien, die geeft dus dat stofje weer vrij. Dat stofje kennen we inmiddels, dopamine.
0: Dopamine, ja.
1: Dat geeft je een lekker gevoel.
0: Heerlijk.
1: Ik wil beloning. Gevoel wat, toch? Ik wil beloningsgevoel, maar spanning, verlangen, dat soort dingen. Dus toen je dek lele, ik wil Param Sundari kijken.
0: Param Sundari.
1: En de dinua bhar, raad bhar, gaat het door je hoofd malen. Toen ga je ooit kijken.
0: Toen raad bhar soetna pa je, toen raad bhar.
1: Je ziet die persoon. Dinua bhar, oké, zoet je van man. Terwijl doe je 10 minuten khali bat jij leo zet u.
0: Dus dat.
1: Het kan. Dinua bhar, haptua bhar tor.
0: Haptua bhar, girl in hem klaar doen.
1: Is best wel gevaarlijk, hè? Is best wel gevaarlijk, hè? 10 minuten bat jij leo. Or tu conclusie trekken lele ai.
0: Ja.
1: Lloyd lobby kare larkan ke imoi.
0: Soms kan het heel.
1: Hamlo ke pia lagi ga.
0: Soms kan het heel stormachtig zijn. Maar ab nek het jij het ook eens samharike sunwalo. Priya sunwalo. Dus je moet jezelf wel in controle houden, hè?
1: Dus na direct toe fantaseer ik een lelijk jeetje. Maar ja, hoe gaat ons huwelijk eruit zien? Je kent elkaar 3 minuten.
0: Ik mistake nakkerie.
1: Ja, dus je kent iemand nog net. Eigenlijk toen had je een ego. Door buddhi, bolde is bij ai. Ik geschikt tegen. Maar eigenlijk is dat een fantasieplaatje. Zo nu wel. Wat jij het horas. Dus je wordt verliefd. Deskundige mooiste liedjes, ba. Je wordt verliefd, Lloyd, mooiste zoen je, op een trailer.
0: Op een
1: en
0: trailer.
1: Niet op de hele film.
0: Niet op de hele film, hè.
1: Abit u film waar. Moana dik, lebat.
0: Pura film.
1: Toen trailer waar dikker verliefd hoor je.
0: Trailer waar, nee, ja, oké. Okay. Ja, dus verliefdheid is net iets wat houden heeft, hoor. Dus dan mensen denken niet meer met hun verstand, maar met hun hart. Ja.
1: Oh, kabi trailer wat klopt hoe je film was, hè?
0: Kabi,
1: maar niet. Dan wil je, film was mooi raha. Inderdaad, trailer was bij mooi raha. Maar soms, ego aflevering takle, duigo takle.
0: Doon.
1: Or derde wali lage, bol je naam. I garbar hai, i romantiek na raha, i dusach kits raha, kuch.
0: Dus, Kovijak, de stelling, je hebt takkelier zo'n rol. Dus ga massaal en stem erop. Verliefdheid op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantische sausje. Dus toen kies, kreeg ik klopt. Echte liefde.
1: Ja, maar iedereen heeft dit gedacht ooit, hè, Lloyd. Dus je ziet iemand en je denkt meteen, ai.
0: Ai, dit is hem.
1: Dit is hem. Op 10 hapta baat, sabdon.
0: Ai, boy.
1: Gali irritatie, badje.
0: Maar vandaag hebben we weinig over serieuze dingen gehad, hè, vandaag.
1: Hoe bedoel je? Serieus lachen?
0: Nee, serieus nieuws.
1: Hamangila sunne walo se bhi poochen hai. Agelao to se poochi.
0: Okay.
1: Tor meest dramatische, hè? Liefde op het gezicht moment komt hier. waar ben je echt zwaar in getuimeld? Kie ego lage poochle van ehi waliba. En dan komt er een poosje later achter van, no man, ik heb me helemaal erin vergist.
0: Boy.
1: Iedereen heeft dat gehad. Dus kom me niet vertellen dat je niet hebt gehad.
0: Jawel.
1: Maar ik wil van jou weten, wees eerlijk. In radio, bij radio, per eerlijk, tjai rikken. In koffie en chai, maar hier hebben we geen geheimen. Hè? We delen alles met onze luisteraars. Dus wat was jou? Nee, zo niet wel ook heb je, Mangila Poetje. Dus soort. Ik weet dat je nu 30 bent, 40 bent, 50 bent. Maar kabitu jaman rehlebi. Ga even terug. Ga even graven in je geheugen. Jouw meest dramatische liefde op het eerste gezicht moment. Op wie ben je echt verliefd geworden?
0: Op wie ben je Bol. Echt gewoon verliefd geworden?
1: Gewoon dikke. Gewoon dikke.
0: Dikke en dan maar word je
1: het bleek
0: verliefd.
1: Later één groot drama.
0: Ja, nou ja.
1: Je hebt
0: ja.
1: het meegemaakt?
0: Ja, ik heb het meegemaakt.
1: Maar toen het heer dat je meemaakt. Eigenlijk vraag ik het aan de verkeerde persoon.
0: Nou, Hamse na poets.
1: Jij bent buiten het referentiekader.
0: Ja, objectief naar Bartie. Dus ja.
1: Nee, maar ben je ooit verliefd geworden op iemand? Die, weet je, zonder dat je die persoon echt kent. Ik denk dat als je jong bent, dan overkomt jou dat soort dingen.
0: Ja, toch.
1: Ha, toch?
0: Ja.
1: Je kijkt naar de ogen, je kijkt naar de lach, je kijkt naar Kaise Pahinisba Kapra. Ook een stem dat je. Aurat Logan Vitake, Chaudi Logan Vitake kon Autobatcha trouwens.
0: Ja.
1: Wist je dat?
0: Oh.
1: Als je in een Ferrari komt, ja, maak je betere indruk dan in een Fiatje.
0: Ja. Chaudi en Taki auto, hè?
1: Abhi, en terecht.
0: Ja.
1: Zo naast iemand komt met een brokko auto. En die beweert heel succesvol te zijn. Toen was je die?
0: Nou ja. Ja.
1: Nee toch?
0: Nee.
1: Dus je ogen worden verliefd, Sunewalo. Maar je verstand, die is op vakantie op dat moment. Dus terras bachaike.
0: Ja.
1: Hi boy. Tagali ham tose bakyat loy. Kijk, die vonk die ontstaat in 1 seconde toch loy. Toen ja, nee, in 1 seconde zo takkes.
0: Ja.
1: Maar pyaar jon hai ga, sunne walo. Dek, koffie en chai mein hum log toke gyan ke baad deela.
0: Koffie en chai.
1: Pyaar jon hai ga, liefde jon hai ga. Die moet zich bewijzen in de tijd.
0: In de tijd.
1: Dat gebeurt niet in 1 seconde, sunne walo. Liefde in 1 seconde kan niet. Verliefdheid kan, holder de bolder worden kan. Dat zo, maar verliefdheid. Kon je boli? Wat kan wel nooit? Je kunt hè, denken van, hé, hey, mooi legega. Dus vlinders in je buik en dat soort dingen. Maar
0: ja, het heeft zijn tijd liefde, nodig. Liefde heeft zijn tijd nodig.
1: Moet zich bewijzen in de tijd.
0: In de tijd. Nou, heel mooi gezegd. Mooi zo boli. Het verhaal, het naam mooiste betheater, hè. Toen dacht ik bij mezelf van, eigenlijk, toen mooi kan ik haar niet betalen.
1: Barak ja niet bat hier. Maar de stelling wat is helemaal dat jij nooit?
0: Ja, de stelling gaat goed, maar jij kan veel beter kijken dan ik, denk ik.
1: Ik ga even kijken. Mensen,
0: dus onze stelling is verliefd op het eerste
1: gezicht. Bij Bohut Kamtiar, Amiri Agirke, Ikon Tamasaba. Hallo.
0: Jullie moeten wel nu gaan stemmen, want dan kunnen we wel bekend gaan maken van hoe jullie denken over verliefdheid. Of verliefd op het eerste gezicht.
1: Ja, we hebben nog minimaal de helft nodig, ja.
0: Hato, dus Toulon Stemker.
1: De mensen die nog niet gestemd hebben, Nandje, je doet die stemken, anders, anders delete je die andere, dus je moet 1 keer stemmen.
0: Ja.
1: Koffie en chai stelling van de week, verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht.
0: Met een romantisch sausje.
1: Sausje.
0: Boy.
1: Klopt?
0: Ja.
1: Nee hoor, ik dacht het ooit, maar ik ben goed genezen. Alleen in Bollywood. Dus toen hamloke batade, kaise hega, chowna.
0: Chowna, chowna, kaise hega.
1: He, loy, thangali batyaad, batyaad, boy.
0: Hi, boy, echt jongen, serieus. Maar we hebben vandaag weer heel veel gelachen. We hebben nog wat tijd.
1: Koffie, chai, champions.
0: Ja, over een paar dagen dan begint het WK 2026. Hebben we al oranje koorts?
1: Ik wel. Ik ben al begonnen om in supermarkten af te struinen. En te kijken van koontje oranje. John oranje, maar een boel is sap. Mijn vrouw heeft opdracht gekregen. Oh nee, ze heeft het zonder opdracht al gedaan hoor. Sorry. Mijn vrouw heeft zonder opdracht alle oranje spullen die ze tegenkomt.
0: Alle oranje spullen.
1: Gewoon batorkela, Vega.
0: Ja.
1: Maar of het gebruiken of niet, maakt niet uit.
0: Eerste wedstrijd. Eerste wedstrijd ook hebben je Hega aanstaande donderdag. Is het 's avonds of is het 's nachts? Hoe laat begint het allemaal? Wie begint als eerste?
1: Eigenlijk op de hoogte naar wat die mooi zei. I moment bij zomaar coach Boleke, dus dat ga ik ook niet doen.
0: Nee.
1: Maar dat dan. Toen zat je hem lopende encyclopedie, wat ik al leuk.
0: Toen kwam er Oezalke AI, wat er.
1: Nee, maar zo, die Fufusela. Die Fufusela, die ken je wel toch?
0: Gaat hij ook naar Amerika, die Fufusela?
1: Die Fufusela.
0: Huh.
1: Dus dat soort dingen zijn verboden, hè, Bahia.
0: Oh ja?
1: Dus geen trompetjes, geen poei, blaasdingetjes. Ja, maar hoe ga je mogen dan, niet het stadion
0: hoe krijg je dan sfeer in een stadion?
1: Door te gillen, door te schreeuwen. Maar die vuvuzela is irritant.
0: Oké, dus dat mag niet meer. Dat is,
1: mag niet. Kom niet het stadion binnen. Okay. Toen smokkelijker kille je luid, gaan ze jou buiten zetten.
0: Oh ja?
1: Met je vuvuzela.
0: Het na streng. Ja. Mikado.
1: Ice, eike toch in die karke bij recordingen. Dat is wel barbe. Nee, maar dit is geen grap. Dus je mag niet met blaasdingetjes naar binnen.
0: Maar dit is Amerika met een heer migrantenrega. En die zijn natuurlijk voetballiefhebbers. Want die komen uit Zuid-Amerika, Midden-Amerika. Zijn echte voetballiefhebbers. Hoe ze draad naar huiga, stel nu met jijke. Want ice bij eike, hoe ze pakken kille jijke.
1: Nou, ze gaan niet naar die wedstrijden kijken.
0: Oh, zeker,
1: als je, nee, zeker als je illegaal verblijft in Amerika. Dat gaan ze niet doen. Dus ze hebben hun eigen feestje. Ze organiseren dat in hun eigen community. Doen ze prima. Trouwens, in New York, hè, als je de wedstrijden gaat bezoeken, hè, Lloyd, daar in de buurt. Dan moet je met openbaar vervoer gaan. Want het is veel te gevaarlijk om te lopen.
0: Oh,
1: hoe vind je die?
0: Hoe kijk je?
1: Ja, het is veel te gevaarlijk.
0: Hoezo gevaarlijk?
1: Je kunt overvallen worden, er kan jou iets overkomen. Dus er wordt aangeraden om gewoon met OV te gaan. Hoe vind je die?
0: Ja, dat vind ik erg. Dat vind ik erg.
1: Ja, dus ooit aan deze, ja,
0: dus Amerika. We krijgen geen loopmars van oranje fans die dan naar links en naar rechts gaan op het ene.
1: Nou, deuntje, onder begeleiding wel. Ja, ja. Trouwens, als je raad kijkt over een wedstrijd, hij gaat bij om 8:45.
0: Nederland speelt dan tegen?
1: Tegen dingen, hoe heet dat jaar? Gek elftalletje.
0: Oh?
1: Abbe hem betalen. Abbe hem betalen. Zou je toe gaan dat je me gaat helpen?
0: Ja, goed. Ik
1: heb ook niks aan je.
0: Ik ben ook niet voorbereid op het WK 2026. Abbe hem middelijke koorts van het jaar al het, dus daarom.
1: Tunesië.
0: Oh ja, Tunesië. Oh ja, maar ze spelen ook tegen Tunesië in het Echi natuurlijk ook, hè? Toch?
1: Nee. Oh ja, dat spelen ze tegen Tunesië. Vandaag spelen we tegen... boy.
0: Dekker toch?
1: Hoe weet ik dat niet, Lloyd?
0: Ja, maar niet.
1: Algerije.
0: Nee. Algerije, oké.
1: Nee, Algerije hebben we net gehad.
0: Ja.
1: Vandaag Oezbekistan. Ik moest even nadenken, boy. Vandaag spelen... Ja, Oezbekistan. Daarom vergeet je die naam, toch? Oezbekistan.
0: Ja,
1: het kan le. Pakistan.
0: Afghanistan. Oezbekistan.
1: Vanavond dus okay. Oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, Lloyd. Hij gaat dus... Dus Kahoyga Aj. Het volgende gaat gebeuren, Sonewalo.
0: Ja.
1: Die wedstrijd heb je... Tegen Oezbekistan, 2x45 minuten. Nederland gaat zo min mogelijk wisselen, heeft Koeman al gezegd.
0: Ja.
1: Dus de basiself voor de eerste wedstrijd tegen Japan, die ga je bijna al zien vandaag in actie.
0: Oké. Okay.
1: Ik doe je wisseling hoor. Zeg ik, maar John A. Tudekje, de 11 spelers,
0: ja.
1: Dat zal waarschijnlijk de basis worden tegen Japan.
0: Tegen Japan.
1: Nou, en, wie er in de spits komt te spelen is nog onduidelijk, maar. Ja. Er gaan geluiden dat het Malen is. Het is nog niet bevestigd dat Malen in de spits speelt en niet Depay. En aan de rechterkant, die hele rechterflank, wordt gevormd door die nieuwe jongen. Hoe heet die? Ik heb helemaal niks aan je, Lloyd.
0: Ja, helemaal niks aan. Die nieuwe jongen, Nicky van der Ven, Somerville.
1: Ah, ik heb wel iets aan je. Somerville speelt rechtsvoor.
0: Ja.
1: En achter hem heb je Dumfries.
0: Dumfries, hey, dat is een mooie combinatie.
1: Dus hij wil dat tandem, willen zien.
0: En die jongens zijn snel ook, hè?
1: En Somerville die komt naar binnen, die trekt een beetje naar binnen altijd, waardoor Dumfries ruimte krijgt op die rechterflank om door te stomen.
0: Okay.
1: Dus dat wordt leuk om te zien of dat goed marcheert of niet.
0: Ja.
1: Ze gaan dat uitproberen. Als dat goed werkt, dan wordt dat het dus tijdens het WK ook.
0: Kunnen ze vandaag
1: dan krijg
0: ook
1: je die combinatie.
0: Ja.
1: Dat gaan ze vandaag testen. En dan heb je nog een vraagteken. Wie speelt er naast Virgil van Dijk? Is dat Jurrien Timber? Want Jurrien Timber heeft lang niet gespeeld. Maar hij is eigenlijk de betere verdediger.
0: Ja.
1: Die kan ook aanvallen, die kan ook inschuiven. Of wordt het toch Jan-Paul van Hekken?
0: Ja.
1: En Jan-Paul van Hekken heeft het niet slecht gedaan.
0: Nee.
1: Dus dat is wel spannend om te zien wat hij daar gaat doen.
0: Nou ja.
1: Wie er naast Virgil van Dijk gaat spelen. Eigenlijk zijn dat de twee belangrijkste. Oh nee, er is nog één ding natuurlijk.
0: Huh?
1: Uhaiga op het middenveld.
0: Ja.
1: Of hij met Kluivert gaat spelen. Dan heb je... hoe heet die? De jongen van een dingen, Gravenberg.
0: Ja.
1: En je hebt De Jong.
0: Ja.
1: Gravenberg en De Jong.
0: En De Jong, ja.
1: En Reinders. Ja. Maar in plaats van Reinders zou het kunnen...
0: Ja.
1: dat Kluivert gaat spelen vandaag.
0: Okay.
1: Dus dan heb je op middenveld De Jong, Gravenberg en Kluivert.
0: Ja.
1: En Kluivert is meer aanvallend en een beetje iets ander type. Want iedereen vindt... de meeste mensen vinden dat Gravenberg...
0: Ha.
1: En Reinders een beetje elkaar niet goed begrijpen.
0: Ah.
1: En ongeveer hetzelfde type spelers zijn.
0: Ja.
1: Een beetje.
0: Okay.
1: Niet helemaal hoor, maar een beetje. Terwijl het betere spelers zijn dan Kluivert.
0: Ja.
1: Alleen als je één type hebt, ik kit je Juabat ook, dan gaat het fout.
0: Ja.
1: Dus daarom zou het kunnen dat Kluivert vandaag wel gaat spelen. Hoi Sakega. Dus we gaan het zien.
0: Nou, we gaan het zien.
1: Dus je hebt die eerste wedstrijd, 2 keer 45 minuten. Daarna heb je een tweede wedstrijd.
0: Ja.
1: Van 2 keer 35 minuten, Lloyd.
0: Ha?
1: Van de reserves tegen elkaar.
0: Oh.
1: Dus Nederland keer reserves tegen de reserves van Oezbekistan.
0: Nou ja, maar misschien komt
1: en dat
0: er wel
1: is ook
0: iets goed
1: oefening.
0: Uit.
1: Dat is,
0: ja.
1: dat is geen officiële oefenwedstrijd.
0: Ja.
1: Maar het is wel om te zien van, hoe doen die reserves dat ook? En die reserves krijgen dan ook het gevoel dat ze ook belangrijk
0: dat
1: zijn.
0: Ze ook meedoen, dus, dat ze ook meedoen. Nou.
1: Dus Aartje Raadke, Isabcic, Hoiga, Njaap, Nederland.
0: Nederland mee. Maar... niet in Nederland, hoor, want ze zijn al in Amerika, die jongens van ons.
1: Is waar. Ja, nou, maar Nederland gesat.
0: Ja.
1: Oranje gesat. Ah, je bent kritisch,
0: Hamlok Nederland, Nederlandse televisie bij dikke bij. He? Aatje
1: Hamlok dikke bij, Aatje Raadke, Hamlok dikke bij.
0: Anand, ja.
1: Het Nera,
0: morgen nog meer nieuws. We gaan niet praten over meneer Trump. We gaan niet praten over meneer Netanyahu. Niet over de oorlog en dergelijke. Dit was wel een leuke uitzending voor vandaag.
1: 8 juni hoor je wel uit. Dus
0: 8 juni.
1: De stelling, toch? Nabulie, Sunevalo. Eventjes je hamloke pagina op ujala.nl. En
0: Facebookpagina.
1: Toe even klikker. De kitoke kai se janahiga.
0: Ja.
1: Of dat waar is of niet waar is. Klopgeweken, naklopgeweken. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht.
0: Mooi.
1: Eens, niet mee eens, et cetera, et cetera. Chargo antwoord.
0: Ik ben genezen.
1: De komende dagen gaan we het vertellen. Juist.
0: Oké, dankjewel aan.
1: Mooi serieus, dankjewel. Okay. Bye bye. Hoi.
0: Ja, te gaat niet zoenen. Oeh, jalas. Koffie, chai, middagshow.

van regenwolken boven Nederland naar digitale veiligheid, kunstmatige intelligentie en de toekomst van onze planeet. De onderwerpen verschillen. Maar uiteindelijk draait het allemaal om dezelfde vraag. Hoe zorgen we ervoor dat vooruitgang ook echt vooruitgang blijft voor Aam Admi? Voor ons, voor de mensen. Dit was de Coffee Chai moment. Mijn Hoeloid Mahabi samen met mij heeft Anand Chandrika Singh meegedaan, zoals altijd. Wat deze week ook brengt, begin haar met vertrouwen. Harosa ke saath ye hafta shuru kijiye. Met een glimlach, thora se hasiye. En misschien nog een extra kop koffie of chai. Geniet fijne middag, zorg goed voor jezelf. Sajna. Sajna, mooiste Sajna. Zorg goed voor jezelf. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier.

Groetje aan de radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl. NL. NL.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
4: Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en Ja 21 nodig. Hoewel Ja 21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Kinderen die in video's van zogeheten mom of dadfluencers als 4D-model worden ingezet, moeten zo beter beschermd worden. Onderzoek uit het verleden wijst al uit dat kinderen die in online vlogs verschijnen kwetsbaar zijn. Rudolf K., ook bekend als de Bul van Twente,

0: is overleden. K veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. Tussen 2000 en 2005 mishandelde en doodde hij tientallen schapen en paarden. Na zijn arrestatie bleek hij ook verantwoordelijk voor de moord op een slapende man in het park in Enschede en voor steekaanvallen op 3 willekeurige slachtoffers in de omgeving van de Universiteit Twente. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files nemen nu snel af of zijn inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n kleine 100 kilometer file. En een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging nog 10 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar rijdt het nog langzaam tussen Hoogmade en Leidschendam over 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Bleiswijk gebeurde zojuist nog een ongeluk. Er staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht. Een vertraging 25 minuten. En de A15 Gorkum richting Rotterdam. Ten slotte tussen Gorkum en Papendrecht liggen voorwerpen op de weg. Er staat zo'n 10 kilometer file en dat kost je 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala's Sona Chireya.

0: Ujala's Sona Chiraiya. U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
1: Ja, Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Daarnaast zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon in de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Ofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Minister Van Aartsen wil het inzetten van kinderen tot 16 jaar voor commerciële doeleinden via online content laten vallen onder de wet op kinderarbeid en zo strafbaar maken. Rudolf K., ook bekend als de Beul van Twente, is overleden. Hij veroorzaakte in het verleden grote onrust in Twente. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

You are. Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files nemen nu snel af of zijn inmiddels al opgelost. In totaal nog zo'n kleine 100 kilometer file. En een paar opvallende. Om te beginnen de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven met de vertraging nog 10 minuten. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar rijdt het nog langzaam tussen Hoogmade en Leidschendam over 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Den Haag. Bij Bleiswijk gebeurde zojuist nog een ongeluk. Er staat 5 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging 25 minuten. En de A15 Gorinchem richting Rotterdam. Ten slotte tussen Gorinchem en Papendrecht liggen voorwerpen op de weg. Er staat zo'n 10 kilometer file en dat kost je 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Raad Odin, Subha Odisham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doet Johnny het toch.
3: Kortjarig, door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesi ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. 15 vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
3: Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Naast de minderheidscoalitie zijn daarvoor ook partijen als Pro en JA21 nodig. Hoewel JA21 kritisch is op stikstofmaatregelen, wil de partij vergunningverlening voor boeren en bedrijven versnellen. Volgens het ANP zoekt het kabinet ook brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon en de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 na een Amerikaanse aanval, waarbij ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord waren. Onderzoek bevestigt vrijwel zeker de identiteit. Het wrak geldt als oorlogsgraf en blijft onaangeroerd. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujjala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujjala.nl.
4: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujjala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujjala.nl. Ujjala Table, de Ujjala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujjala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders en cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujjala Table op Ujjala Radio en via de sociale media van Ujjala. De Ujjala Table, where captains share their journey.

Moet u de uitvaart voor een dierbare overledene regelen? Acrisse Vooruitvaartverzorging heeft heel veel jaren ervaring in het regelen en uitvoeren van uitvaarten, ongeacht ras of geloof en ongeacht of er wel of geen uitvaartpolis aanwezig is. In ons pakket hebben wij ook standaard berichten van overlijden op Ojala Radio. Acrisse Vooruitvaartverzorging, altijd persoonlijk, respectvol en op maat. Ons telefoonnummer 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisover.nl.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskamp tegen de parlementaire enquêtecommissie. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Premier Jette wil voor het stikstofbeleid brede steun in de Tweede Kamer. Ook zoekt het kabinet brede steun voor sociale hervormingen. Voor de kust van Luzon in de Filipijnen is waarschijnlijk het wrak van de Japanse Hofuku Maru gevonden. Het schip zonk in 1944 met ruim 1300 krijgsgevangenen aan boord. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Sander Verschoor.
5: De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen afgesloten nadat takken tijdens onweerbuien op de snelweg terechtkwamen. Enkele auto's raakten beschadigd en worden weggesleept. Hulpdiensten ruimen de weg op. Wanneer de weg wordt geopend is nog onbekend. Code geel in Zuid-Holland is inmiddels ingetrokken, maar geldt nog wel tot 9 uur in Noord-Brabant, Utrecht en Gelderland. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Hoewel hij aandacht vroeg voor onder meer jongeren, vindt hij achteraf dat die groepen onvoldoende in beeld waren. Wel bestrijdt hij dat sociale gevolgen volledig zijn genegeerd. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Iran stopt de aanvallen tenzij Israël opnieuw Libanon aanvalt. Israël wil bombardementen op Iraanse doelen beëindigen. Na recente aanvallen op militaire locaties volgden vergeldingsacties. Over de schade is nog weinig bekend. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Problemen nog in het midden van het land op de A15 Rotterdam-Gorkum. Door het slechte weer zijn veel takken op het wegdek terechtgekomen ter hoogte van Papendrecht. Die worden nu opgeruimd. In beide richtingen ter hoogte van Papendrecht zijn twee rijstoken dicht. Houd daar rekening met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujala Radio par Sangeet ka safar jari hai.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De A15 bij Papendrecht is in beide richtingen afgesloten nadat takken tijdens onweersbuien op de snelweg terechtkwamen. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht vermoord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. Tijdens de coronacrisis had er meer aandacht moeten zijn voor eenzaamheid en andere gevolgen voor kwetsbare groepen. Dat zei topambtenaar Mark Roskam-Abbing tegen de parlementaire enquêtecommissie. Israël en Iran hebben hun wederzijdse raketaanvallen voorlopig gestaakt. Beide landen melden dat er vandaag geen dodelijke slachtoffers zijn gevallen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: proof.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn een droge periode met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

ugyanaz, Szona Csiria. Life vanuit de hoofdstad.

Audio podcast van Mujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
2: Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van Jay. Het CIDI toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. Jay bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. In Heiken zijn 20 woningen ontruimd na een gaslek. Hulpdiensten roken gas vanuit het riool en stuurden een NL Alert. Bewoners van de Dorpsstraat worden opgevangen in het dorpshuis. Inwoners mogen niet roken of open vuur gebruiken vanwege explosiegevaar. De straat blijft afgesloten, de terugkeer naar huis is nog onbekend. Een 40-jarige vrouw uit Dirkshoorn wordt verdacht van moord op haar 49-jarige echtgenoot door hem herhaaldelijk methanol toe te dienen. De man overleed in februari aan vergiftiging. Tijdens een eerste zitting in Haarlem bleek dat de vrouw de vergiftiging heeft bekend. De zaak wordt later inhoudelijk behandeld door de rechtbank. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sabko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai toh Ujala Radio. Groei met je business of next level gaan. Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: U luistert naar Ujala Radio.

Live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel lopen? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodel met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
4: Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. Bij het Gelredome in Arnhem protesteert een kleine groep demonstranten tegen het concert van J. Het CIDI toont op schermen omstreden uitspraken van de rapper over Joden en de LHBTQ-gemeenschap. Eerdere optredens werden internationaal afgezegd vanwege antisemitische en pro-narcistische uitlatingen. J bood later excuses aan en verwees naar zijn bipolaire stoornis. Frankrijk en Duitsland stoppen met een gezamenlijk project voor een nieuwe Europese straaljager. Na 9 jaar voorbereiding, miljarden investeringen en herhaald uitstel konden betrokken bedrijven geen overeenstemming bereiken. Het toestel moest vanaf 2040 bestaande gevechtsvliegtuigen vervangen. De ontwikkeling kostte naar schatting meer dan 100 miljard euro. En dan het weer. Vanavond trekken buien van het westen naar het oosten. Daar komen ook later vanavond de meeste buien voor. In het westen zijn dan droge perioden met lokaal nog een bui. Het wordt rond 17 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
5: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Doe Jan het al, Aja.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Table, de Ujala Table, de nieuwe video- en audio-podcast van Ujala. Speciaal voor ambitieuze young professionals. Conversations with entrepreneurs, innovators, business leaders and cultural and community leaders. Aan tafel één rolmodel, één hoofdgast, één captain. In de eerste aflevering gaat Jaya Chandrika Singh in gesprek met Anjani Bedi. Succes lijkt vaak vanzelfsprekend, maar achter elk verhaal schuilen keuzes, offers en moeilijke momenten. De Ujala Table zet rolmodellen met Hindustaanse roots in de spotlight. Zij inspireren, verbinden en delen tips. De eerste shorts staan nu online. En zaterdag 6 juni komt de volledige uitzending online. Kijk en luister naar de Ujala Table op Ujala Radio en via de sociale media van Ujala. De Ujala Table, where captains share their journey.

0: business toe aan de volgende stap?
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Sander Verschoor.
5: De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. Zorgminister Mirjam Sterk wil zorgfraude bestrijden met strengere regels voor nieuwe en herstartende zorgaanbieders. Een integriteitstoets wordt verplicht voordat een aanbieder mag starten. Daarnaast komen er vaker vergunningseisen en verplichte verklaringen omtrent het gedrag. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting in 2028 aan de Tweede Kamer aangeboden. Operatie Interflex, geleid door het Verenigd Koninkrijk, wordt na 4 jaar afgeschaald. In totaal zijn 63.000 Oekraïense militairen opgeleid door 14 landen, waaronder Nederland. Voor Nederland eindigt de bijdrage aan de missie, maar steun aan Oekraïne blijft doorgaan via andere initiatieven. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist de Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aapamse Baatkerstekte. Orham. Aapse Baatkringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist. WhatsApp.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekken en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vannacht nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

ये है उजाला कॉफी एंड चाय मेदक शो, यहां से शुरू किया जा रहा है सुनने वालों। Goedemiddag. Oejalaas, koffie, chai, middagshow. Het is vandaag maandag 8 juni. Aartarik Junka programma op zonder heer. Mijn hoe Lloyd Mahabir. En zometeen doet mee Anand Chandrika Singh. Olsen Wallo, ham ik heet hem. Aapse bedaan wel. Wij brengen een stelling in het programma Koffie en Chai. Op onze Facebookpagina. Facebookpagina Hege Aaska Stelling. Koffie en Chai stelling van de week. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantische sausje. Nou, dan mag je gaan stemmen. En je hebt keuzes of vier. Dus ga naar onze Facebookpagina van Ujala. En stem op wat jij denkt wat bij deze stelling past. Dus... Doe jaldi kar, laat het ons weten en we maken bekend in het programma Coffee Chai Middagshow mee wat jij of wat jullie erover denken. Dus ask je stelling in Hega. Coffee Chai stelling van week. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantisch sausje. Ik ga wat toezoenen, toch? Sajna hè. Dus ik moet me klaarmaken. Ik moet verzorgen eruit zien. Wagera. Voor mijn sajna. Dus sajna hè, sajna klier.

मैं तो सच गई रे सजना के लिए भी आपने सुने उजाला से कॉफी चाय मेदक शो में सुन वालो खुई मेदक हलमाओ वेलकम ऑफ दिस मंडे मेदक हेड वर्स इन या बाहर के मौसम के बारे में नया laat ik me daar niet te veel over uitweiden. Het is lekker, het is goed, het is mooi zo. Oejala's headlines van vandaag. Atari Junkelee. Nederland begint de nieuwe week met wisselvallig weer, met buien, wolkenvelden en slechts af en toe zon. Economen verwachten een gematigde groei van de Nederlandse economie, terwijl hogere energieprijzen en internationale spanningen voor onzekerheid zorgen. De aandacht blijft uitgaan naar de betaalbaarheid van wonen, energie en dagelijkse boodschappen. De voorbereidingen op het WK 2026 zorgen voor groeiende belangstelling rond Oranje. Zometeen in Ujala's Coffee Chai Champions. Oranje Champions. Financiële markten kijken deze week gespannen uit naar een belangrijke rentebesluiten van centrale banken, waaronder de Europese Centrale Bank. De Europese Centrale Bank waarschuwt banken voor nieuwe cyberrisico's door de snelle opkomst van kunstmatige intelligentie. In Brussel start deze week de digitale Ocean Week, waar AI, klimaat en technologie samenkomen. Nou ja, zie je, denk je toch? AI, hamlokje gaat in. Mooi kamkerika, als je het goed gebruikt. Wereldwijd groeit de discussie over hoe AI veilig en verantwoord kan worden ingezet in economie en samenleving. Wat opvalt vandaag? De heer AI kebare mehege. Namaskar, goedemiddag Nederland. Welkom bij een nieuwe editie van Ujala's Midday Coffee Chai. Het is maandag, een nieuwe week vol nieuwe kansen, nieuwe verhalen en natuurlijk het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Van economische ontwikkelingen dichtbij huis tot snelle opmars van kunstmatige intelligentie wereldwijd. Pak je koffie of chai of water erbij. Mijn hoeloid maar weer. Ujala's Coffee Chai.

0: een speciale groet aan mevrouw Leiloen Jahangir in Den Haag. Aap programma kosumte hai. Aap Ujala ke jabardast fan hai.
1: Aankhein meri.
0: Hamari taraf se Ujala Radio ke full team ki taraf se ek shubh sham aapko hum keh rahe hain. Hele fijne middag, mevrouw Leiloen Jahangir. Jo Den Haag mee zoente hen via DHB+. Welkom in Ujala's Coffee Chai. Aur ham jani na tu Coffee Chai bhi soon hega toch?

0: जाना सनम कितना मोई लगे है ना तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम। उजाला के आज किस तेलिंग है या इस हफ्ता किस तेलिंग हैगा एंड यू कैन स्टेम ऑफ ऑन फेसबुक पेजना ऑफ फेसबुक पेजना फॉर उजाला तू जल्दी जा एंड स्टेम एंड द स्टेलिंग फॉर कॉफी चाय फॉर दिस वीक इज वर्लीव्ड ऑफ इट eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht, aantrekkingskracht met een romantische sausje. En die man is binnen hoor, die man is binnen. Hè? Goeiemiddag, welkom Anand.
1: Mooi romantische stemming met Tubate Hemdekila.
0: Altijd romantische stemming met Bartita, doe jij niet toch?
1: Khoop ghumle tu. Koi hume bole Lloyd.
0: Ha.
1: Na to rover acha.
0: Oh, hamara
1: bole Lloyd ke bole bata diye.
0: Ha.
1: कि हम चट्टा घट सूते ला भी
0: चट्टा घट सूते हैगा
1: हम सोची वो कैसे बा वो कहीं आसन चट्टा स्लाप लोइत
0: एक वे नहीं
1: वो स्लाप तन चट्टा
0: से के टंगड़िया
1: मत बदल दी मान
0: टंगड़िया ऊपर करके हाथवा भी तनी आ, आ, आ, एक वे नहीं ये क्रैप
1: हमने नहीं चार हम ढेर चीज समझी ला मसोम खचीज ना ई वाली हमना समझी ला
0: ने
1: कि चट्टा घट आदमिया सूतल बा व्हाट विल ये दार में सा
0: दिस ये लिख वाशाइनलिक लिख ऑफ योर साइड en dan gorwa tani upar karke hatwa bhi tani kable bij elkaar
1: ik wil het tekening zien hum mangle wo foto hum mangle uitleg ke bare mein hai ki chachatta who slap tan chachatta
0: of
1: who slap tan mens als een chachatta
0: boy ja stuur een WhatsApp bericht via 020
1: misschien bedoelen ze daarmee
0: ja
1: misschien bedoelen ze daarmee Lloyd ki je ekdam morsu dus bina na haid hove
0: Dat kan ook.
1: Dat je heel hard buiten hebt gewerkt, je stinkt helemaal door kaprapra makega.
0: Ja.
1: En toen jaiga soet jaiga daarmee. Ik goed chachatagad. Ik weet niet. Mino sabi, Lloyd. Kaise hai, goedemiddag.
0: Ja, goedemiddag. Ja,
1: dus, ja, maar we hebben het over die chachata gehad, hè?
0: We hebben over die chachata gehad, ja. Door en, Australië mee konden we matig importeren. Ja, illegaal.
1: Ja, maar de plotseling Ohi Dinoa, kregen we op tv
0: ja.
1: De chachata partij te zien.
0: De chachata kakkerlijk
1: partij? Ja, toen naar Rijle. Toen naar Rijle. Toen naar Rijle. तू तो घूमत रहे मौज करत रहे
0: द काकरलक पार्टी मिगादो
1: कॉकरोच जनता पार्टी
0: ये कहां पे बा
1: इन इंडिया कॉकरोच जनता पार्टी सीएपी इट इज एक्ट एन पार्टी
0: या
1: इट इज geen normale politieke partij dus je hebt de BJP
0: ha
1: BJP
0: ha
1: तो
0: ha
1: Maar je hebt dus nu de CJP.
0: Oh ja, ja.
1: Cockroach Junta Partij. Nee, dus dat is de kakkelige partij. De heren Miso, je hebt iets op Kabat Jaiga. Na Sunnevalo, het is echt waar. Ina Haiga, ego joke. India में दोस काबल एगो एगो एगो रहसा
0: हम लोग कभी हम लोग कभी थोड़ो जो करेला उजाला
1: हम लोग कभी ना जो करेला हम लोग हरदम सीरियस बात करेला सीरियस
0: हील अ सीरियस एगो सीरियस रेडियो भी है या दिस या
1: यार सीरियस रेडियो प्रोग्राम सीरियस रेडियो मार्कर्स और खाली है और सही लाइफ है सीरियस लॉयट
0: है इंदिरा
1: नहीं मां चट्टा पार्टी दोस कॉकरोच जनता पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी है पिदार और कैसे शुरू भल बा दोस इंडिया में एगो रेखसाक रहा
0: या
1: ते एगो अपर रेक्टर ना गवोन रेक्टर थोड़ा ऊपर वाली रेक्टर
0: ऊपर वाली
1: ओकर ओकर ओकर नाम है सूर्यकंत
0: रेक्टरवा
1: के नाम रेक्टरवा के नाम अच्छा सूर्यकंत
0: या
1: उ बोलेगा फन सुन सोमग वर्कलोसे यंगरन
0: या
1: मेट फाल्स डिप्लोमास इ देसवा में ढेर बा एंड दी हैव ही वर्गलेकन मेट काकरलाकन Wat hebben de jongeren vervolgens gedaan, die wel een diploma hebben ook?
0: Ja.
1: Die hebben gezegd van, wat ikontje wat jij gaat, die opperrechter.
0: Ja.
1: Wij hebben een diploma, we komen niet aan werk. we moeten eigenlijk naar het buitenland verhuizen, maar niet iedereen kan gaan.
0: Ja.
1: Want als je excellent bent in India, dus door cijfers koop hoog, maar dan kun je gaan.
0: Ja.
1: Maar al die mensen die gemiddeld zijn, die komen dus niet aan bod.
0: Ja.
1: Dus die jongeren met diploma's, gewoon universiteitsdiploma's, hoe stap soortje IK, wat doet deze rechter?
0: Ja.
1: Dus die hebben toen gedacht van, weet je wat, toen hebben we een kakelak, collega, wij beginnen de kakelakkenpartij.
0: Nou ja, wij hebben
1: het is een hele...
0: Ja.
1: Okay. Ja, het is een hele beweging geworden dus in India. Tegen jeugdwerkloosheid, corruptie, onderwijssysteem, jornakamaiga, examenfraude. Dus een heleboel dingen komen nu samen daar.
0: Ik vind het mooi. We moeten
1: het is een hele slimme, het is een hele slimme satirische ding eigenlijk.
0: Leuk. Ja.
1: Opstand. Als je jongerenopstand kregen. Of koontjes hebben gebruik kregen humor. Of ze hebben maskers van huisbaar. Dus iedereen heeft dan zo...
0: Ik zie die maskers al van, hoor.
1: Ai. Maar die jongeren... Dus, maar de boodschap, John Heiga, die is wel eigenlijk serieus, hè?
0: Ja.
1: Ze doen het wel met humor. Maar ze voelen zich genegeerd natuurlijk, de jongeren.
0: Ik kan me voorstellen
1: door politiek, door onderwijs, door arbeidsmarkt. Dus
0: ja.
1: Gusame, zeg maar.
0: Maar ik kan me voorstellen dat hun aanhang groeit. Ook
1: hun
0: vanwege...
1: aanhang... Ja, maar goed punt, Lloyd. Dus als je kijkt naar de cijfers op dit moment... Ik heb het eventjes bij me nu.
0: Ja.
1: Even om Kojeline te verdwalen. Instagram, 22,7. Dat ligt 23 miljoen volgers.
0: Dat is toch veel?
1: En daarmee zijn ze online dus op Instagram... Lahamboli online, Lahamboli Instagram... zelfs groter dan de BJP.
0: Zo.
1: Hoe vind je die?
0: Nou ja, dat het is een ware concurrentie voor
1: nou,
0: BGP,
1: dat
0: toch?
1: Is het, dat is het nog lang niet. Dat is het nog lang niet. Maar online zijn ze wel groot,
0: ja,
1: op straat.
0: Zeker,
1: In het echt zijn ze nog helemaal niet groot.
0: Maar stel je voor dat ze gaan meedoen met de verkiezingen. Dan kan het natuurlijk... kunnen ze flink wat zetels binnenhalen.
1: Nou ja. Dus het is Keisaboli, ego-virale beweging. Heiga.
0: En vooral
1: dus
0: omdat het de jeugd betreft. De jeugd zit op de social, dus ja.
1: Het zou zomaar kunnen, Lloyd, dat ze best wel... Ik denk niet dat je BGP kunt verslaan. Ik denk het niet in India, eerlijk gezegd.
0: Nee.
1: Maar je kunt wel iets doen.
0: Ja.
1: Je kunt wel aandacht vragen voor dit probleem.
0: Ja.
1: De cockroach Janta Party.
0: De cockroach Janta Party. Ja, misschien moeten we dat ook in Nederland ergens mee beginnen. Maar
1: die Indiërs... partij.
0: Ja,
1: Kakkelakpartij
0: in Nederland. India met naar de heer Hega, nou Johan Hega. Die mensen hebben we straks hier in Europa nodig, hoor. Dus ja, het gaat wel die kant op waarschijnlijk. Johan Logma Hega, John Hamlo Kenyapi, heel biekers.
1: Nou ja, kijk, Nederland met je parhalikalba.
0: Ja.
1: Lahomboli HBO geschoold of universiteits geschoold. Meestal zijn er een keer mil jij, gatje.
0: Ha.
1: Niet altijd op hun eigen niveau, niet altijd binnen hun eigen.

0: meestal je Paris maar ook een redelijk mooi kam wil
1: ja.
0: Kito Shurus, kito snel. Maar ik kijk deze met China mee bijvoorbeeld, Lloyd.
1: Ja.
0: Sunnevalo zei Janet, hoe ga je dat bij? India me erg ba, die dheren met diploma leken, chalega jongeren, kam na mille samanke, becharenke. Op Barisan saman Paris ba, maaibab etna investeer karis, offers gebracht. Universiteit saman Paris, maar ze krijgen geen werk.
1: Ja.
0: Maar China me or erger ba, chijwa.
1: Ja.
0: In China, hebben we behandeld, kan liever
1: gaan bij vorige week hebben we dit behandeld, ja.
0: Hebben we dit vorige week behandeld?
1: Ja, we hebben dit vorige week behandeld, want Chinese
0: boy,
1: jongeren...
0: Boy, maar moet je aan mijn ja? Kijk,
1: Want Engels behoort naar mooi jannen, ja, dus dat is wel een probleem voor, hè, voor hem. En die Indiërs, die kunnen wel overal naartoe natuurlijk, hè.
0: Juist, nee, maar wat, ja, wat ik eigenlijk wilde zeggen... Ja, ja, dit klopt natuurlijk, maar feitelijk helemaal correct, Lloyd. Maar China mee, die jongeren die geen werk kunnen vinden... dat is een schande voor hun familie.
1: Ja, dus heb jij zogenaamd kantoren mee,
0: Precies, nepkantoren, nepbanen. En wat gebeurt er? Ze blijven de hele dag daar. Dus Saberen, ze man, gaar ze niet krijgen. Op een maaibakke groet kerken.
1: Ja.
0: Maar ja, ham jij laatje, ham jij laat kampen, raadke, sanjake abe.
1: Is erg.
0: Dus moeder is blij, toch vader is blij. En dat kind gaat weg. Maar dat kind heeft geen werk. Maar die wil niet thuis blijven hangen.
1: Ja.
0: Maar net op haar waar had ze ook een maaibabke. Dus schaamte kemara uchal jaiga. En dat betalen ze nog om op een nepkantoor te mogen zitten. Hoe vind je die?
1: Ja, dat is ook
0: met
1: een,
0: elkaar.
1: Is een gouden business.
0: En dat, juist. En dan heb je echt duizenden. Ja, ik had zo duizenden van die jongeren met diploma op zak die op een nepkantoor of een nepbaan hebben. En dat ook nog eens moeten betalen voor koffie, thee en weet ik veel wat allemaal. Het kost ze geld. Dus het is wel triest hoor, dit soort dingen.
1: Ja, nou koffie.
0: Dus in Nederland hebben we het maar goed. Hè?
1: Ja, koffie chai mee. Je hebt daar eigenlijk stelling op Facebook pagina van Ujala. Koffie chai mee stelling is. Heb je verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantische sausje. Dus als je wilt stemmen, kan je nu stemmen op onze Facebook pagina. Maar hoezo komt dit nu opeens in koffie en chai, zo'n stelling
0: koffie,
1: van de week?
0: Koffie en chai is natuurlijk zo somme.
1: Ja.
0: Gratis. Hamlo koffie en chai batila. Hamlo koffie maar koffie eigen, Lloyd.
1: Ja, koffie, chai, kipiaar, hamlo batila. Koffie, chai, kipiaar.
0: Nee, gewoon echt koffie en chai.
1: Echt koffie en chai. Maar...
0: Wat ook nou hoort een Lloyd kebelker hier, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik had wat dozen op een chai hier,
1: Lloyd. Zeker, koffie, chai.
0: Sunia.
1: Want mevrouw Leiloen Jahangir in Den Haag. Oh, hoe is niet kerkeraar hega?
0: Acha, wacht iets. Lloyd, ik zie Sunia. Sunia. Lekker. Hey, dit is een handelsmerk geworden, hè, van koffie en chai.
1: Het is zeker een handelsmerk geworden. En,
0: lekker vies drinken, lekker vies. Ongegeneerd, schaamteloos.
1: Zo, nou, mevrouw... Dus
0: Hamlokke laadje het horen bij jou.
1: Nee, Hamlokke kooi is er een laadje naar heen. Ham zoeken Gary op een leuke school. Was er een feestje en toen kom ik iemand tegen. Overal waar ik naartoe ga, komen mensen naar me toe. En dan praten ze opeens plotseling over koffie en chai. Toen maakte ik Orana, die we ook klacht. Die we ook mevrouw Leiloen, Jahangir, Kibetwa.
0: Gussamera.
1: Hamme ook klacht.
0: Lloyd, ik heb een klacht.
1: Ik heb een klacht, Lloyd. Want toen een bolekje schiphol pe behoud moes heen. Maar mij in hem kwaraige is je wasunke. En mevrouw Leiloen.
0: Dat ging over die moes, ja. Ja, die dachten van Schiphol.
1: En mevrouw Leiloen Jahangir is er natuurlijk een grote fan van Ujala. Hoe sap ke, op een sablerken ke belker ke sap ke waarschuwker.
0: Samjadis.
1: Ja, ke toen een voorzichtere je die
0: Schiphol. Chatouni deze, chatouni.
1: Ik vond het een mooi verhaal. Ik vond het een mooi verhaal.
0: Mevrouw heeft dat heel goed gedaan.
1: Ja, mevrouw. Huh? En mevrouw die, ondanks dat ze dus niet goed kan zien, woont ze zelfstandig en alleen. Ja. En ze doet
0: wel
1: alles
0: heel
1: zelf.
0: Goed, hè?
1: En ze doet alles wel zelf, hè? Pakawe, Viega. En alles doet. En ik verbaas me dus dat ze voor zichzelf kan zorgen. Ondanks de beperking.
0: Dus doe je rekken met mij. Ego heiga, John, ik heb behoed zelf medelijden. Ha. We gaan zo meteen trouwens terug naar die stelling hoor, van koffie en chai. Ik heb hulk, ik heb hulk.

0: Maar zonder van de hak op de tak, hij zijn geblokt bij die, hij zijn programma. Dus doe je dat met Baham Rejan. Ik heb John, ik heb goed zelf medelijden.
1: Je bedoelt Chachan hier?
0: Zelf medelijden.
1: Of zelf medelijden, geen Chachan?
0: Nee. Okay. Niet per se Chachan. Maar zelf, mannen hebben ook heel veel zelf medelijden.
1: Ja, ja.
0: Ha, toch? Oké, okay, dan is hij gewoon piraar hier.
1: Nabol.
0: Dan zoek je dollar. Hamlok chota reli ta maaike lage dollar. Later vriendin lage dollar. Later aurat lage dollar. Later bij je kinderen dollar. Dus mannen zijn wat dat betreft een beetje...
1: Larka.
0: Dollarzuchtig.
1: Dollarzuchtig, ja. Dat is een mooi woord. Ja.
0: Dollarzuchtig.
1: Dollarzuchtig, ja.
0: Deze voor goed toe in Van Dalen. Dollarzuchtig. Je bent dollarzuchtig, Lloyd.
1: Ja.
0: Hamo dollarzuchtig, maar wij hebben een beetje... We zijn een beetje... Ja, deze ook een baby toes, heb je gewoon mee. Hoe stoer we ook zijn voor de rest. Maar als we een beetje griep hebben, een beetje gorur piraiga. Hart tot piraiga, kom petot piraiga. Boy!
1: Hé? Dus... Jai wala baati hem luk, hè?
0: Mritjoek is hem, echt waar, alsof we doodgaan. Maar mannen zijn echt wat dat betreft. Echt.
1: Erg, we zijn erg.
0: Moeilijk. Maar we kunnen er niks aan doen. Hamlokke aard is in. Hij is in. Hij is in. Oeparwali hamlokke banaise.
1: Ja.
0: Dus. We kunnen er niks aan doen.
1: Hamlokke bood dollar milo. Hoe gaat in?
0: We kunnen er niks aan doen. Maar dus doe je er kan met mij. Hij gaat. Hamrejan. Ego hij gaat. John ke tani mani gor had piraiga. Op een gegeven moment willen ze niet meer bewegen.
1: Ja.
0: बैठा ले एक जगह अगोरीगा कि कोई आए उकर कुछ कर दे ओके खाए पानी दे दे वो एक ग्रुप आएगा दिखात नहीं मैंने बहुत दिदुत दिदुत ओक नीड साइन ऑफ हर बेस्ट और एक ग्रुप आएगा लोइत चाहे मुईती से कोनो बेदी उट उट के चलीगा इधर उधर घरवा में तनी से चली निचवा जाए तनी से बहरे तनी से चलीगा अपन खाइक मांगी बनावे बोंकी मांगी काटे दुस चाहे हाथ गोर ना मोई चलेगा सा सेन तोख बेसर
1: या
0: ये बिग्रेप व्हाट आई बिडू दिस ट्वी सोर्टे एंड दी मेंसे दी डोर ब्लाइव गान
1: हां
0: दैट हैव आई वेल ग्रोट बवंडरिंग फॉर एंड दैट फिंड आई वेल हेल मोई
1: रिस्पेक्ट या
0: चाहे समन के मुईते हैगा चाहे रोलातो लेके चाहे जैसे सब ब्लाइव डोर गान इज एक्ट हेल एरग knap हेल एरग knap दिस सुनने वालों आपन जीवन में आइसन फोरबेल टू लिए ना जाइए बाय जाइए को नाम है ऑन द चंबेच पेन हैपथ ऑफ सो ना कोशिश करिए om actief te zijn, fysiek भी, lichamelijk भी actief रहिए थोड़ा से.
1: Neem een voorbeeld van mevrouw Leiloen Jahangir in Den Haag. Ocker घर में जो लड़कन आ जाए और ocker झाड़ू कोनो एक जहां पे जोन रहा और दूसरे जहां पे धर देस तो डायरेक्ट बेल करके बोले कि के हमार झरीवा फरप्लास कर. is toch mooi. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Oké.
0: Nee, maar dat zijn die actieve mensen. Dus ऐसे चाहिए रहे क्या ही.
1: ऐसे चाहिए. Nou ja, mooi voorbeeld. Mooi voorbeeld. Koffie chai के stelling है. Koffie chai.
0: Oh, haar stelling wel lekker nog रही.
1: Waar komt dit opeens vandaan?
0: Waar
1: komt de stelling vandaan?
0: Dus de redactie heeft gedacht, Lloyd. Die redactie is actief geworden, toch?
1: Suna, jab se coffee chai chalega, sab koi
0: actief. Ek ko redactie na,
1: maar sab koi actief hoi lage lage dhier dhier.
0: Sab koi, hab log actief fair kari la, dekhle toh. Sab koi ke, en al de oudere mensen, senioren, joan khare ba, toh logan ka actief fair karab hab log.
1: Ja, zeker.
0: Suru kar de. Abhe Lloyd chala yego jabar gana opa, khub na chie, sajna ke liye.
1: Sajna ke liye.
0: आज दारोफर मुत्तो तो क्या बोला लोग सजना के लिए
1: सजना है सजना
0: मतलब स्टेलिंग दोस हाँ दोस द रेडैक्सी हैव गमेंट
1: हाँ
0: ओम ओंस एन हैंड चे टू हेल्प लोग
1: अरे eindelijk,
0: of het goed gaat uitpakken of niet, Mido Sabi.
1: Ik doe redactie los, namelijk really op een paisa los, koi namelijk een paisa de we ab zo'n actief oké okay.
0: Behalve kinderloos.
1: Kinderloos, nee. No.
0: Genoeg kinderen, Lloyd heeft genoeg.
1: Okay.
0: Nee, dus redactie heeft gemeend om ons een handje te helpen.
1: Ha.
0: Om onze luisteraars nog meer erbij te betrekken bij Koffie en Chai. Koffie en Chai betrekt al iedereen erbij, want inderdaad. JJ Sunega, ik wakker betalen, ik wat tja krijgen.
1: Ja.
0: Uiteindelijk luisteren er steeds meer mensen in het hele land, gelukkig.
1: Ja.
0: Zijn we ontzettend blij mee en zeker. Heel erg ja, trots op ook. Dus dat vervult ons met trots. Ja. Lloyd, hamet jij mooi sabolike. Maar we zijn er vooral blij mee.
1: Zeker.
0: En redactie, hamluk heb mange ondersteunen kunnen, omdat hamluk succesvol was. Hebben nu een redactie hebben nu een redactie gekregen. Alles namilat hamluk een redactie. En redactie heeft gezegd, weet je wat, ik ga proberen, wij gaan proberen, om één keer in de week proberen, hè Lloyd?
1: Ja.
0: Ze hebben nog geen toezegging gedaan, hè?
1: Nee.
0: We gaan proberen om één keer in de week, maar we willen eerst zien of het behoefte aan is, of het leuk is, of het aanslaat, precies.
1: Ja. Ja.
0: Gaan wij een stelling poneren.
1: Ja.
0: Dus stelling wat de eigen hamluke Facebookpagina pe? Van Ujala. Dus toen wel, JJ is uit mobiel torpas. Ja. Begin naar onze Facebookpagina te gaan, ujala.nl.
1: Ja.
0: Facebook.com/ujala.nl. Na je je kan hoe arang marang rommel jaga, Ujala. Ujala.nl. Wapen je je. En dan zie je een stelling staan. En dan kun jij gewoon klikken.
1: Ja.
0: Of je het mee eens bent of niet.
1: Ja.
0: Stelling wel ik heb bij hem Jaila, Lloyd.
1: Ja.
0: En dan kunnen we zien hoeveel mensen al geklikt hebben of niet. Laten we dat over een paar minuten doen, stel ik voor.
1: Ja.
0: Maar we kunnen wel die stelling alvast vertellen, toch? Kikoonstelling,
1: ja.
0: Heiga.
1: Ja.
0: Toen betaalde de stelling wat al?
1: Ja, een stelling. We gaan Pierce de Horijla voor de mensen. Dus je gaat naar onze Facebookpagina en dan kan je stemmen. Koffie Tjaaike, stelling van de week. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantisch sausje.
0: Or antwoord doen, Conchiba.
1: Nou, antwoord 1, he, klopt. Echte liefde heeft tijd nodig. He? Ik is Samikje baat, he. Nee hoor, soms weet je het meteen. Nou ja, misschien heb je meteen connectie.
0: En tweede optie dus.
1: Dat is de tweede optie. De derde optie, ik dacht het ooit, maar ik ben genezen. Op derde wallen, hè? Op derde wallen is dat je kan niet Bollywood mee horen.
0: Oké. Dus bekijk de stelling, luisteraars. En geef je mening. Klik op dat ding. Klik.
1: Ja, huh? Ik dacht het ooit, maar ik ben genezen.
0: Oeali, hamal lage pas hoega.
1: Oeala, ab ham jaike parle party. Dus maar ik heb maar... Ab ham eerste wala pe keus klim. Ik ben misschien te serieus op ingegaan, maar het is ook... Het is een serieuze stelling. Redactie keer...
0: Ik ben van optie 3, hoor. Ik ben van optie...
1: Ik dacht het ooit, maar ik ben genezen. Ja.
0: Dus dit is leuk. We gaan het proberen. Ujala Facebook.
1: Ja.
0: En we gaan het onderwerp ook behandelen nu hier.
1: Aha.
0: We gaan hetzelfde onderwerp nu behandelen. Dat is de bedoeling.
1: Okay,
0: die stelling wordt geplaatst.
1: Ja.
0: Hij wordt geponeerd. En wij gaan erover praten ook.
1: Nou.
0: En intussen moeten onze luisteraars alvast beginnen met stemmen.
1: Tolong dana dan stemker. Ja.
0: Is toch leuk? Dus wij gaan zo meteen over die stelling praten.
1: Ja.
0: Hamangila kekadu admi haldi haldi kieskere. Laat het stijgen.
1: Ja.
0: Ik 100 gojo hoige, dan ben ik al blij.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja.
0: Binnen een paar minuten, als we 100 stemmen hebben. Dus,
1: tijdens ons programma, koffie en chai. Ja.
0: Laat ons niet in de steek, hè? Dus begin te klikken. Klik. Zodat we minimaal 100 halen nu.
1: Ja, toch? Zeker.
0: En dan gaan wij erover praten zo meteen. Maar eerst, hè Lloyd.
1: Ha.
0: Toch, toen ik ook Ghana sunawega hamlokke.
1: Ha.
0: Or hame raat niet hadden, jong.
1: Raat ke baat.
0: Toen dat zoete hega, boy. Het na gussa lage hega.
1: Wacht, een klein stukje sunade voor de mensen die hebben het ook gehoord.
0: Asha Bosley kega na Bapurana.
1: Asha Bosley en uit de film Saudagar, de clip met Amita Bachchan erin.
0: Boy, hem behulgelietje, maar ik heb het vast wel gezien.
1: Die film had hem na de clip. Eigenlijk heb ik alle films van Amitabh Bachchan gezien. Maar deze heb ik nog niet gezien.
0: Ik heb Magila Tor Sangeta, Lloyd.
1: Dit is een mooie gave, hè? Als je boos
0: prachtig.

Nou ja, voor de mensen die thuis luisteren naar Koffie en Chai, kabikabi wolesuna, kabikabi ook Ghana chaladi, dan dit is dus het moment dat we even naar dit nummer luisteren en we gaan zometeen hierover praten.

0: En Anand, hier worden de hits geboren, toch? Bij Ujala.
1: Zeker, zeker. Hier ontstaat het allemaal. Orkan hape.
0: Hami Ganwa, dus ik kan dan Soenli dus vorige week. Maar, ham na mooiste Soenetri, toch? Ik werd een beetje afgeleid. Maar dus, wie kent wat mij, heb dan niet... Buitje ham mooiste Ganwa Soenetri.
1: Dhyanse Soenli.
0: En dan hoor je het woord Sajna. En Sajna heeft twee betekenissen hierin.
1: Zo is het. Dus Sajna is natuurlijk je partner.
0: Ja.
1: Je Sajan.
0: Ja.
1: Je Sajna.
0: Ja.
1: Maar Sajdhajke betekent dat je je heel mooi maakt. Je klaarmaakt.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, ja.
1: Je moet er mooi uitzien.
0: Ja.
1: Dus eigenlijk, bolega, je moet er mooi uitzien voor je partner.
0: Maar waarom moet ik voor mijn partner mooi uitzien? Waarom niet voor mezelf?
1: Je moet altijd mooi uitzien voor jezelf.
0: Voor jezelf, toch?
1: Maar ook voor de ander.
0: Ja.
1: En zeker voor je partner,
0: zeker,
1: leuk.
0: Zeker, zeker.
1: Toen heb ik een verwaarloos geleerd tot er ouderd biboli of tot het mi biboli. Maar pahile, toen we elkaar leerden kennen, 10 jaar terug, 20 jaar terug, 30 jaar
0: toen
1: terug.
0: Toen deed hij je best.
1: Toen was het de andere persoon.
0: Ja.
1: Ja, toen deed hij zijn best of toen deed zij haar best. En toen zag ze er niet zo labba-labba uit. En
0: labba.
1: Hij zag er niet zo... en hij zag er niet zo verwaarloosd uit. Op een scheerker het haar. Mooi kapper op een tra, das op een tra.
0: Ja, parfum,
1: en kijk hem nu lopen hier.
0: Oudeurlijk uit haar.
1: Precies. En kijk hem nu lopen op zijn slipper en een t-shirt.
0: Ai, sang.
1: Kijk erover een batje eilen, Lloyd. Ik heb het bijna over mezelf, boy. Salam lagega, leuk.
0: Maar je hebt ook belangrijke onderdelen hè, in een relatie, toch?
1: Verwaarloos jezelf niet. Je moet er ook leuk uitzien.
0: Ja.
1: En zeker. Leuk uitzien doe je voor jezelf in eerste instantie.
0: Ja.
1: Niet voor iemand anders.
0: Nee.
1: Jij moet er leuk uitzien.
0: Ja.
1: Jij moet in de spiegel kijken en moet zeggen, ja. Ik ben tevreden met mezelf.
0: Ha, toch?
1: Ik zie iemand die leuk is. Ik zie iemand die... er mooi uitziet.
0: Ainoam het takje te bolie, ik het naar handsome de kaila maat.
1: Ha to, ato Ainoam takje ego kaka chachata de kai. Ego jural chachata is niet goed hè, Lloyd. Je moet er niet uitzien als een jural chachata.
0: Nee, natuurlijk niet.
1: Nee,
0: man.
1: Je moet er leuk uitzien, zodat je vriend of partner of wie dan ook vriendin of ouderd een beetje verliefd wordt elke keer op jou.
0: Ja.
1: Elke keer, John Toke de Kiu.
0: Elke dag, man, hè?
1: Elk moment, elke
0: moment,
1: dag, bolega
0: yeah.
1: Van, Hamar adam ja mooi legega dekat, hamar aurat ja mooi legega. Ik hoef niet naar de buurvrouw te kijken, ja. Ik hoef niet naar de buurvrouw. Ik heb zelf een kanjeriel. Hamme op nee, ik ga gewoon jobber. Dus doe je best, doe je best.
0: Zorg goed voor jezelf.
1: Wat ik trouwens heel vaak heb gezien, hè, Lloyd.
0: Ah, kon je de klippen?
1: Sonewalubi, site herkennen, karatoi site na, hè. Ik struikel bijna over mijn eigen woorden.
0: Ja.
1: Het na jaldi gemangle beta, weet je wat? Omdat hij maar moeia doorpomp moet geven. Dus soms zie je dat de man of de vrouw een beetje zichzelf verwaarloost.
0: Ha?
1: Bewust.
0: Vaak. Waarom bewust?
1: Weet je dat ze dat soms bewust doen?
0: Waarom?
1: Dus als die partner van hun er niet leuk uitziet, dan let u behoed. Boerja de Heilige of Boerwa of onaantrekkelijk.
0: Ha.
1: Dan denkt die partner, die er wel heel leuk uitziet, van dit kan niet, jongen. Ik moet een beetje meegaan daarin. Want anders
0: ziet
1: mijn partner er heel lelijk uit straks en onaantrekkelijk. En ik ben dan te aantrekkelijk nog.
0: Ach.
1: En dat brengt dan ook problemen in die relatie, Lloyd.
0: Ja, ga
1: maar baatbiswasker toe. Dus die partner die er leuk uitziet, die gaat zichzelf nu verwaarlozen.
0: Ay, mi gado, dat is heel...
1: Echt waar.
0: Nee, dat kan toch niet?
1: Dit gebeurt toetak najaar. Kijk om je heen.
0: Ja.
1: Kijk om je heen.
0: Ah, hoe je
1: bewust of onbewust verwaarlozen partners zich. En gaan ze naar dat niveau toe van die andere partner.
0: Ja. Ja.
1: En niet dat ze dan die anderen eruit trekken en zeggen van... Soena, begin jij een beetje te sporten of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Hè? Of iets te doen aan je kleding. Of... Nee, ze gaan zelf mee daarin.
0: Ja.
1: Een negatieve trend.
0: Hoe
1: niet
0: dan?
1: Check.
0: Hoe dan? Kijk het. Nou ja, ik snap er niks van. Ik ga dus laat me maar ook zo eruit zien. Nee, ik kan
1: het wel niet. Geloof me.
0: Nou ja,
1: bewust of onbewust. Echt waar. Want als, stel je voor, die man... Of die vrouw. Die vrouw ziet er super mooi uit.
0: Ja.
1: En die man ziet er niet meer uit. Dan heb je toch een probleem in die relatie.
0: Dan heb je een probleem in de relatie.
1: Want Adam, steeds bolie van, ik ga maar over het jaak, ik heb kooi taken, je gaat
0: naar aandachtbaar. Dus dat? En ik
1: dan dus die man. Kali probleem hoi ga. Of je hem ze na eens bij radio wat betaal de. Want wij praten niet over dit soort dingen, toch? Omdat het best wel lastig is om erover te praten. Maar zo neem wel ook koffie en chai te soenie. Dan hem lukt ook een soort wabe. Jij moet nadenken of je dit herkent of niet herkent. Misschien niet bij jezelf, maar misschien bij iemand die je kent. En ik weet niet hoe je dit moet oplossen. Ik weet niet hoe je het moet aanpakken.
0: Arend, jij hebt veel fans, hè? Behalve mevrouw Leiloen Jahangi, die echt een grote fan van jou is. Shanta Tehilu uit Den Haag zegt goedemorgen of goedemiddag. Arend en meneer Arend Tokebolehea. Meneer Tokebolehea. Arend en Lloyd, ik luister altijd naar jullie programma. Koffie en chai, tenzij ik moet werken. Vind jullie programma heel leuk en heel leerzaam. Jullie zijn zo gezellig en grappig. Wat jullie over mannen zeggen, is helemaal waar. Maar er zijn ook mannen die niks zeggen en verdragen hun pijn. Oh ja, dit gaat over die doelaarzuchtige mannen, hè? Of mensen.
1: Ja. Ik begrijp het. Ja. Maar dat zijn de gevaarlijkste mannen.
0: Allee?
1: Hoe heet die mevrouw?
0: Shanta Tehilu.
1: Mevrouw Tehilu's zoon. Juist die mannen die niks zeggen. Die mannen zijn het gevaarlijkst. Bachaike. Je kunt liever een man hebben die af en toe iets zegt en van zich afbijt.
0: Ja.
1: En zegt van, na moeilijk ietsje jwa. Ietsje jwa na moeilijk. Tokenantje is een kerk. Je kunt liever zo eentje hebben.
0: Ja. Nee, maar
1: dan iemand in die andere fase.
0: Ietsje jwa zijn de roerend eens waar die te zeggen.
1: Als die man niks meer zegt, maar ja, red flags. Dan weet je dat je relatie eigenlijk ten einde is.
0: Don.
1: John Dean zei, meneer, ik om naam bolte. Bhaiyo, John Dean zei, bhaiyo, na boli kuch.
0: Daar hebben we het ook een keertje over gehad.
1: We hebben het erover gehad,
0: John
1: Dean je coach naar Boliga. Betekent dat die man klaar is ermee.
0: Dan is hij klaar ermee.
1: Hoe ga je exit? Hoe ga je exit-strategie op zo? Ik kan hem niet krap, hij heeft geen tijd meer. Hij heeft geen zin meer.
0: Ik moet ook voor die mannen even een beetje opkomen. Dat geldt ook voor de vrouwen.
1: Welke mannen? Hey, dus dit praat makkelijk toch? Luid, wij zijn mannen. Ik hoop dat we mannen zijn tenminste. Dus wij zijn mannen, dus wij kunnen makkelijk over mannen praten. Kijk hoe saai je moet kopen, we zijn zelf mannen.
0: Ja, natuurlijk. Kijk,
1: als wij lelijk over vrouwen gaan praten, gaan die vrouwen zeggen, ja, jullie zijn mannen, daarom praten jullie zo.
0: Ja.
1: Mevrouw Tegloop, ik moet zeggen, ja, blok ook maar. Maar mannen mogen wel over mannen praten, punt. We zitten in dezelfde schuitjes.
0: Prietpangje, hamlok betjela.
1: Mannen, wij zijn matties, wij zitten in dezelfde schuitje.
0: Meneer Arend, ik moet zeggen, wijze woorden voor vandaag, met betrekking tot mannen die dus voor zichzelf moeten zorgen. En mannen die niks zeggen. Red flag.
1: Echte red flags. Ai, maar tjaike.
0: Nee, maar
1: dat kwam niet in die fase terecht.
0: Maar dat zijn wel rode vlaggen hoor. Inderdaad. Ik bedoel.
1: Kom niet in die fase terecht. Ik heb een waarschuwing, mevrouw. Kom niet in die fase terecht. Bara garbar fase. Trouwens, blijf stemmen hè, op dat ding van ons.
0: Ja, direct.
1: Koffie en chai, stelling van de week.
0: Stelling van de week van Koffie Chai. Herhaal ik er die. Die aanschuwing van Koontje Higa. En voor de hele week dus. Hè, dus je hebt de tijd om te stemmen. Ik heb een kabel stem gekregen.
1: Wel leuk. Ja.
0: Dus, stelling. Je hebt dat Higa. Ga naar onze Facebookpagina. Facebookpagina. Ujala. Wagera. Oké. Verliefd.
1: Nou, wagera. Ujala.nl. Wagera. Straks gaan mensen wagera invullen. Zo nemen we alle gewoon Ujala.nl invullen hier netjes.
0: Ja, dus de Facebookpagina en dan ga je daar naar Ujala.nl. Oké, verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantische sausje. Eerste keuze is, klopt, echte liefde heeft altijd tijd nodig. Of heeft tijd nodig. Tweede keuze is nee hoor. Soms weet je het meteen. Je hebt meteen
1: direct
0: connectie.
1: Direct.
0: Toen Akia se milieu. Toen direct. Van ai. Disna,
1: de
0: hiba.
1: Dan is het einde. Ik heb een gorat rally.
0: Ee, hamar jannat hai ga. Oké. En de derde is, ik dacht het ooit, maar ik dacht ineens. Maar aan het verliefdheid is toch maar voor een korte periode, toch?
1: Kijk ook een bolise.
0: Hoe zien die waar gaat in regen? Het hangt er vanaf hoe je eruit ziet, hoe je jezelf natuurlijk elkaar triggert. Hè? Dan kan je elke dag verliefd zijn. Hè?
1: Zindagie bhar nahi bhulenge. Barsaat ki raat.
0: Of vierde keuzes. Dit soort dingen gebeuren alleen in films in Bollywood.
1: dus ga stemmen. Ga stemmen, Sunevalo. Hey, laat weten hoe je erover denkt. Doe het gewoon. Heel Nederland luistert dus.
0: Wanneer krijgen we de uitslag te horen, Arend?
1: We blijven erover praten. Maar we moeten nu eigenlijk wel over het onderwerp doorpraten, Lloyd. Want dat is de bedoeling. Redactie Hemelijke Bolli Seizoen. We gaan wel die stelling voor je plaatsen.
0: Ja.
1: Maar jullie moeten er wel over praten.
0: Ik
1: een mooi feest bij Bate. Koop gezellig, Ega. Plotseling zie je eentje binnenkomen.
0: Ja.
1: Door Aki Gail Udhar.
0: Dat gebeurt altijd bij mij.
1: Toen zocht je, ik kon hè. Je denkt, je hart, John Hayga, door deal. शुरू करी ढक ढक ढक ढक और जल्दी जल्दी करे के
0: बॉय है या
1: तो के प्यास लगे लगल प्लॉट सेलिंग तू खाली अब दिख ले ओके है मत एकदम रोस्तक ठाड़ा बात है जोने कोई ना मेरे करे कुछ तो निमत मत वेर के दातर इस अंदर हम तेज लोग ये स्टार्ट रोस्तक मा बितर में तोर आग जोन हैगा बॉलीवुड के विंट मशीन जोन हैगा फ्यूल म्यूजिक जोन हैगा खेले लगल बा तोर अंदर में
0: हां
1: तोर अंदर में बाजा बजे लगल बा और तू बाहर से एकदम रुस्तक
0: हां
1: बॉलीवुड के बाजा एकदम फ्यूल म्यूजिक चोई चोई चोई है
0: तुझे okay. देखा तुझे जाना सनम
1: आई दोस अब फ्रखवा है या बस्तात इट verliefdheid op het eerste gezicht. Bestaat het echt?
0: Ja, echt waar.
1: Of is het gewoon dat je hormonen sneller gaan? Dus je hormonen, die hebben sneller besloten eigenlijk dan je verstand. Door verstand ben je niet kamaisbaar. Maar door hormonen bol deze van, ik ken dek, param sundari.
0: Maar dat is toch meestal zo, toch? Je hormonen aange chale dan je verstand.
1: Dus inderdaad, Lloyd, wetenschappelijk gezien. Oh. Inderdaad, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. Lloyd, ik ben wetenschapper.
0: Ervaringsdeskundige.
1: Oké, ik kon je zo betalen, Lloyd.
0: Ervaringsdeskundige. Toen ervaringsdeskundige betalen, weet je gewoon.
1: Toen op de kelelkoedel baten.
0: Ik krijg weer klachten. Je bent weer lelijk aan het doen tegen Lloyd.
1: Hé, hey, Lloyd. Nee. We zijn wetenschappelijk aan het doen. We zijn wetenschappelijk onderzoek aan het doen. Nee, maar wetenschappelijk gezien, hè, Lloyd.
0: Ja, ja.
1: Is verliefdheid op het eerste gezicht
0: ja.
1: geen diepe liefde? Logisch toch? Want inosabasma.
0: Nee, toch.
1: Dus het is directe aantrekkingskracht.
0: Aha.
1: Het is geen liefde, het is aantrekkingskracht.
0: Ja.
1: Door buddhi jonba, door moori jonba, door brain jonba.
0: Harvest.
1: Na. Itna jaldi se scan karega. Binnen een paar secondes, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Je moet niet denken dat het in minuten gebeurt. Het gebeurt in secondes.
0: Ja.
1: Razendsnel.
0: Ja.
1: Toen ik er uiterlijk takje. Aurat jake. Of adem jake.
0: Maar dat is het eerste waar we naar kijken.
1: Toen ik er stem zoen lie.
0: Ha.
1: जैसे हमारा और तो स्टेम हुआ
0: yeah.
1: है जाने तो कितना मोई लगेगा तो कर आउटस्ट्रालिंग देखिए कि खुशी दिखाएगा कि ना तो कर हॉगडिंग देखिए कि एको पगला निरखदरा करे कि नेचर्स
0: इंदरात
1: तो कर बीर्द में आएगा ले ओकर खेर तू ओकर सुंग लिए जैसे हमारा खोलेक्स कर बाबा और एको और चीज बलांग एनर्जी
0: Energie, positieve
1: dus
0: energie.
1: Iedereen heeft inderdaad. Een bepaalde energie, toch? Ha? Jego negatief admire dat toen wil je namen. Ik heb mijn naam mooi genaaiga.
0: Nou, ze
1: maar ego admire John, ha, energiek, maar koop mooie energie, toch?
0: Ja.
1: Binnen een paar seconden zegt je hoofd dus, zegt je buddhi,
0: ha?
1: Van deze interessant ba. Idem, ja.
0: Zeker.
1: Of Jorrit, ja. Dus eigenlijk is het geen liefde op het eerste gezicht, hè Lloyd? Het is aantrekking op het eerste gezicht.
0: Oké. Okay.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Want echte liefde heeft tijd nodig bij jou.
0: Uto zeker.
1: Echte liefde met Tujanega, waar het om gaat, dat draait het om andere dingen. Dat draait het niet om geur. Dan gaat het om respect, het gaat om je gedrag, het gaat om vertrouwen, het gaat om communicatie. Kan je zeggen, Batiaiga, toch?
0: Ja. Het gaat niet direct om intimiteit, hè?
1: Nee. Of iemand stabiel is of niet, hoe je omgaat als het moeilijk wordt.
0: Ja,
1: weet je? Het gaat niet meer om hoe je eruit ziet.
0: Nee.
1: Dus daar moet je eerlijk in zijn, toch?
0: Ja.
1: Lloyd?
0: Zeker.
1: Je voelt meteen wel iets.
0: Ja.
1: Maar dat is iets anders dan verliefd zijn.
0: Ha. Klopt.
1: Dus Turbuddhi Jonba, die geeft, wetenschappelijk gezien, die geeft dus dat stofje weer vrij. Dat stofje kennen we inmiddels, dopamine.
0: Dopamine, ja.
1: Dat geeft je een lekker gevoel.
0: Heerlijk.
1: Ik wil beloning. Gevoel wat, toch? Ik wil beloningsgevoel, maar spanning, verlangen, dat soort dingen. Dus toen je dek lele, ik wil Param Sundari kijken.
0: Param Sundari.
1: En de dinua bhar, raad bhar, gaat het door je hoofd malen. Toen ga je ooit kijken.
0: Toen raad bhar soetna pa je, toen raad bhar.
1: Je ziet die persoon. Dinua bhar, oké, zoet je van man. Terwijl doe je 10 minuten kali wat jij leeuwt, zet u.
0: Dus dat.
1: Otor dinua bhar, haptua bhar, toor.
0: Hapta bhar, girl, in hem klaar doen.
1: Is best wel gevaarlijk, hè? Is best wel gevaarlijk, hè? 10 minuten wat jij leeuwt, or tu conclusie trekken lele ai.
0: Ja.
1: Lloyd lobby kare larkan ke imoi.
0: Soms kan het heel...
1: Hamlo ke bia lagi ga.
0: Soms kan het heel stormachtig zijn. Maar de abneke tjehen toke samharike sunwalo, priya sunwalo. Dus je moet jezelf wel in controle houden, hè?
1: Dus na direct toe fantaseer ik een keer. Maar ja, hoe gaat ons huwelijk eruit zien? Ja, je kent elkaar 3 minuten.
0: Ik mistake nakker.
1: Ja, dus je kent iemand nog net. Eigenlijk toen had je nee, gauw. Door Buddhi, Bolde is bij AI. Ik geschikt. Maar eigenlijk is dat een fantasieplaatje. Zo nu wel. Wat jij het horas. Dus je wordt verliefd. Deskundige mooiste liedjes, ba. Je wordt verliefd, Lloyd, mooiste zoen je, op een trailer.
0: Op een
1: en
0: trailer.
1: Niet op de hele film.
0: Niet op de hele film, hè.
1: Een beetje film aan het dik, lebat.
0: Pura film.
1: Toen trailer wat dikker, verliefd hoor je.
0: Nee, ja, oké. Okay. Ja, dus verliefdheid is niet iets wat houden heeft, hoor. Dus dan mensen denken niet meer met hun verstand, maar met hun hart. Ja.
1: Oh, kabi trailer wat klopt hoe je film was, hè?
0: Kabi,
1: maar niet. Dan wil je, ai, film was mooi raha. Inderdaad, trailer was bij mooi raha. Maar soms, ego aflevering takle, doe go takle.
0: Don.
1: Or derde wali lage, bol je naam. I garbar hai, i romantiek na raha, i dusach kich raha, kuch.
0: Dus, komisjaak, de stelling, hey, je hebt takkele eerst een dus ga massaal en stem erop. Verliefdheid op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht met een romantische sausje. Dus, toch een kieskerk, klopt. Echte liefde.
1: Ja, maar iedereen heeft dit gedacht ooit, hè, Lloyd. Dus je ziet iemand en je denkt meteen, ai.
0: Ai, dit is hem.
1: Dit is de. Dit is hem. Hiwaliba.
0: Kuchina hega. Hiba
1: waren.
0: Hiba.
1: Hisebja karame. Op 10 hapta baat, sabdon.
0: Ai, boy.
1: Kali irritatie bij jij.
0: Maar vandaag hebben we weinig over serieuze dingen gehad, hè, vandaag.
1: Hoe bedoel je? Serieus
0: lachen? Nee, serieus nieuws.
1: Hamangila sunne walo se bhi poochen hai. Aage lao to se poochi.
0: Oké.
1: Tor meest dramatische, hè? Liefde op het gezicht moment komt hier. Waar ben je echt zwaar in getuimeld? Ki ego lage poochle, sochle van ehi waliba. En dan komt er een poosje later achter van... No man, ik heb me helemaal erin vergist.
0: Boy.
1: Iedereen heeft dat gehad. Dus kom me niet vertellen dat je niet hebt gehad.
0: Jawel,
1: maar ik wil van jou weten, wees eerlijk. In radio, bij radio, per eerlijk, chai rege. Ik koffie en chai, maar hier hebben we geen geheimen. Hè? We delen alles met onze luisteraars. Dus wat was jou? Nee, zo niet wel ook heb je, Mangila Puche. Dus soort. Ik weet dat je nu 30 bent, 40 bent, 50 bent. Maar kabhi tu jawan rehle bhi. Ga even terug. Ga even graven in je geheugen. Jouw meest dramatische liefde op het eerste gezicht moment. Op wie ben je echt verliefd geworden?
0: Op wie ben je echt gewoon verliefd geworden?
1: Gewoon dikke. Gewoon dikke.
0: Dikke en dan
1: maar
0: word je
1: het bleek
0: verliefd.
1: Later één groot drama.
0: Ja, nou ja.
1: Je hebt het meegemaakt?
0: Ja, ik heb het meegemaakt.
1: Toen de heer dat meemaken. Eigenlijk vraag ik het aan de verkeerde persoon.
0: Hamse na poets.
1: Toen verkeerd dat. Jij bent buiten referentiekader.
0: Objectief naar Bartie. Dus ja.
1: Maar ben je ooit verliefd geworden op iemand? Weet je, zonder dat je die persoon echt kent. Ik denk dat als je jong bent, dan overkomt jou dat soort dingen.
0: Ja, toch.
1: Ha, toch?
0: Ha.
1: Je kijkt naar de ogen, je kijkt naar de lach, je kijkt naar kaise pahinisba kapra, ook een stem dat je. Oudat logon vita ke, chaudi logon vita ke, kon auto bacha trouwens.
0: Ja.
1: Wist je dat?
0: Oh.
1: Als je in een Ferrari komt, ja, maak je betere indruk dan in een Fiatje.
0: Ja. Chaudi en taakje auto, hè?
1: Abhi en terecht.
0: Ja.
1: Zo naast iemand komt met een brokko auto. En die beweert heel succesvol te zijn. Toen was je die?
0: Nou ja.
1: Nee toch?
0: Nee.
1: Dus je ogen worden verliefd, Sunewalo. Maar je verstand, die is op vakantie op dat moment. Dus terras bachaike.
0: Ja.
1: Hi boy, thakgali ham tose batyat loy. Kijk, die vonk die ontstaat in 1 seconde toch loy. Toen ja, nee, in 1 seconde zo takkes. Maar pyaar jo hai ga, sunne walo. Dekh, coffee en chai mein hum log toke gyan ke baad deela.
0: Coffee en chai.
1: Pyaar jo hai ga, liefde jo hai ga, die moet zich bewijzen in de tijd.
0: In de tijd.
1: Dat gebeurt niet in 1 seconde, sunne walo. Liefde in 1 seconde kan niet. Verliefdheid kan, holder de bolder worden kan. Maar verliefdheid? Kon je boli? Wat kan wel nooit? Je kunt denken van, hey, mooi legega. Dus vlinders in je buik en dat soort dingen. Maar
0: het heeft zijn tijd liefde, nodig. Liefde heeft zijn tijd nodig.
1: Moet zich bewijzen in de tijd.
0: In de tijd. Nou, heel mooi gezegd. Mooi zo boli. Het verhaal het naam mooiste theater. Toen dacht ik bij mezelf van, eigenlijk, toen mooi kan ik haar niet betalen.
1: Barak ja niet bat hier. Maar de stelling wat is helemaal dat jij nooit?
0: De stelling gaat goed, maar jij kan veel beter kijken dan ik, denk ik.
1: Ik ga even kijken. Mensen,
0: dus onze stelling is verliefd op het eerste gezicht.
1: Bij Bohut komt hier aan mij reageren. Ik kon Tamasaba. Hallo.
0: Jullie moeten wel nu gaan stemmen, want dan kunnen we wel bekend gaan maken van hoe jullie denken over verliefdheid. Of verliefd op het eerste gezicht.
1: Ja, we hebben nog minimaal de helft nodig, ja.
0: Hato, dus toelong stemker.
1: De mensen die nog niet gestemd hebben, Nandje, je doet die stemken, anders delete je die andere. Dus je moet 1 keer stemmen.
0: Ja.
1: Koffie en chai stelling van de week. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht.
0: Met een romantisch sausje.
1: Sausje.
0: Boy.
1: Klopt?
0: Ja.
1: Nee hoor, ik dacht het ooit, maar ik ben goed genezen. Alleen in Bollywood. Dus toen hamloke batade, kaise hega, chowna.
0: Chowna, chowna, kaise hega.
1: He, loit, thakgali batyat, boy.
0: Hi boy, echt jongen, serieus. Maar we hebben vandaag weer heel veel gelachen. We hebben nog wat tijd. Koffie, chai, champions. Ja, over een paar dagen dan begint het WK 2026. Hebben we al oranje koorts?
1: Ik wel. Ik ben al begonnen om in supermarkten af te struinen.
0: Oh, ja?
1: En te kijken van koontje oranje. John oranje, maar een bolie sap. Mijn vrouw heeft opdracht gekregen. Oh nee, ze heeft het zonder opdracht al gedaan hoor. Sorry. Mijn vrouw heeft zonder opdracht alle oranje spullen die ze tegenkomt.
0: Alle oranje spullen.
1: Gewoon batorkela.
0: Ja.
1: Maar of het gebruiken of niet, maakt niet uit.
0: Eerste wedstrijd, oké, hebben je hega aanstaande donderdag. Is het s'avonds of is het s'nachts? Hoe laat begint het allemaal?
1: Dankzij en kikkerwedstrijd.
0: Wie begint als eerste?
1: Eigenlijk op de hoogte naar wat die mooiste. Ieder moment ben zomaar coach Boleke, dus dat ga ik ook niet doen.
0: Nee.
1: Maar dat dan. Toen zat je hem lopende encyclopedie, wat ik al leuk.
0: Toen kwam er Oezalke AI, wat er.
1: Nee, maar zo, die Fufusela. Die Fufusela, die ken je wel toch?
0: Gaat die ook naar Amerika, die Fufusela?
1: Die Fufusela.
0: Huh.
1: Dus dat soort dingen zijn verboden, hè, Bahia.
0: Oh ja?
1: Dus geen trompetjes, geen poei, poei, poei, blaasdingetjes.
0: Maar hoe ga je
1: mogen
0: dan,
1: niet het stadion
0: hoe krijg je dan sfeer in een stadion?
1: Door te gillen, door te schreeuwen. Maar die vuvuzela is irritant.
0: Oké, dus dat mag niet meer. Dat is,
1: mag niet. Kom niet het stadion binnen.
0: Okay.
1: Toen smokkelker kelletje je luid, gaan ze jou buiten zetten.
0: Oh ja?
1: Met je vuvuzela.
0: Het na streng. Ja. Migado.
1: Ice, eigenlijk toch in die karke bij recording. Dat is wel barbe. Nee, maar dit is geen grap. Dus je mag niet met blaasdingetjes naar binnen.
0: Maar dit is Amerika met een heer migrantenrega. En die zijn natuurlijk voetballiefhebbers. Want die komen uit Zuid-Amerika, Midden-Amerika. Zijn echte voetballiefhebbers. Hoe ze draad naar Huyga stel nu met Jijke? Want Ice bij Ike, hoe ze pakken kelejaje?
1: Nou, ze gaan niet naar die wedstrijden kijken.
0: Oh, zeker,
1: als je, nee, zeker als je illegaal verblijft in Amerika. Dat gaan ze niet doen. Dus ze hebben hun eigen feestje. Ze organiseren dat in hun eigen community. Doen ze prima. Prima. Trouwens, in New York, hè, als je de wedstrijden gaat bezoeken, hè, Lloyd, daar in de buurt. Dan moet je met openbaar vervoer gaan. Want het is veel te gevaarlijk om te lopen.
0: Oh,
1: hoe vind je die?
0: Hoe kijk je?
1: Ja, het is veel te gevaarlijk.
0: Hoezo gevaarlijk?
1: Je kunt overvallen worden, er kan jou iets overkomen. Dus er wordt aangeraden om gewoon met OV te gaan. Hoe vind je die?
0: Ja, dat vind ik erg. Dat vind ik erg.
1: Ja, dus ooit dan dit, zei
0: dus
1: Amerika.
0: We krijgen geen loopmars van oranje fans die dan naar links en naar rechts gaan op het ene
1: deuntje. Nou, onder begeleiding wel. Ja, ja. Trouwens, als je raad kijkt over een wedstrijd, hij gaat om 8:45.
0: Nederland speelt dan tegen?
1: Tegen dingen, hoe heet dat jaar? Gek elftalletje.
0: Oh?
1: Abbe hem betalen. Abbe hem betalen. Zou je toe gaan dat je me gaat helpen?
0: Ja, goed. Ik
1: heb ook niks aan je.
0: Ik ben ook niet voorbereid op het WK 2026. Abbe hem met lekker kort zo net jaar halen, toch? Dus daarom.
1: Tunesië.
0: Oh ja, Tunesië. Oh, maar ze spelen ook tegen Tunesië in het Echi natuurlijk ook, hè? Toch?
1: Nee. Oh ja, dat spelen ze tegen Tunesië. Vandaag spelen we tegen... boy.
0: De kletter?
1: Hoe weet ik dat niet, Lloyd?
0: Ja, maar niet.
1: Algerije.
0: Nee. Algerije, oké.
1: Nee, Algerije hebben we net gehad.
0: Ja.
1: Vandaag Oezbekistan. Ik moest even nadenken,
0: boy.
1: Vandaag spelen... Ja, Oezbekistan. Daarom vergeet je die naam, toch? Oezbekistan.
0: Oezbekistan.
1: Ja, het kan le.
0: Pakistan.
1: Oezbekistan.
0: Oezbekistan.
1: Vanavond dus okay. Oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, Lloyd. Hij gaat dus... Dus Kahoyga Aj. Het volgende gaat gebeuren, Sonewalo.
0: Ja.
1: Die wedstrijd heb je... Tegen Oezbekistan, 2x45 minuten. Nederland gaat zo min mogelijk wisselen, heeft Koeman al gezegd.
0: Ja.
1: Dus de basiself voor de eerste wedstrijd tegen Japan, die ga je bijna al zien vandaag in actie.
0: Oké. Okay.
1: Ik doe je wisseling hoi, zeg ik, maar John Atu Dekje, de 11 spelers, dat zal waarschijnlijk de basis worden tegen Japan.
0: Tegen Japan.
1: Nou,
0: en,
1: wie er in de spits komt te spelen is nog onduidelijk, maar. Ja. Er gaan geluiden dat het Malen is. Het is nog niet bevestigd dat Malen in de spits speelt en niet Depay. En aan de rechterkant, die hele rechterflank, wordt gevormd door die nieuwe jongen. Hoe heet die? Ik heb helemaal niks aan je geluid.
0: Ja, helemaal niks aan. Die nieuwe jongen, Nicky van der Ven, Somerville.
1: Ah, ik heb wel iets aan je. Somerville speelt rechtsvoor.
0: Ja.
1: En achter hem heb je Dumfries.
0: Dumfries, hey, dat is een mooie combinatie.
1: Dus hij wil dat tandem, willen zien.
0: En die jongens zijn snel ook, hè?
1: En Somerville die komt naar binnen. Die trekt een beetje naar binnen altijd. Waardoor Dumfries ruimte krijgt op die rechterflank om door te stomen.
0: Okay.
1: Dus dat wordt leuk om te zien of dat goed marcheert of niet.
0: Ja.
1: Ze gaan dat uitproberen. Als dat goed werkt, dan wordt dat het dus tijdens het WK ook.
0: Kunnen ze vandaag
1: dan krijg
0: ook
1: je die combinatie.
0: Ja.
1: Dat gaan ze vandaag testen. En dan heb je nog een vraagteken. Wie speelt er naast Virgil van Dijk? Is dat Jurrien Timber? Want Jurrien Timber heeft lang niet gespeeld. Maar hij is eigenlijk de betere verdediger.
0: Ja.
1: Die kan ook aanvallen. Die kan ook inschuiven. Of wordt het toch Jan-Paul van Hekken?
0: Ja.
1: En Jan-Paul van Hekken heeft het niet slecht gedaan.
0: Nee.
1: Dus dat is wel spannend. Om te zien wat hij daar gaat doen.
0: Nee.
1: Wie er naast Virgil van Dijk gaat spelen. Eigenlijk zijn dat de twee belangrijkste. Oh nee, er is nog één ding natuurlijk.
0: Huh?
1: Uhayga op het middenveld.
0: Ja.
1: Of hij met Kluivert gaat spelen. Dan heb je... hoe heet die? De jongen van een dingen, Gravenberg.
0: Ja.
1: En je hebt De Jong.
0: Ja.
1: Gravenberg en De Jong.
0: En De Jong, ja.
1: En Reinders. Ja. Maar in plaats van Reinders zou het kunnen...
0: Ja.
1: dat Kluivert gaat spelen vandaag.
0: Okay.
1: Dus dan heb je op middenveld De Jong, Gravenberg en Kluivert.
0: Ja.
1: En Kluivert is meer aanvallend en een beetje iets ander type. Want iedereen vindt... de meeste mensen vinden dat Gravenberg...
0: Ha.
1: En Reinders een beetje elkaar niet goed begrijpen.
0: Ah.
1: En ongeveer hetzelfde type spelers zijn.
0: Ja.
1: Een beetje.
0: Okay.
1: Niet helemaal hoor, maar een beetje. Terwijl het betere spelers zijn dan Kluivert.
0: Ja.
1: Alleen als je één type hebt, ik kit je Juabat ook, dan gaat het fout.
0: Ja.
1: Dus daarom zou het kunnen dat Kluivert vandaag wel gaat spelen. Goeie zakega. Dus okay. We gaan het zien.
0: Nou, we gaan het zien.
1: Dus je hebt die eerste wedstrijd, 2 keer 45 minuten. Daarna heb je een tweede wedstrijd.
0: Ja.
1: Van 2 keer 35 minuten, Lloyd.
0: Ha?
1: Van de reserves tegen elkaar.
0: Oh.
1: Dus Nederland keer reserves tegen de reserves van Oezbekistan.
0: Nou ja, maar misschien komt
1: en dat
0: wel
1: is ook oefening.
0: Uit.
1: Dat is,
0: ja.
1: dat is geen officiële oefenwedstrijd.
0: Ja.
1: Maar het is wel om te zien van, hoe doen die reserves dat ook? En die reserves krijgen dan ook het gevoel dat ze ook belangrijk
0: dat
1: zijn.
0: Ze ook dus, meedoen, dat ze ook meedoen. Nou.
1: Dus Aartje Raadke, Isabcic, hoiga, Njaap, Nederland.
0: Nederland mee. Maar... niet in Nederland, toch? Want ze zijn al in Amerika, die jongens van ons.
1: Is waar. Ja, nou, maar Nederland gesat.
0: Ja.
1: Oranje gesat. Ah, je bent kritisch,
0: Hamlok Nederland, Nederlandse televisie bij dikke bij.
1: Hamlok dikke bij, Aartje Hamlok dikke bij.
0: Anand, ja.
1: Etnera,
0: morgen nog meer nieuws. We gaan niet praten over meneer Trump. We gaan niet praten over meneer Netanyahu. Niet over de oorlog en dergelijke. Dit was wel een leuke uitzending voor vandaag.
1: 8 juni hoor je wel uit. Dus
0: 8 juni.
1: De stelling, toch? Nabulie, Sunevalo. Eventjes je hamloke pagina op ujala.nl. En
0: Facebookpagina.
1: Toe even klikker. De kitokeka is het janahiga.
0: Ja.
1: Of dat waar is of niet waar is. Klopgeweken, naklopgeweken. Verliefd op het eerste gezicht bestaat niet. Het is gewoon aantrekkingskracht.
0: Mooi.
1: Eens, niet mee eens, et cetera, et cetera. Chargo antwoord.
0: Ik ben genezen.
1: De komende dagen gaan we het vertellen. Juist.
0: Oké, dankjewel Adam.
1: Mooi serieën, dankjewel. Okay. Bye bye. Hoi.
0: Ja, te gaat niet zoenen. Oeh, jalas. Koffie, chai, middagshow.

van regenwolken boven Nederland naar digitale veiligheid, kunstmatige intelligentie en de toekomst van onze planeet. De onderwerpen verschillen. Aatjemluk, ik erbarem niet meteen hem, maar uiteindelijk draait het allemaal om dezelfde vraag. Hoe zorgen we ervoor dat vooruitgang ook echt vooruitgang blijft voor Aam Admi, voor ons, voor de mensen? Dit was de Coffee Chai moment. Met mij hoe leuk, maar weer samen met mij heeft Anand Chandrika Singh meegedaan, zoals altijd. Wat deze week ook brengt, begin haar met vertrouwen. Harosa ke saath ye hafta shuru kijiye. Met een glimlach, thora se hasiye. En misschien nog een extra kop koffie of chai. Geniet fijne middag, zorg goed voor jezelf. Sajna. Sajna, mooiste Sajna. Zorg goed voor jezelf. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Mooi zijn hier.

Hoedjala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Hoedjala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip. En Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Sander Verschoor.
2: De supermarktbranche waarschuwt dat boodschappen volgend jaar mogelijk 10% duurder worden. Volgens het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel zorgen maatregelen zoals de suikertax, vrachtwagenheffing, energieheffingen en hogere lonen voor extra kosten. De branche roept het kabinet op deze plannen te heroverwegen om verdere prijsstijgingen voor consumenten te voorkomen. In Reutlingen in Duitsland heeft een brand in een elektriciteitsonderstation geleid tot een stroomuitval voor ongeveer 30.000 mensen. Duitse autoriteiten vermoeden brandstichting en onderzoeken een mogelijk terroristisch motief. Een ziekenhuis schakelde over op noodstroom. Ook scholen en winkels werden getroffen. Duizenden huishoudens zitten nog zonder stroom en het herstel laat op zich wachten. De douane ontdekte in de Rotterdamse haven illegale goederen bestemd voor Rusland aan boord van een containerschip tussen Rotterdam en Sint-Petersburg. De kapitein werd aangehouden wegens vermoedelijke schending van sancties. In de containers lagen onder meer auto-onderdelen en motorolie. Gemanipuleerde verpakkingen wezen erop dat de inhoud was verborgen. Jurriën Timber heeft zich door een liesblessure alsnog moeten afmelden voor het WK met Oranje. Lutscherel Geertruida vervangt hem in de selectie. Bondscoach Koeman had hier al rekening mee gehouden. Daardoor vormen waarschijnlijk Jan-Paul van Hekke en Virgil van Dijk het centrale verdedigingsduo op het WK. En dan het weer. Er kan vandaag nog een enkele bui voorkomen en de temperatuur ligt landinwaarts rond 10 graden, vlak langs de kust rond de 14 graden. Overdag is er ruimte voor de zon, maar vallen er ook buien en dan ligt de temperatuur rond 17 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ik hou van Ujala Radio.